0: Dit is het nieuws.
1: Goedenacht.
2: Frankrijk wil militair en defensiematerieel naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen op Heusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: In de nacht is het helder en droog. Het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zo'n 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidwesten. Ook morgenavond blijft het helder en droog met weinig wind.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Frankrijk wil militaire en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen op Heusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De gemeente Land van Kuik kan niet aantonen of de genomen maatregelen voor fietsveiligheid leiden tot minder ongevallen. Onderzoeken naar knelpunten op belangrijke fietsroutes zijn recent gestart. Het aantal fietsongevallen steeg tussen 2019 en 2025 met 50%, met 146 incidenten in 2025, het hoogste aantal sinds 2014. De plannen voor woningbouw op het terrein van de voormalige velgenfabriek in Boksmeer zijn aanzienlijk gewijzigd. Er komen nu 90 zorgeenheden en 113 reguliere woningen, met een mix van sociale en betaalbare woningen. Voorafgaand aan de bouw moet de vervuilde grond worden gesaneerd en de bestemmingswijziging worden doorgevoerd. De gemeente Land van Kuik heeft ten onrechte aangenomen dat leerlingen uit het AZC met de bus naar school in Mil zouden worden vervoerd. In werkelijkheid leggen zij de afstand van 10 kilometer zelf op de fiets af. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft fietsen geregeld en biedt fiets- en verkeersles aan. De gemeente houdt de situatie in de gaten en heeft extra toezicht ingezet. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In de nacht is het helder en droog. Het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zo'n 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidwesten. Ook morgenavond blijft het helder en droog met weinig wind.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Frankrijk wil militair en defensiematerieel naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 905.

0: een prachtig en diep persoonlijk eerbetoon van Sam Smith. Op deze meeslepende ballad, Oh Mother, zingt Sam een emotionele dankbetuiging aan zijn moeder. Over het overwinnen van tegenslag, het vinden van innerlijke kracht en de onvoorwaardelijke liefde die je door de donkere tijden heen helpt.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: In de nacht is het helder en droog. Het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zo'n 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidwesten. Ook morgenavond blijft het helder en droog met weinig wind.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Minister David van Wil van Justitie legt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst tienduizenden aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. In de gemeente Neder-Betuwe is gisteravond opnieuw onrust ontstaan rond een AZC-protest. Terwijl het in Opheusden rustig bleef door een zware politieaanwezigheid, trokken in het nabijgelegen Kesteren honderden demonstranten de straat op. Daar werd op grote schaal zwaar vuurwerk afgestoken naar de hulpdiensten. Om de rust te herstellen zette de politie rond 9:15 de ME in om het gebied schoon te vegen. En onderzoekers in Kenia hebben ontdekt dat olifanten specifieke planten opzoeken als geneesmiddel. Zodra een groepslid kwakkelt, gaan de dieren gericht op zoek naar gewassen die helpen tegen specifieke kwalen, zoals buikpijn. Die medicinale planten delen ze daarna met hun zieke kalfjes. Wetenschappers willen het gedrag van de olifanten nu op beeld vastleggen om meer te leren over deze bijzondere vorm van zelfmedicatie. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: Minister David van Wil van Justitie legt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. In de gemeente Neder-Betuwe is gisteravond opnieuw onrust ontstaan rond een AZC-protest. Terwijl het in Opheusden rustig bleef door een zware politieaanwezigheid, trokken in het nabijgelegen Kesteren honderden demonstranten de straat op. Daar werd op grote schaal zwaar vuurwerk afgestoken naar de hulpdiensten. Om de rust te herstellen zette de politie rond 9:15 de ME in om het gebied schoon te vegen. En onderzoekers in Kenia hebben ontdekt dat olifanten specifieke planten opzoeken als geneesmiddel. Zodra een groepslid kwakkelt, gaan de dieren gericht op zoek naar gewassen die helpen tegen specifieke kwalen, zoals buikpijn. Die medicinale planten delen ze daarna met hun zieke kalfjes. Wetenschappers willen het gedrag van de olifanten nu op beeld vastleggen om meer te leren over deze bijzondere vorm van zelfmedicatie. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Plant van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 4 oktober kun je op een bijzondere manier kennismaken met de geschiedenis van Mil tijdens een rondleiding door kasteel Aldendriel. De rondleiding begint om 7:30 bij Kasteelstraat 6 in Mil en duurt ongeveer een uur. Het kasteel dateert uit ongeveer 1400 en is tijdens deze rondleiding voor bezoekers toegankelijk. Je krijgt onder meer de 18e eeuwse keuken, salon, eetkamer en slaapkamers te zien. Het kasteel is helaas niet rolstoel toegankelijk en niet geschikt voor kinderwagens. Een muzikale belevenis staat op zondag 4 oktober op het programma in Overloon. Om 13:30 begint het Anarupa Mantra Concert bij Ontmoetingscentrum Het Helder, Helderseweg 31 in Overloon. De inloop begint om 1 uur. Anarupa brengt een volledige bandbezetting mee met 6 stemmen, gitaar en drums. De groep speelt melodieuze mantra's en nodigt het publiek uit om mee te zingen. Kaarten kosten volgens de organisator €20.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De gemeente Land van Kuik kan niet aantonen of de genomen maatregelen voor fietsveiligheid leiden tot minder ongevallen. Onderzoeken naar knelpunten op belangrijke fietsroutes zijn recent gestart. Het aantal fietsongevallen steeg tussen 2019 en 2025 met 50%, met 146 incidenten in 2025, het hoogste aantal sinds 2014. De plannen voor woningbouw op het terrein van de voormalige velgenfabriek in Boksmeer zijn aanzienlijk gewijzigd. Er komen nu 90 zorgeenheden en 113 reguliere woningen, met een mix van sociale en betaalbare woningen. Voorafgaand aan de bouw moet de vervuilde grond worden gesaneerd en de bestemmingswijziging worden doorgevoerd. De gemeente Land van Kuik heeft ten onrechte aangenomen dat leerlingen uit het AZC met de bus naar school in Mil zouden worden vervoerd. In werkelijkheid leggen zij de afstand van 10 kilometer zelf op de fiets af. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft fietsen geregeld en biedt fiets- en verkeersles aan. De gemeente houdt de situatie in de gaten en heeft extra toezicht ingezet. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen.
3: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: Nadat het nieuwe college van Land van Kuik geïnstalleerd werd, kwam er een plek vrij voor Suzanne Heese om gemeenteraadslid te worden namens PRO. In het programma Het Land aan Tafel bevroeg presentator Patrick Huisman haar over hoe en waarom ze raadslid is geworden, wat ze hoopt te bereiken en welke ervaring ze meeneemt die van pas kan komen.
1: Mij begon het eigenlijk meer per toeval. Ik kwam in een soort klasje terecht van PRO, destijds GroenLinks, PvdA. Om meer in aanraking te komen, hoe werkt het nu met de gemeente? En ook inderdaad een bijdrage leveren aan de plek waar je woont, vind ik heel belangrijk. En in de gemeenteraad is dat is bij uitstek de plek waar je dat kan doen. Van daaruit ben ik doorgestroomd als commissielid. En toen kwam ik op nummer 4 op de lijst te staan, even heel kort gezegd.
2: Welk moment dacht je, wauw, ik ben raadslid?
1: Voor mij kwam dat moment eigenlijk bij de beëdiging. Want daarvoor was het ook nog even spannend in verband met alle coalitieonderhandelingen of ik überhaupt wel in de raad zou komen.
2: Ja, want even voor de duidelijkheid, omdat Mike van Diemen wethouder werd, Schoof jij door, zal ik maar zeggen.
1: Ja, eigenlijk wel. Dus dat was een beetje spannend. En eigenlijk had ik in mijn hoofd al zo van, ach, joh, dat gaat toch niet meer gebeuren. Ik ga lekker verder als commissielid. En toen was het ineens van, oh, ik ben het gewoon echt. En natuurlijk neem je je ervaring mee. Mijn ervaring als ondernemer, als vrijwilliger, als welke rol dan ook, dat neem je allemaal mee. Maar ik wil niet dat ik specifiek voor de ondernemers in de raad zit. Want ik weet, bij de voormalige gemeente Graven speelde nogal eens dat er soms ineens ondernemers in de raad gingen die andere belangen hadden.
2: Breken voor eigen parochie noemen we dat?
1: Ja, dat. En dat wilde ik eigenlijk vooral niet doen.
2: Wat is nou één belangrijk onderwerp waarvan je zegt, daar wil ik als raadslid over 4 jaar echt iets mij sterk voor gemaakt hebben?
1: Dat is voor mij, ik denk dat we hebben al de afgelopen periode heel veel gedaan met armoedebeleid. Mijn ideaalbeeld is een beetje dat Arnhemse model. Als we dat dus nog verder kunnen doorvoeren.
2: Moeten we even uitleggen. In Arnhem worden heel veel schulden kwijtgescholden. Ja. Zeg ik het even heel simpel.
1: Ja, dat is heel kort gezegd.
2: Ik doe het even heel simpel. Maar in ieder geval mensen een nieuwe start geven, laat ik het dan zo zeggen. Ja. Je hebt in het verleden heel veel dingen gedaan. Welke ervaring heb je het meeste aan als gemeenteraadslid? Kun je dat al zeggen?
1: 20 jaar in de gehandicaptenzorg, dat helpt wel mee. Daarnaast mijn vrijwilligerswerk bij vluchtelingenwerk heb ik 10 jaar gedaan. En daar heb ik ontzettend veel geleerd, veel mensen ontmoet. Als mens zijnde zie ik vooral heel veel mensen die een plek nodig hebben. En die ik dat ook van harte gun. Als ondernemer zijnde denk ik, zie ik een hoop potentiële medewerkers, arbeiders. Dat is ook nog altijd handig als je het vanuit economisch perspectief wil bekijken. En alle rellen en andere mensen die meningen hebben. Ik denk, misschien moet je eerst maar eens gewoon gaan kijken en kennis maken.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Nieuwe muziek van de Britse pop-iconen. Take That neemt ons met hun nieuwe single Sweet July mee naar het ultieme zomergevoel en het koesteren van die warme, onbezorgde momenten. Het nummer ademt een nostalgische, optimistische sfeer vol herinneringen aan lange zomernachten en liefde die nooit echt vergaat. Groots, meeslepend en verpakt in een kenmerkende, rijke harmonie.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
4: Premier Rob Jetten heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Jetten reageerde fel op de wens van Trump om het internationaal strafhof op te doeken. Jetten zei handen af van het strafhof en onze internationale rechtsorde. Amerika erkent het hof in Den Haag niet en noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert.
5: Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangifte bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen.
4: En honderden studenten hebben gisteravond in Delft met een grote fietsoptocht gedemonstreerd tegen de onveiligheid op straat. Aanleiding voor het protest zijn meerdere recente geweldsincidenten rond natuurgebied de Delftse Hout, waarbij vrouwen tijdens het fietsen werden mishandeld en aangerand. Studentenverenigingen hebben de actie op touw gezet. Ze kozen bewust voor een protest per fiets, omdat de slachtoffers eveneens op de fiets zaten toen ze werden aangevallen.
5: Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.
9: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start. Startmakelaars.
10: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 3 oktober kun je je algemene kennis testen tijdens Peppes Pubquiz bij Evive aan het water in Kuik. De inloop begint om 19:30 en de quiz zelf duurt van 8 tot 11. De locatie is Lagelinde 35A in Kuik. Teams mogen uit maximaal 4 personen bestaan. Voor €25 per team doe je mee aan een avond vol verrassende vragen, gezonde competitie en gezellig napraten. Voor wandelaars is zondag 4 oktober een bijzondere dag. Dan wordt in Wanrooij de 50ste bos- en peelwandeling gehouden. Het startpunt is avontuurpark De Bergen, Zoetendaal 10 in Wanrooij. De eerste wandelaars kunnen vanaf 8 uur vertrekken. Er zijn routes van 5, 10, 15, 20, 25 en 30 kilometer. Vanwege het jubileum zijn er extra muziek en bijzondere momenten. De tocht voert door bossen, heide, dorpen en het buitengebied.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De gemeente Land van Kuik kan niet aantonen of de genomen maatregelen voor fietsveiligheid leiden tot minder ongevallen. Onderzoeken naar knelpunten op belangrijke fietsroutes zijn recent gestart. Het aantal fietsongevallen steeg tussen 2019 en 2025 met 50%, met 146 incidenten in 2025, het hoogste aantal sinds 2014. De plannen voor woningbouw op het terrein van de voormalige velgenfabriek in Boksmeer zijn aanzienlijk gewijzigd. Er komen nu 90 zorgeenheden en 113 reguliere woningen, met een mix van sociale en betaalbare woningen. Voorafgaand aan de bouw moet de vervuilde grond worden gesaneerd en de bestemmingswijziging worden doorgevoerd. De gemeente Land van Kuik heeft ten onrechte aangenomen dat leerlingen uit het AZC met de bus naar school in Mil zouden worden vervoerd. In werkelijkheid leggen zij de afstand van 10 kilometer zelf op de fiets af. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft fietsen geregeld en biedt fiets- en verkeerslessen aan. De gemeente houdt de situatie in de gaten en heeft extra toezicht ingezet. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Nadat het nieuwe college van Land van Kuik geïnstalleerd werd, kwam er een plek vrij voor Suzanne Heese om gemeenteraadslid te worden namens PRO. In het programma Het Land aan Tafel bevroeg presentator Patrick Huisman haar over hoe en waarom ze raadslid is geworden, wat ze hoopt te bereiken en welke ervaring ze meeneemt die van pas kan komen.
1: Mij begon het eigenlijk meer per toeval. Ik kwam in een soort klasje terecht van PRO, destijds GroenLinks, PvdA. Om meer in aanraking te komen, hoe werkt het nu met de gemeente? En ook inderdaad een bijdrage leveren aan de plek waar je woont, vind ik heel belangrijk. En in de gemeenteraad is dat, dat is bij uitstek de plek waar je dat kan doen. Van daaruit ben ik doorgestroomd als commissielid. En toen kwam ik op nummer 4 op de lijst te staan, even heel kort gezegd.
2: Welk moment dacht je, wauw, ik ben raadslid?
1: Voor mij kwam dat moment eigenlijk bij de beëdiging. Want daarvoor was het ook nog even spannend in verband met alle coalitieonderhandelingen of ik überhaupt wel in de raad zou komen.
2: Ja, want even voor de duidelijkheid, omdat Mike van Diemen wethouder werd, schoof jij door, zal ik maar zeggen.
1: Ja, eigenlijk wel. Dus dat was een beetje spannend. En eigenlijk had ik in mijn hoofd al zo van, ach, joh, dat gaat toch niet meer gebeuren. Ik ga lekker verder als commissielid. En toen was het ineens van, oh, ik ben het gewoon echt. En natuurlijk neem je je ervaring mee. Mijn ervaring als ondernemer, als vrijwilliger, als welke rol dan ook. Dat neem je allemaal mee. Maar ik wil niet dat ik specifiek voor de ondernemers in de raad zit. Want ik weet, bij de voormalige gemeente Graven speelde nogal eens dat er soms ineens ondernemers in de raad gingen die andere belangen hadden.
2: Breken voor eigen parochie noemen we dat?
1: Ja, dat. En dat wilde ik eigenlijk vooral niet doen.
2: Wat is nou één belangrijk onderwerp waarvan je zegt, daar wil ik als raadslid over 4 jaar echt iets mij sterk voor gemaakt hebben?
1: Dat is voor mij, ik denk dat we hebben al de afgelopen periode heel veel gedaan met armoedebeleid. Mijn ideaalbeeld is een beetje dat Arnhemse model. Als we dat dus nog verder kunnen doorvoeren.
2: Moeten we even uitleggen. In Arnhem worden heel veel schulden kwijtgescholden. Ja. Zeg ik het even heel simpel.
1: Ja, dat is heel kort gezegd.
2: Ik doe het even heel simpel. Ja. Maar in ieder geval mensen een nieuwe start geven, laat ik het dan zo zeggen. Ja. Je hebt in het verleden heel veel dingen gedaan. Welke ervaring heb je het meeste aan als gemeenteraadslid? Kun je dat al zeggen?
1: 20 jaar in de gehandicaptenzorg, dat helpt wel mee. Daarnaast mijn vrijwilligerswerk bij vluchtelingenwerk heb ik 10 jaar gedaan. En daar heb ik ontzettend veel geleerd, veel mensen ontmoet. Als mens zijnde zie ik vooral heel veel mensen die een plek nodig hebben. En die ik dat ook van harte gun. Als ondernemer zijnde denk ik, zie ik een hoop potentiële medewerkers, arbeiders. Dat is ook nog.

0: Altijd handig als je het vanuit economisch perspectief wil bekijken. En alle rellen en andere mensen die meningen hebben. Ik denk, ja, misschien moet je eerst maar eens gewoon gaan kijken en kennis maken.
1: Voor het noorden van het land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het land van Kuik, 94.0 FM.
2: James Blunt is terug met gloednieuwe muziek. In Tastes Like Summer neemt hij je mee naar dat heerlijke, zorgeloze zomergevoel. Zon, vrijheid, liefde en mooie herinneringen. Een zonnige, melodieuze track die je meteen even terugbrengt naar die lange zomerdagen.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
3: Hey,

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: www.nrc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
2: Premier Rob Jetten heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Jetten reageerde fel op de wens van Trump om het internationaal strafhof op te doeken. Jetten zei: handen af van het strafhof en onze internationale rechtsorde. Amerika erkent het hof in Den Haag niet en noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Minister David van Wil van Justitie legt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. En honderden studenten hebben gisteravond in Delft met een grote fietsoptocht gedemonstreerd tegen de onveiligheid op straat. Aanleiding voor het protest zijn meerdere recente geweldsincidenten rond natuurgebied de Delftse Hout, waarbij vrouwen tijdens het fietsen werden mishandeld en aangerand. Studentenverenigingen hebben de actie op touw gezet. Ze kozen bewust voor een protest per fiets, omdat de slachtoffers eveneens op de fiets zaten toen ze werden aangevallen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Drie nieuwe raadsleden, drie verschillende politieke achtergronden en één gezamenlijke ervaring voor het eerst gekozen in de gemeenteraad van Land van Kuik. Hoe is het om ineens zelf aan de knoppen te zitten? Wat willen ze de komende 4 jaar bereiken en hoeveel ruimte is er voor een eigen geluid? Dat bespreken we in het land aan tafel op Omroep Land van Kuik TV.
4: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitleen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrij blijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start.
7: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start. Startmakelaars.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
8: Omroep Land van Kuik.
9: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Muziekliefhebbers kunnen op dinsdag 29 september terecht in Kuik voor Bertus Borgers, muziek en makers. De avond begint om 20:30 in de Schouwburg in Kuik, Grote Straat 62 in Kuik. In deze muzikale talkshow interviewt B.J. Baartmans zijn gast afgewisseld met beelden, video's en live muziek van de Space Age Travelers. Borgers is bekend als saxofonist, zanger en songwriter en speelde onder meer met Herman Brood en The Golden Earring. Een kaartje kost €19,50. Op woensdag 30 september staat Rob Kemps in Millesweert aan de Kerkstraat 3 in Mil. De voorstelling Laat me niet alleen begint om 8 uur. Kemps neemt het publiek mee in zijn bewondering voor de Franse zanger en componist Jacques Brel. Het programma combineert muziek en verhalen en staat in het teken van Brel en diens bijzondere repertoire. Een avond voor liefhebbers van Nederlandstalige en Franstalige muziek, theater en persoonlijke verhalen.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De gemeente Land van Kuik kan niet aantonen of de genomen maatregelen voor fietsveiligheid leiden tot minder ongevallen. Onderzoeken naar knelpunten op belangrijke fietsroutes zijn recent gestart. Het aantal fietsongevallen steeg tussen 2019 en 2025 met 50%, met 146 incidenten in 2025, het hoogste aantal sinds 2014. De plannen voor woningbouw op het terrein van de voormalige velgenfabriek in Boksmeer zijn aanzienlijk gewijzigd. Er komen nu 90 zorgeenheden en 113 reguliere woningen, met een mix van sociale en betaalbare woningen. Voorafgaand aan de bouw moet de vervuilde grond worden gesaneerd en de bestemmingswijziging worden doorgevoerd. De gemeente Land van Kuik heeft ten onrechte aangenomen dat leerlingen uit het AZC met de bus naar school in Mil zouden worden vervoerd. In werkelijkheid leggen zij de afstand van 10 kilometer zelf op de fiets af. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft fietsen geregeld en biedt fiets- en verkeerslessen aan. De gemeente houdt de situatie in de gaten en heeft extra toezicht ingezet. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16 bij daar richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum. 9 kilometer file rijden met bijna een half uur vertraging. Dit heeft te maken met omrijdend verkeer door de werkzaamheden op de N3 en de A27. En verder valt op de A59 Gezondzeel richting Den Bosch tussen afrit Dussen en Vlijmen. 13 kilometer file met 20 minuten op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Nieuw van Toast Club. Alexandria is een frisse, zonnige track met een ontspannen sfeer en een vleugje nostalgie. Het nummer neemt je mee in een verhaal over verlangen, herinneringen en een plek die bijzondere gevoelens oproept.

0: Sinds 2009 is Harry Tullemans pastoor in Oefeld. De van oorsprong Weertenaar viert op 26 september een bijzondere mijlpaal, namelijk zijn 60-jarige jubileum als priester. Van die 60 jaar bracht hij er 35 door in Afrika, waar hij ook een school voor dove kinderen startte, om vervolgens een beetje tegen wil en dank in Nederland pastoor te worden.
1: Ik zat op de lagere school, de 6e klas. En toen kwam een pater van de Heilige Geest naar de 6e klas om te vragen van wie er priester wilde worden. En toen heb ik mijn vinger opgestoken. En toen keek ik om en dan zag ik, ik was de enige die vinger opstak. Dus het trok hem terug. Maar ik was al gespot. En zei, oeh, dat is fijn dat jij priester wil worden. En die broeder die gaf me allemaal hoge punten voor godsdienst en noem maar op. Hè. Dus zo werd ik die kant een beetje uitgedreven. Ik wilde in ieder geval geen pastoor worden. Ik had een hekel aan pastoors. Hoog boven de mensen. Ver van de mensen af. En dat wilde ik. Ik wil dicht bij de mensen zijn. Maar ik wilde wel naar Afrika toe. Om daar de mensen te leren kennen en daar iets voor mensen te doen. En toen werden we na onze wijding, kregen we een benoeming voor Tanzania met z'n drieën. Zijn we daar naartoe gegaan.
0: Na 30 jaar in Tanzania te zijn geweest, werd Harry Tullemans uitgezonden naar Oeganda.
1: Het eerste wat ik deed was, als je de taal moet leren, dan kun je het beste naar de mensen toe gaan. Dus ik ging die mensen allemaal af om die taal goed te pakken te krijgen. En daar kwam ik die kinderen tegen, die dove kinderen. En toen dacht ik, hey, ik moet iets voor die kinderen doen. En toen heb ik die kinderen dus onder een boom verzameld. En een leraar gezocht die de dove taal kende. En toen zijn we daar begonnen, onder die boom. Dat breidde zich enorm uit. Op een gegeven moment waren er 200 kinderen. En ik zorgde ook dat de ouders de taal van de kinderen leerden. Want als ze thuis kwamen, dan was er weer niemand die naar hen luisterde. Op een gegeven moment waren de priesters genoeg die ze zelf moesten overnemen. En ik dacht, nou ja, goed, ik ga terug naar Nederland. Dan kan ik ook veel voor Afrika doen. Dus toen ben ik hier priester geworden. Ik wilde geen pastoor worden, maar ik ben hier ook nooit pastoor geweest, echt. Op die manier zoals pastoors dat vroeger waren.

0: Ik ging als missionaris hier naartoe. En ik wilde met mensen omgaan en mensen leren kennen. Ze zijn aardig, ze doen alles voor je. Maar het is een totaal andere manier van omgaan met mensen hier. Daar moest ik aan wennen, ja. Ik heb me hier eenzaam gevoeld. Maar toch hebben ze mij opgenomen en voor mij gezorgd.
1: Een uitgebreid interview met Harry Tullemans is te zien in het programma In Gesprek Met, dat rondom zijn jubileum op het televisiekanaal van Omroep Rond van Kuik uitgezonden wordt en ook op de website terug te vinden zal zijn.
2: Omroep Rond van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Rond van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Energiebedrijven moeten vanaf nu zelf verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. De voorraden zijn cruciaal om ook tijdens koude winters over voldoende gas te beschikken. Als het aan het kabinet ligt, beperkt de overheid zich in de toekomst alleen tot het beheren van de strategische noodreserve. De opslagstructuur stamt nog uit de tijd dat Nederland zelf grote hoeveelheden Gronings gas exporteerde. In Twente is afgelopen nacht de eerste grondvorst van dit jaar gemeten. 10 centimeter hoogte daalt het kwik naar min 0,4. Hoewel vorst aan de grond in september niet ongewoon is, staat het wel haaks op de verwachtingen voor de komende dagen. Het wordt namelijk juist flink warmer. Een groep ouders van vermiste kinderen in Mexico vond 1600 melktanden op een heuvel in het westen van het land. Volgens groepshoofd Margarita Lopez zijn de tanden afkomstig van jonge slachtoffers van criminele organisaties die kinderen ontvoerden voor seksuele uitbuiting of orgaanhandel. Autoriteiten zouden al ruim 5 jaar van het massagraf hebben geweten. En supermarktketen Lidl mag in Nederland geen imitaties meer verkopen van Birkenstock-sandalen. Dat heeft de rechtbank besloten na een rechtszaak die door de bekende Duitse schoenmaker was aangespannen. Zolang de nepsandalen toch nog in de winkels liggen, moet de supermarkt een dwangsom van €5.000 per dag betalen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in het zuiden van het land vallen er een paar op. Onder andere de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergshoek 5 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Hooipolder en Vlijmen 18 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Liefhebbers van wandelen kunnen op zondag 11 oktober deelnemen aan de Hersti Zwerfti Tocht vanuit Oefeld. Het vertrekpunt is Café Die 2, Dorpstraat 16 in Oefeld. Voor de langere afstanden begint de start vanaf 8 uur. Er zijn routes van 15, 15, 20 en 25 kilometer. De wandeling voert door het landelijke gebied rond Oefeld, Beugen en Kuik en langs het oudste klooster van Nederland in Sint Agatha. Honden zijn welkom als ze aangeleind zijn. Voor wie liever naar muziek luistert of zelfs de dansvloer opgaat, is er op zondag 11 oktober een muziek- en dansmiddag in Beugen. Vanaf 2 uur klinkt de muziek in MFC Het Kruispunt, Kerkplein 6 in Beugen. Henk Pauwels uit Cybergewald verzorgt de middag met gitaar, country rock uit de jaren 80 en 90 en bekende dans- en kroegnummers. Je kunt dus lekker meedansen, maar natuurlijk ook gewoon op je stoel genieten van de muziek.
1: Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De gemeente Land van Kuik kan niet aantonen of de genomen maatregelen voor fietsveiligheid leiden tot minder ongevallen. Onderzoeken naar knelpunten op belangrijke fietsroutes zijn recent gestart. Het aantal fietsongevallen steeg tussen 2019 en 2025 met 50%, met 146 incidenten in 2025, het hoogste aantal sinds 2014. De plannen voor woningbouw op het terrein van de voormalige velgenfabriek in Boksmeer zijn aanzienlijk gewijzigd. Er komen nu 90 zorgeenheden en 113 reguliere woningen, met een mix van sociale en betaalbare woningen. Voorafgaand aan de bouw moet de vervuilde grond worden gesaneerd en de bestemmingswijziging worden doorgevoerd. De gemeente Land van Kuik heeft ten onrechte aangenomen dat leerlingen uit het AZC met de bus naar school in Mil zouden worden vervoerd. In werkelijkheid leggen zij de afstand van 10 kilometer zelf op de fiets af. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft fietsen geregeld en biedt fiets- en verkeerslessen aan. De gemeente houdt de situatie in de gaten en heeft extra toezicht ingezet. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen.
3: VIP Dance Classics.
4: Thank God it's...
3: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's...
3: VIP Dance Classics.

0: Nadat het nieuwe college van Land van Kuik geïnstalleerd werd, kwam er een plek vrij voor Suzanne Heese om gemeenteraadslid te worden namens PRO. In het programma Het Land aan Tafel bevroeg presentator Prettig Huisman haar over hoe en waarom ze raadslid is geworden, wat ze hoopt te bereiken en welke ervaring ze meeneemt die van pas kan komen.
1: Mij begon het eigenlijk meer per toeval. Ik kwam in een soort klasje terecht van PRO, destijds GroenLinks, PvdA. Om meer in aanraking te komen, hoe werkt het nu met de gemeente? En ook inderdaad een bijdrage leveren aan de plek waar je woont, vind ik heel belangrijk. En in de gemeenteraad is dat, dat is bij uitstek de plek waar je dat kan doen. Van daaruit ben ik doorgestroomd als commissielid. En toen kwam ik op nummer 4 op de lijst te staan, even heel kort gezegd.
2: Welk moment dacht je, wauw, ik ben raadslid?
1: Voor mij kwam dat moment eigenlijk bij de beëdiging. Want daarvoor was het ook nog even spannend in verband met alle coalitieonderhandelingen of ik überhaupt wel in de raad zou komen.
2: Ja, want even voor de duidelijkheid, omdat Mike van Diemen wethouder werd, schoof jij door, zal ik maar zeggen.
1: Ja, eigenlijk wel. Dus dat was een beetje spannend. En eigenlijk had ik in mijn hoofd al zo van, ach, joh, dat gaat toch niet meer gebeuren. Ik ga lekker verder als commissielid. En toen was het ineens van, oh, ik ben het gewoon echt. En natuurlijk neem je je ervaring mee. Mijn ervaring als ondernemer, als vrijwilliger, als welke rol dan ook, dat neem je allemaal mee. Maar ik wil niet het is niet dat ik specifiek voor de ondernemers in de raad zit. Want ik weet, bij de voormalige gemeente Graven speelde

0: iets mij sterk voor gemaakt hebben?
1: Nou, dat is voor mij, ik denk dat we hebben al de afgelopen periode heel veel gedaan met armoedebeleid. Mijn ideaalbeeld is een beetje dat Arnhemse model. Als we dat dus nog verder kunnen doorvoeren.
0: Moeten we even uitleggen. In Arnhem worden heel veel schulden kwijtgescholden.
1: Ja.
0: Zeg ik het even heel simpel.
1: Ja, dat is heel kort gezegd.
0: Ja, ik doe het even heel simpel. Ja. Maar in ieder geval mensen een nieuwe start geven, laat ik het dan zo zeggen.
1: Ja.
0: Je hebt in het verleden heel veel dingen gedaan. Welke ervaring heb je het meeste aan als gemeenteraadslid? Kun je dat al zeggen?
1: 20 jaar in de gehandicaptenzorg, dat helpt wel mee. Daarnaast mijn vrijwilligerswerk bij vluchtelingenwerk heb ik 10 jaar gedaan. En daar heb ik ontzettend veel geleerd, veel mensen ontmoet. Als mens zijnde zie ik vooral heel veel mensen die een plek nodig hebben. En die ik dat ook van harte gun. Als ondernemer zijnde denk ik zie ik een hoop potentiële medewerkers, arbeiders. Dat is ook nog altijd handig als je het vanuit economisch perspectief wil bekijken. En alle rellen en andere mensen die meningen hebben. Ik denk, ja, misschien moet je eerst maar eens gewoon gaan kijken en kennis maken.
2: Ellie Goulding neemt ons met haar nieuwe single Four Seasons mee door de constante verandering van de liefde die beweegt als de 4 seizoenen. Van de vurige hitte van de zomer tot de ijzige afstand in de winter, maar altijd met die ene persoon als vaste waarde.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Dichter bij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
5: Volgens het CBS ervaart 46% van de Nederlanders ouder dan 15 jaar sociale overlast in de buurt, tegen 42% 4 jaar eerder. Hangjongeren worden het vaakst genoemd met 26%. In steden is de overlast groter dan op het platteland. Politieregistraties van verwarde personen stegen van 130.000 naar 170.000 gevallen. De adviesprijs voor een liter benzine in Nederland heeft een nieuw record bereikt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen verder, waardoor de landelijke adviesprijs met 1,5 cent is opgelopen naar ruim €2,72 per liter. In Duitsland grijpt de overheid in vanwege de hoge brandstofprijzen. Onze oostenburen voeren opnieuw een tankkorting in, waarmee benzine en diesel aan de Duitse pomp 17 cent per liter goedkoper gaat worden. In Twente is afgelopen nacht de eerste grondvorst van dit jaar gemeten. Op 10 centimeter hoogte daalde het kwik naar -0,4. Hoewel vorst aan de grond eind september niet ongewoon is, staat het weer haaks op de verwachtingen voor de komende dagen. Het wordt namelijk juist een stuk warmer. Bijzonder is dat de laatste grondvorst van dit jaar op 21 juli werd gemeten. Dat is een unieke laat moment, midden in de zomer. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel. Door de extreem lage waterstand mogen schepen alleen nog van Zutphen naar Arnhem varen. De andere kant van de rivier is dicht. Schippers moeten daardoor soms wel 300 kilometer omvaren. De problemen zijn ontstaan door het aanhoudend droge weer. In het stroomgebied van de rivieren valt al weken nauwelijks regen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunst vrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Start Makelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.
11: Start Makelaars. Een nieuwe woning begint bij Start. Start Makelaars.
12: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
13: Drie nieuwe raadsleden, drie verschillende politieke achtergronden en één gezamenlijke ervaring voor het eerst gekozen in de gemeenteraad van Land van Kuik. Hoe is het om ineens zelf aan de knoppen te zitten? Wat willen ze de komende 4 jaar bereiken en hoeveel ruimte is er voor een eigen geluid? Dat bespreken we in het land aan tafel op Omroep Land van Kuik TV.
3: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Voor de allerkleinste is er op woensdag 7 oktober Peutergym in Kuik. De activiteiten beginnen om 10:30 en duren tot 11:15 bij Sportstuif Kuik, Sportlaan 3 in Kuik. De lessen zijn bedoeld voor kinderen van ongeveer 2 tot 4 jaar. Er wordt gespeeld en bewogen op de buitenvelden van voetbalvereniging CIO. Bij slecht weer verhuist de activiteit naar binnen. Een losse les kost €5,50. Op vrijdag 9 oktober opent Theater De Weijer in Boxmeer de deuren voor kinderen tijdens de Kinderboekenweek. Vanaf 3 uur begint Spot aan de Raadsingel 1 in Boxmeer. Kinderen kunnen knutselen, een speurtocht doen en om 3 uur achter de schermen van het theater kijken. Om 4 uur volgt de voorstelling. Deze ridder zegt nee. Kinderen tot 12 jaar kunnen dankzij een bijdrage van Rabobank Land van Kuik gratis naar de voorstelling, maar reserveren is wel nodig.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen. Veel stembureaus in Land van Kuik voldeden niet aan de toegankelijkheidseisen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart. Onderzoek van de Rekenkamer toont aan dat zelfstandig stemmen niet overal mogelijk was. De gemeente moet voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2027 beleid ontwikkelen voor toegankelijke stemlocaties en betere instructies geven aan stembureauleden. Een raadsvoorstel over de werkwijze van de gemeenteraad van Land van Kuik leidde tot een felle discussie tussen CDA, FVD en fractie Dupont. Er was oneenigheid over schriftelijke vragen en de openbaarheid van vergaderingen. Geen van de wijzigingsvoorstellen van FVD en Dupont kreeg een meerderheid in de raad. De gemeente Land van Kuik kan niet aantonen of de genomen maatregelen voor fietsveiligheid leiden tot minder ongevallen. Onderzoeken naar knelpunten op belangrijke fietsroutes zijn recent gestart. Het aantal fietsongevallen steeg tussen 2019 en 2025 met 50%, met 146 incidenten in 2025. Het hoogste aantal sinds 2014. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Diverse plekken behoorlijke vertraging op dit moment in het zuiden van het land. Dit heeft alles te maken met de afgesloten A27. Om te beginnen de A2, Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Geldermalsen. 20 kilometer langzaam rijden stilstaan kost je een half uur. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel ook nog eens een half uur oponthoud. De A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk en Klaverpolder. 15 kilometer file met een half uur vertraging. En dan gebeurde er ook nog eens een ongeluk op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Voor Baandrecht 8 kilometer file. De weg is vrij met een vertraging nog ruim een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
6: De avondclub.
5: Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.
0: Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
7: De Amerikaanse muzikale duizendpoot Beck is terug met een heerlijke meeslepende track. In zijn nieuwe single Disappearing Act neemt hij je mee in een sfeervolle zoektocht naar jezelf en het verlangen om even aan de waan van de dag te ontsnappen. Een sfeervol, gelaagd nummer met die kenmerkende backsound.

0: Sinds 2009 is Harry Tullemans pastoor in Oefeld. De van oorsprong Weertenaar viert op 26 september een bijzondere mijlpaal, namelijk zijn 60-jarige jubileum als priester. Van die 60 jaar bracht hij er 35 door in Afrika, waar hij ook een school voor dove kinderen startte, om vervolgens een beetje tegen wil en dank in Nederland pastoor te worden.
1: Ik zat op de lagere school, de 6e klas. En toen kwam een pater van de Heilige Geest naar de 6e klas om te vragen van wie er priester wilde worden. En toen heb ik mijn vinger opgestoken. En toen keek ik om en dan zag ik, ik was de enige die die vinger opstak. Dus ik trok hem terug. Maar ik was al gespot. En zei, oh, dat is fijn dat jij priester wil worden. En die broeder die gaf me allemaal hoge punten voor godsdienst en noem maar op. Hè. Dus zo werd ik die kant een beetje uitgedreven. Ik wilde in ieder geval geen pastoor worden. Ik had een hekel aan pastoors. Hoog boven de mensen. Ver van de mensen af. En dat wilde ik. Ik wilde dicht bij de mensen zijn. Maar ik wilde wel naar Afrika toe. Om daar de mensen te leren kennen en daar iets voor mensen te doen. En toen werden we na onze wijding, kregen we een benoeming voor Tanzania met z'n drieën. Zijn we daar naartoe gegaan.
0: Na 30 jaar in Tanzania te zijn geweest, werd Harry Tullemans uitgezonden naar Oeganda.
1: Het eerste wat ik deed was, als je de taal moet leren, dan kun je het beste naar de mensen toe gaan. Dus ik ging die mensen allemaal af om die taal goed te pakken te krijgen. En daar kwam ik die kinderen tegen, die dove kinderen. En toen dacht ik, hé, ik moet iets voor die kinderen doen. En toen heb ik die kinderen dus onder een boom verzameld. En een leraar gezocht die de doventaal kende. En toen zijn we daar begonnen, onder die boom. Dat breidde zich enorm uit. Op een gegeven moment waren er 200 kinderen. En ik zorgde ook dat de ouders de taal van de kinderen leerde. Want als ze thuis kwamen, dan was er weer niemand die naar hen luisterde. Op een gegeven moment waren de priesters genoeg die ze zelf moesten overnemen. En ik dacht, nou ja goed, ik ga terug naar Nederland. Dan kan ik ook veel voor Afrika doen. Dus toen ben ik hier priester geworden. Ik wilde geen pastoor worden, maar ik ben hier ook nooit pastoor geweest, echt. Op die manier zoals pastoors dat vroeger waren. Ik ging als missionaris hier naartoe. En ik wilde met mensen omgaan en mensen leren kennen. Ze zijn aardig, ze doen alles voor je. Maar het is een totaal andere manier van omgaan met mensen hier. Daar moest ik aan wennen, ja. Ik heb me hier eenzaam gevoeld. Maar toch hebben ze mij opgenomen en voor mij gezorgd.
0: Een uitgebreid interview met Harry Tullemans is te zien in het programma In Gesprek Met, dat rondom zijn jubileum op het televisiekanaal van Omroep Rond van Kuik uitgezonden wordt en ook op de website terug te vinden zal zijn.
2: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Een zware explosie heeft vanochtend een pand van 2 verdiepingen verwoest in het historische centrum van Athene. Het gebouw stortte na de klap volledig in. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin en de brandweer wist 2 vrouwen uit het naastgelegen pand te redden. Volgens de eerste berichten is een gaslek de waarschijnlijke oorzaak van de explosie. Volgens het CBS ervaart 46% van de Nederlanders ouder dan 15 jaar sociale overlast in de buurt, tegen 42% 4 jaar eerder. Hangjongeren worden het vaakst genoemd met 26%. In steden is de overlast groter dan op het platteland. Politieregistraties van verwarde personen stegen van 130.000 naar 170.000 gevallen. De adviesprijs voor een liter benzine in Nederland heeft een nieuw record bereikt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen verder, waardoor de landelijke adviesprijs met 1,5 cent is opgelopen naar ruim €2,72 per liter. En minister David van Wil van Justitie heeft maar net een motie van wantrouwen overleefd na een verhit debat in de Tweede Kamer. Op aandringen van het parlement bood de minister gisteren opnieuw excuses aan voor zijn verkeerde informatie over 10.000 onbehandelde aangiften. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer bleek eerder dat deze ernstige zaken ten onrechte op de plank bleven liggen. Van Wil beweerde aanvankelijk dat de helft om meldingen ging, maar dat bleek niet te kloppen. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met heerlijk nazomerweer. Na een frisse start loopt het kwik vanmiddag op naar waarde tussen 20 en lokaal 24 graden. Het weekend verloopt eveneens vrij warm, al krijgen we regionaal met meer bewolking te maken. Volgende week doet de temperatuur er nog een schepje bovenop en wordt het op veel plaatsen zelfs opnieuw tropisch warm. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Zin in een avond vol zingen en gezelligheid? Op vrijdag 9 oktober is er een bierkantus van muziekvereniging Amicitia in Langeboom. De deuren gaan open om 8 uur bij de muziekvereniging Dominicanenstraat 25 in Langeboom. De kantus zelf begint om 9 uur en duurt tot 11 uur, waarna een DJ tot 12:30 doorgaat. Bekende liederen worden samengezongen en de aanwijzingen van de kantusleider bepalen het verloop van de avond. Op zondag 11 oktober kunnen ouders en kinderen terecht bij de kinderkledingbeurs in de Wester in Mil. De beurs begint om 10 uur en duurt tot 2 uur. De locatie is Havikstraat 1 in Mil. U kunt er tweedehands kinderkleding kopen of zelf een tafel huren om kleding te verkopen. Een tafel kost €5. Voor bezoekers is de toegang gratis. De Wester is toegankelijk voor kinderwagens en minder valide. En naast het gebouw is er parkeergelegenheid.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Luisteraars van Omroep Land van Kuik moeten vandaag rekening houden met tijdelijk signaalverlies van DAB Plus door onderhoudswerkzaamheden. Het digitale radiosignaal kan gedurende de dag haperen of volledig wegvallen. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk voor de uitbreiding van het lokale DAB Plus-netwerk met nieuwe zenders in Vendraai en Beers. Een raadsvoorstel over de werkwijze van de gemeenteraad van Land van Kuik leidde donderdagavond tot een felle discussie tussen CDA, FVD en fractie Dupont. Er was oneenigheid over schriftelijke vragen en de openbaarheid van vergaderingen. Geen van de wijzigingsvoorstellen van FVD en Dupont kreeg een meerderheid in de raad. Veel stembureaus in Land van Kuik voldeden niet aan de toegankelijkheidseisen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart. Onderzoek van de Rekenkamer toont aan dat zelfstandig stemmen niet overal mogelijk was. De gemeente moet voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2027 beleid ontwikkelen voor toegankelijke stemlocaties en betere instructies geven aan stembureauleden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag krijgen we te maken met heerlijk nazomerweer. Na een frisse start loopt het kwik vanmiddag op naar waarde tussen 20 en lokaal 24 graden. Het weekend verloopt eveneens vrij warm, al krijgen we regionaal met meer bewolking te maken. Volgende week doet de temperatuur er nog een schepje bovenop en wordt het op veel plaatsen zelfs opnieuw tropisch warm.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

0: Afgelopen weekend konden pers en andere geïnteresseerden mee voor een speciale rit op de Maaslijn. De spoorlijn die Land van Kuik verbindt met Nijmegen en Roermond wordt geëlektrificeerd en krijgt plaatselijk dubbel spoor. Verslaggever Robert Kooijmans sprak erover met projectmanager namens ProRail Christian Kaan, met woordvoerder van Arriva Stefan Klaasens en met geïnteresseerde reizigers.
1: Maaslijn is natuurlijk toch een lijn. Er zitten heel veel reizigers op. Ongeveer 22.000 per dag gemiddeld. Maar het is ook een lijn die best wel regelmatig wat verstoringen geeft. Dat komt omdat het een enkelsporig baanvak is. Waarbij dan ja, treinen die van twee kanten komen, als de een vertraagt is de ander ook vertraagd. En ik zal niet zeggen dat wij dat 100% oplossen, maar wij gaan dat wel verbeteren.
2: 11 nieuwe treinen gaan hier rijden over de Maaslijn. Dat is sowieso een hele grote upgrade. Elektrisch vervoer is schoner, is stiller, is betrouwbaarder. En daarnaast heeft het ook qua comfort een flinke upgrade. Dus ja, wij kijken er enorm naar uit.
3: Ik zit dagelijks in deze trein op dit traject vanwege mijn werk. En ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk om wat over die werkzaamheden te weten te komen. Hoe het nou eigenlijk allemaal zit.
4: Nee, hoe interessant vind je het?
5: Ja, heel, heel interessant. Want je kan natuurlijk de informatie halen op de, nou ja, de reguliere plaatsen. Maar dit is wel iets speciaals. En ook met betrekking tot de presentatie.
4: Heb je nog iets nieuws gehoord?
5: Nee, eigenlijk niet.
4: Hoe vind je dat ze dit doen? Zo'n initiatief om zeg maar, ook de burgers erbij te betrekken.
3: Ja, heel leuk. We krijgen mensen natuurlijk ook meer begrip voor de werkzaamheden. En ik vind het heel interessant, dus ik vind het wel leuk dat ze het organiseren.
4: Wanneer gaat jij rijden?
2: Dat is, het moment is steeds dichterbij aan het komen. Dus zodra de elektrificatie klaar is, dan gaan wij hier rijden met onze elektrische treinen. En volgens de huidige planning van ProRail en Svitelsky is dat eind 2027.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en de renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. GasUnie-transportservice vindt de geplande noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming bij langdurige verstoringen. Klimaatminister Stientje van Veldhoven informeerde de Tweede Kamer over deze voorraad. GasUnie adviseert rekening te houden met een crisis van enkele maanden en wil een Europese aanpak van strategische gasvoorraden. Oekraïne voerde de afgelopen nacht droneaanvallen uit op Rusland, waarbij 2 doden vielen. Een burger overleed in de regio Belgorod na een treffer op een vrachtwagen. In de regio Perm viel ook 1 dode. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is in het zuiden van het land en die staan met name op de omrijroutes van de afgesloten A27. Zoals om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Schoop het Hintam en Waardenburg 12 kilometer file rijden met 1.5 uur vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel ook 1.5 uur extra reistijd. De A16 Rotterdam-Breda tussen Knoop het Ridderkerk en Dordrecht 10 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En de A59 Knoop het Zonsheel richting Den Bosch tussen Maden en Hooipolder in beide richtingen 1 kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: 3 nieuwe raadsleden, 3 verschillende politieke achtergronden en 1 gezamenlijke ervaring voor het eerst gekozen in de gemeenteraad van Land van Kuik. Hoe is het om ineens zelf aan de knoppen te zitten? Wat willen ze de komende 4 jaar bereiken en hoeveel ruimte is er voor een eigen geluid? Dat bespreken we in het land aan tafel op Omroep Land van Kuik TV.
4: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrij blijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 4 oktober kun je op een bijzondere manier kennismaken met de geschiedenis van Mil tijdens een rondleiding door kasteel Aldendriel. De rondleiding begint om 7:30 bij Kasteelstraat 6 in Mil en duurt ongeveer een uur. Het kasteel dateert uit ongeveer 1400 en is tijdens deze rondleiding voor bezoekers toegankelijk. Je krijgt onder meer de 18e eeuwse keuken, salon, eetkamer en slaapkamers te zien. Het kasteel is helaas niet rolstoel toegankelijk en niet geschikt voor kinderwagens. Een muzikale belevenis staat op zondag 4 oktober op het programma in Overloon. Om 13:30 begint het Anarupa Mantra Concert bij Ontmoetingscentrum Het Helder, Helderseweg 31 in Overloon. De inloop begint om 1 uur. Anarupa brengt een volledige bandbezetting mee met 6 stemmen, gitaar en drums. De groep speelt melodieuze mantra's en nodigt het publiek uit om mee te zingen. Kaarten kosten volgens de organisator €20.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij de

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemiddag.
1: Luisteraars van Omroep Land van Kuik moeten vandaag rekening houden met tijdelijk signaalverlies van DAB Plus door onderhoudswerkzaamheden. Het digitale radiosignaal kan gedurende de dag haperen of volledig wegvallen. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk voor de uitbreiding van het lokale DAB Plus-netwerk met nieuwe zenders in Vendraai en Beers. Veel stembureaus in Land van Kuik voldeden niet aan de toegankelijkheidseisen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart. Onderzoek van de Rekenkamer toont aan dat zelfstandig stemmen niet overal mogelijk was. De gemeente moet voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2027 beleid ontwikkelen voor toegankelijke stemlocaties en betere instructies geven aan stembureauleden. Een raadsvoorstel over de werkwijze van de gemeenteraad van Land van Kuik leidde donderdagavond tot een felle discussie tussen CDA, FVD en fractie Dupont. Er was oneenigheid over schriftelijke vragen en de openbaarheid van vergaderingen. Geen van de wijzigingsvoorstellen van FVD en Dupont kreeg een meerderheid in de raad. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Kijk de files op de omrijroutes van de afgesloten A27. Zoals op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel daar 20 minuten op onthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Everdingen en Empel 24 kilometer met bijna 3 kwartier vertraging. De A16 is druk, Breda-Rotterdam. Voor Dordrecht een half uur vertraging. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabine en Nieuwlandsdorp 7 kilometer met een half uur extra reistijd. En de A73 Maasbracht-Nijmegen, daar gebeurde een ongeluk tussen Kuik en Wiegen. De weg is vrij, met de vertraging nog altijd ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: VIP Dance Classics.
6: Thank God it's...
5: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
6: Thank God it's...
5: VIP Dance Classics.

0: Nadat het nieuwe college van Land van Kuik geïnstalleerd werd, kwam er een plek vrij voor Suzanne Heese om gemeenteraadslid te worden namens PRO. In het programma Het Land aan Tafel bevroeg presentator Patrick Huisman haar over hoe en waarom ze raadslid is geworden, wat ze hoopt te bereiken en welke ervaring ze meeneemt die van pas kan komen.
1: Mij begon het eigenlijk meer per toeval. Ik kwam in een soort klasje terecht van PRO, destijds GroenLinks, PvdA. Om meer in aanraking te komen, hoe werkt het nu met de gemeente? En ook inderdaad een bijdrage leveren aan de plek waar je woont, vind ik heel belangrijk. En in de gemeenteraad, dus dat is buitengewoon.

0: Dus dat was een beetje spannend. En eigenlijk had ik in mijn hoofd al zo van, ach, joh, dat gaat toch niet meer gebeuren. Ik ga lekker verder als commissielid. En toen was het ineens van, oh, ik ben het gewoon echt. En natuurlijk neem je je ervaring mee. Nou ja, mijn ervaring als ondernemer, als vrijwilliger, als nou ja, welke rol dan ook. Dat neem je allemaal mee. Maar ik wil niet het is niet dat ik specifiek voor de ondernemers in de raad zit. Want ik weet, bij de voormalige gemeente Graven speelde het nogal eens dat er soms ineens ondernemers in de raad gingen die andere belangen hadden.
1: Breken voor eigen parochie noemen we dat?
0: Ja, dat. En dat wilde ik eigenlijk vooral niet doen.
1: Wat is nou één belangrijk onderwerp waarvan je zegt, daar wil ik als raadslid over 4 jaar echt iets mij sterk voor gemaakt hebben?
0: Nou, dat is voor mij, ik denk dat we hebben al de afgelopen periode heel veel gedaan met armoedebeleid. Mijn ideaalbeeld is een beetje dat Arnhemse model. Als we dat dus nog verder kunnen doorvoeren.
1: Moeten we even uitleggen. In Arnhem worden heel veel schulden kwijtgescholden. Ja. Zeg ik het even heel simpel.
0: Ja, dat is heel kort gezegd.
1: Ik doe het even heel simpel. Maar in ieder geval mensen een nieuwe start geven, laat ik het dan zo zeggen. Ja. Je hebt in het verleden heel veel dingen gedaan. Welke ervaring heb je het meeste aan als gemeenteraadslid? Kun je dat al zeggen?
0: 20 jaar in de gehandicaptenzorg, dat helpt wel mee. Daarnaast mijn vrijwilligerswerk bij vluchtelingenwerk heb ik 10 jaar gedaan. En daar heb ik ontzettend veel geleerd, veel mensen ontmoet. Als mens zijnde zie ik vooral heel veel mensen die een plek nodig hebben. En die ik dat ook van harte gun. Als ondernemer zijnde zie ik een hoop potentiële medewerkers, arbeiders. Dat is ook nog altijd handig als je het vanuit economisch perspectief wil bekijken. En alle rellen en andere mensen die meningen hebben. Ik denk, ja, misschien moet je eerst maar eens gewoon gaan kijken en kennis maken.
2: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.
3: Een absolute droomsamenwerking. De Colombiaanse superster Carol G bundelt de krachten met niemand minder dan Bruno Mars. Een gloednieuwe duet Still is een prachtige, meeslepende ballad over onvoorwaardelijke liefde, zelfs als een relatie op de klippen zou lopen.
2: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en de renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. GasUnie Transport Service vindt de geplande noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming bij langdurige verstoringen. Klimaatminister Stientje van Veldhoven informeerde de Tweede Kamer over deze voorraad. GasUnie adviseert rekening te houden met een crisis van enkele maanden en wil een Europese aanpak van strategische gasvoorraden. Oekraïne voerde de afgelopen nacht droneaanvallen uit op Rusland, waarbij 2 doden vielen. Een burger overleed in de regio Belgorod na een treffer op een vrachtwagen. In de regio Perm viel ook een dode. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Lange files in het zuiden van het land deze middag. En het heeft alles te maken met de afgesloten A27. Wat opvalt om te beginnen is de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Empel 8 kilometer met een 30 minuten vertraging. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg ook nog eens 30 minuten extra reistijd. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knoopend Eveningen en Zaltbommel 18 kilometer file met 50 minuten extra reistijd. De A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Knoopend Sabine 6 kilometer met een 30 minuten vertraging. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Klaverpolder 17 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Grave of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start.
8: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start. Startmakelaars.
9: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
10: Drie nieuwe raadsleden, drie verschillende politieke achtergronden en één gezamenlijke ervaring voor het eerst gekozen in de gemeenteraad van Land van Kuik. Hoe is het om ineens zelf aan de knoppen te zitten? Wat willen ze de komende 4 jaar bereiken en hoeveel ruimte is er voor een eigen geluid? Dat bespreken we in het land aan tafel op Omroep Land van Kuik TV.
11: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja.
13: Ja.
11: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 3 oktober kun je je algemene kennis testen tijdens Peppes pubquiz bij Evive aan het water in Kuik. De inloop begint om 19:30 en de quiz zelf duurt van 20:00 tot 23:00. De locatie is Lagelinde 35A in Kuik. Teams mogen uit maximaal 4 personen bestaan. Voor €25 per team doe je mee aan een avond vol verrassende vragen, gezonde competitie en gezellig napraten. Voor wandelaars is zondag 4 oktober een bijzondere dag. Dan wordt in Wanrooij de 50ste bos- en peelwandeling gehouden. Het startpunt is avontuurpark De Bergen, Zoetendaal 10 in Wanrooij. De eerste wandelaars kunnen vanaf 8 uur vertrekken. Er zijn routes van 5, 10, 15, 20, 25 en 30 kilometer. Vanwege het jubileum zijn er extra muziek en bijzondere momenten. De tocht voert door bossen, heide, dorpen en het buitengebied.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemiddag.
1: Luisteraars van Omroep Land van Kuik moeten vandaag rekening houden met tijdelijk signaalverlies van DAB Plus door onderhoudswerkzaamheden. Het digitale radiosignaal kan gedurende de dag haperen of volledig wegvallen. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk voor de uitbreiding van het lokale DAB Plus-netwerk met nieuwe zenders in Vendraai en Beers. Veel stembureaus in Land van Kuik voldeden niet aan de toegankelijkheidseisen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart. Onderzoek van de Rekenkamer toont aan dat zelfstandig stemmen niet overal mogelijk was. De gemeente moet voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2027 beleid ontwikkelen voor toegankelijke stemlocaties en betere instructies geven aan stembureauleden. Een raadsvoorstel over de werkwijze van de gemeenteraad van Land van Kuik leidde donderdagavond tot een felle discussie tussen CDA, FVD en fractie Dupont. Er was oneenigheid over schriftelijke vragen en de openbaarheid van vergaderingen. Geen van de wijzigingsvoorstellen van FVD en Dupont kreeg een meerderheid in de raad. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Veel lange files in het zuiden van het land op dit moment. Veel hebben te maken met de afgesloten A27. We beginnen met de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel 6 kilometer met 20 minuten vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg 14 kilometer met een half uur extra reistijd. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer met een half uur vertraging. De A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en afrit Dordrecht 19 kilometer file met een half uur oponthoud. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Knoopend Klaverpolder 15 kilometer met 20 minuten vertraging. En de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Sabine en Numansdorp 7 kilometer met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
6: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
5: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
6: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
5: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.
7: Met zijn gigantische hit Belong Together veroverde Mark Amber al onze harten en nu is hij terug. In zijn nieuwste single The Proof bezingt hij het magische moment waarop je ontdekt dat echte liefde daadwerkelijk bestaat. Niet alleen mooie woorden horen, maar voelen en zien dat iemand echt voor je kiest. Een heerlijke, energieke poptrack vol positieve

0: Sinds 2009 is Harry Tullemans pastoor in Oefeld. De van oorsprong Weertenaar viert op 26 september een bijzondere mijlpaal, namelijk zijn 60-jarige jubileum als priester. Van die 60 jaar bracht hij er 35 door in Afrika, waar hij ook een school voor dove kinderen startte, om vervolgens een beetje tegen wil en dank in Nederland pastoor te worden.
1: Ik zat op de lagere school, de 6e klas. En toen kwam een pater van de Heilige Geest naar de 6e klas om te vragen van wie er priester wilde worden. En toen heb ik mijn vinger opgestoken. En toen keek ik om en zag ik, ik was de enige die vinger opstakte. Dus ik trok hem terug. Maar ik was al gespot. En zei, oh, dat is fijn dat jij priester wil worden. En die broeder die gaf me allemaal hoge punten voor godsdienst en noem maar op. Hè. Dus zo werd ik die kant een beetje uitgedreven. Ik wilde in ieder geval geen pastoor worden. Ik had een hekel aan pastoors. Hoog boven de mensen. Ver van de mensen af. En dat wilde ik. Ik wil dicht bij de mensen zijn. Maar ik wilde wel naar Afrika toe. Om daar de mensen te leren kennen en daar iets voor mensen te doen. En toen werden we na onze wijding, kregen we een benoeming voor Tanzania met z'n drieën. Zijn we daar naartoe gegaan.
0: Na 30 jaar in Tanzania te zijn geweest, werd Harry Tullemans uitgezonden naar Oeganda.
1: Het eerste wat ik deed was, als je de taal moet leren, dan kun je het beste naar de mensen toe gaan. Dus ik ging die mensen allemaal af om die taal goed te pakken te krijgen. En daar kwam ik die kinderen tegen, die dove kinderen. En toen dacht ik, hey, ik moet iets voor die kinderen doen. En toen heb ik die kinderen dus onder een boom verzameld en een leraar gezocht die de dove taal kende. En toen zijn we daar begonnen, onder die boom. Dat breidde zich enorm uit. Op een gegeven moment waren er 200 kinderen. En ik zorgde ook dat de ouders de taal van de kinderen leerden. Want als ze thuis kwamen, dan was er weer niemand die naar hen luisterde. Op een gegeven moment waren er priesters genoeg die ze zelf moesten overnemen. En ik dacht, nou ja, goed, ik ga terug naar Nederland. Dan kan ik ook veel voor Afrika doen. Dus toen ben ik hier priester geworden. Ik wilde geen pastoor worden, maar ik ben hier ook nooit pastoor geweest, echt. Op die manier zoals pastoors dat vroeger waren. Ik ging als missionaris hier naartoe. En ik wilde met mensen omgaan en mensen leren kennen. Ze zijn aardig, ze doen alles voor je. Maar het is een totaal andere manier van omgaan met mensen hier. Daar moest ik aan wennen, ja. Ik heb me hier eenzaam gevoeld. Maar toch hebben ze mij opgenomen en voor mij gezorgd.
0: Een uitgebreid interview met Harry Tullemans is te zien in het programma In Gesprek Met, dat rondom zijn jubileum op het televisiekanaal van Omroep Rond van Kuik uitgezonden wordt en ook op de website terug te vinden zal zijn.

0: Zonneprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voort te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Veel vertraging in het zuiden van het land op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Nicolaas-Gestel en Empel 7 kilometer met een half uur vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel bijna 3 kwartier extra reistijd. En er staat 20 kilometer file. A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht bijna een half uur vertraging. En de A59 Den Bosch richting Knoopend Zonzeel. Vanaf Ter Heide kom je daar in een file van 4 kilometer, maar het kost je wel 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitleen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunst vrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: 3 nieuwe raadsleden, 3 verschillende politieke achtergronden en 1 gezamenlijke ervaring voor het eerst gekozen in de gemeenteraad van Land van Kuik. Hoe is het om ineens zelf aan de knoppen te zitten? Wat willen ze de komende 4 jaar bereiken en hoeveel ruimte is er voor een eigen geluid? Dat bespreken we in het land aan tafel op Omroep Land van Kuik TV.
8: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2169.

0: Joep-Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Muziekliefhebbers kunnen op dinsdag 29 september terecht in Kuik voor Bertus Borgers, muziek en makers. De avond begint om 20:30 in de Schouwburg in Kuik, Grote Straat 62 in Kuik. In deze muzikale talkshow interviewt B.J. Baartmans zijn gast afgewisseld met beelden, video's en live muziek van de Space Age Travelers. Borgers is bekend als saxofonist, zanger en songwriter en speelde onder meer met Herman Brood en The Golden Earring. Een kaartje kost €19,50. Op woensdag 30 september staat Rob Kemps in Millesweert aan de Kerkstraat 3 in Mil. De voorstelling Laat Me Niet Alleen begint om 8 uur. Kemps neemt het publiek mee in zijn bewondering voor de Franse zanger en componist Jacques Brel. Het programma combineert muziek en verhalen en staat in het teken van Brel en diens bijzondere repertoire. Een avond voor liefhebbers van Nederlandstalige en Franstalige muziek, theater en persoonlijke verhalen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemiddag.
1: Luisteraars van Omroep Land van Kuik moeten vandaag rekening houden met tijdelijk signaalverlies van DAB Plus door onderhoudswerkzaamheden. Het digitale radiosignaal kan gedurende de dag haperen of volledig wegvallen. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk voor de uitbreiding van het lokale DAB Plus-netwerk met nieuwe zenders in Vendraai en Beers. Veel stembureaus in Land van Kuik voldeden niet aan de toegankelijkheidseisen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart. Onderzoek van de Rekenkamer toont aan dat zelfstandig stemmen niet overal mogelijk was. De gemeente moet voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2027 beleid ontwikkelen voor toegankelijke stemlocaties en betere instructies geven aan stembureauleden. Een raadsvoorstel over de werkwijze van de gemeenteraad van Land van Kuik leidde donderdagavond tot een felle discussie tussen CDA, FVD en fractie Dupont. Er was oneenigheid over schriftelijke vragen en de openbaarheid van vergaderingen. Geen van de wijzigingsvoorstellen van FVD en Dupont kreeg een meerderheid in de raad. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat bijna 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier vertraging. Het is heel erg druk op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel een uur oponthoud. De andere kant op ook een uur oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht Centrum drie kwartier vertraging. Ook op de A16 de andere kant op tussen Knooppunt Ridderkerk en Klaverpolder 20 minuten. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij de Afrit Numansdorp is de vertraging drie kwartier. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Knooppunt Bankhoef een kwartier. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 ook 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik, met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: Afgelopen weekend konden pers en andere geïnteresseerden mee voor een speciale rit op de Maaslijn. De spoorlijn die Land van Kuik verbindt met Nijmegen en Roermond wordt geëlektrificeerd en krijgt plaatselijk dubbel spoor. Verslaggever Robert Kooijmans sprak erover met projectmanager namens ProRail Christian Kaan, met woordvoerder van Arriva Stefan Klaasens en met geïnteresseerde reizigers.
1: Maaslijn is natuurlijk toch een lijn. Er zitten heel veel reizigers op. Ongeveer 22.000 per dag gemiddeld. Maar het is ook een lijn die best wel regelmatig wat verstoringen geeft. Dat komt omdat het een enkelsporig baanvak is. Waarbij dan ja, treinen die van twee kanten komen, als de een vertraagt is de ander ook vertraagd. En ik zal niet zeggen dat wij dat 100% oplossen, maar wij gaan dat wel verbeteren.
2: 11 nieuwe treinen gaan hier rijden over de Maaslijn. Dat is sowieso een hele grote upgrade. Elektrisch vervoer is schoner, is stiller, is betrouwbaarder. En daarnaast heeft het ook qua comfort een flinke upgrade. Dus ja, wij kijken er enorm naar uit.
3: Ik zit dagelijks in deze trein op dit traject vanwege mijn werk. En ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk om wat over die werkzaamheden te weten te komen. Hoe het nou eigenlijk allemaal zit.
4: Nee, hoe interessant vind je het?
5: Ja, heel, heel interessant. Want je kan natuurlijk de informatie halen op de, nou ja, de reguliere plaatsen. Maar dit is wel iets speciaals. En ook met betrekking tot de presentatie.
4: Heb je nog iets nieuws gehoord?
5: Nee, eigenlijk niet.
4: Hoe vind je dat ze dit doen? Zo'n initiatief om zeg maar, ook de burgers erbij te betrekken.
3: Ja, heel leuk. We krijgen mensen natuurlijk ook meer begrip voor de werkzaamheden. En ik vind het heel interessant, dus ik vind het wel leuk dat ze het organiseren.
4: Wanneer gaat die rijden?
2: Dat is, het moment is steeds dichterbij aan het komen. Dus zodra de elektrificatie klaar is, dan gaan wij hier rijden met onze elektrische treinen. En volgens de huidige planning van ProRail en Svitelsky is dat eind 2027.
6: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM.
7: En voor het zuiden van het Land van Kuik,
6: 94.0 FM.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voort te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land, bij elkaar 220 kilometer file. Vooral op de A2 in beide richtingen lange files. En dat komt door de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Daardoor is het heel erg druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg is de vertraging ongeveer 50 minuten. De andere kant op ook 50 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam zelfs ruim een uur vertraging tussen Breda-West en Dordrecht. De andere kant op een half uur. Op de A50 Eindhoven-Arnhem moet ik zeggen, tussen Os en Knooppunt Bankhoef is de vertraging 25 minuten. En op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg ook 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
3: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start.
4: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start. Startmakelaars.
5: Drie nieuwe raadsleden, drie verschillende politieke achtergronden en één gezamenlijke ervaring voor het eerst gekozen in de gemeenteraad van Land van Kuik. Hoe is het om ineens zelf aan de knoppen te zitten? Wat willen ze de komende 4 jaar bereiken en hoeveel ruimte is er voor een eigen geluid? Dat bespreken we in het land aan tafel op Omroep Land van Kuik TV.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Liefhebbers van wandelen kunnen op zondag 11 oktober deelnemen aan de Herstie Zwerftie Tocht vanuit Oefeld. Het vertrekpunt is Café Die 2, Dorpstraat 16 in Oefeld. Voor de langere afstanden begint de start vanaf 8 uur. Er zijn routes van 15, 15, 20 en 25 kilometer. De wandeling voert door het landelijke gebied rond Oefeld, Beuge en Kuik en langs het oudste klooster van Nederland in Sint Agatha. Honden zijn welkom als ze aangeleind zijn. Voor wie liever naar muziek luistert of zelf de dansvloer opgaat, is er op zondag 11 oktober een muziek- en dansmiddag in Beuge. Vanaf 2 uur klinkt de muziek in MFC Het Kruispunt, Kerkplein 6 in Beuge. Henk Pauwels uit Siebengewald verzorgt de middag met gitaar, country rock uit de jaren 80 en 90 en bekende dans- en kroegnummers. Je kunt dus lekker meedansen, maar natuurlijk ook gewoon op je stoel genieten van de muziek.

0: Op Land van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De wachtlijsten bij Veilig Thuis Oost-Brabant zijn langer dan ooit, wat ook gevolgen heeft voor de gemeente Land van Kuik. Niet-acute meldingen blijven weken liggen, waardoor medewerkers langer betrokken zijn bij complexe situaties. Extra medewerkers zijn ingezet, maar een snelle oplossing is niet in zicht door personeelstekorten en stijgende complexiteit van zaken. Land van Kuik betaalt ruim 8 ton voor Veilig Thuis, maar structurele verbeteringen zijn noodzakelijk in de gehele zorg- en veiligheidsketen. Luisteraars van Omroep Land van Kuik moeten vandaag rekening houden met tijdelijk signaalverlies van DAB Plus door onderhoudswerkzaamheden. Het digitale radiosignaal kan gedurende de dag haperen of volledig wegvallen. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk voor de uitbreiding van het lokale DAB Plus-netwerk met nieuwe zenders in Vendraai en Beers. Veel stembureaus in Land van Kuik voldeden niet aan de toegankelijkheidseisen tijdens de gemeenteraadsverkiezing op 18 maart. Onderzoek van de Rekenkamer toont aan dat zelfstandig stemmen niet overal mogelijk was. De gemeente moet voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2027 beleid ontwikkelen voor toegankelijke stemlocaties en betere instructies voor stembureauleden geven. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat bij elkaar zo'n 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Nicolaas-Gestel en knooppunt Empel een uur. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel ook een uur vertraging. Op de A16 Belgische grens Rotterdam een uur vertraging tussen Rijsbergen en Zwijndrecht. En op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen knooppunt Sabina en de Alfred Numansdorp is de vertraging ook 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: Frank van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal.

0: Nadat het nieuwe college van het Land van Kuik geïnstalleerd werd, kwam er een plek vrij voor Suzanne Heese om gemeenteraadslid te worden namens PRO. In het programma Het Land aan Tafel bevroeg presentator Patrick Huisman haar over hoe en waarom ze raadslid is geworden, wat ze hoopt te bereiken en welke ervaring ze meeneemt die van pas kan komen.
1: Mij begon het eigenlijk meer per toeval. Ik kwam in een soort klasje terecht van PRO, destijds GroenLinks, PvdA. Om meer in aanraking te komen, hoe werkt het nu met de gemeente? En ook inderdaad een bijdrage leveren aan de plek waar je woont, vind ik heel belangrijk. En in de gemeenteraad is dat is bij uitstek de plek waar je dat kan doen. Van daaruit ben ik doorgestroomd als commissielid. En toen kwam ik op nummer 4 op de lijst te staan, even heel kort gezegd.
2: Welk moment dacht je, wauw, ik ben raadslid?
1: Voor mij kwam dat moment eigenlijk bij de beëdiging. Want daarvoor was het ook nog even spannend in verband met alle coalitieonderhandelingen of ik überhaupt wel in de raad zou komen.
2: Ja, want even voor de duidelijkheid, omdat Mike van Diemen wethouder werd, schoof jij door, zal ik maar zeggen.
1: Ja, eigenlijk wel. Dus dat was een beetje spannend. En eigenlijk had ik in mijn hoofd al zo van, ach, joh, dat gaat toch niet meer gebeuren. Ik ga lekker verder als commissielid. En toen was het ineens van, oh, ik ben het gewoon echt. En natuurlijk neem je je ervaring mee. Mijn ervaring als ondernemer, als vrijwilliger, als welke rol dan ook, dat neem je allemaal mee. Maar ik wil niet dat ik specifiek voor de ondernemers in de raad zit. Want ik weet, bij de voormalige gemeente Graven speelde het nogal eens dat er soms ineens ondernemers in de raad gingen die andere belangen hadden.
2: Breken voor eigen parochie noemen we dat?
1: Ja, dat. En dat wilde ik eigenlijk vooral niet doen.
2: Wat is nou één belangrijk onderwerp waarvan je zegt, daar wil ik als raadslid over 4 jaar echt iets mij sterk voor gemaakt hebben?
1: Dat is voor mij, ik denk dat we hebben al de afgelopen periode heel veel gedaan met armoedebeleid. Mijn ideaalbeeld is een beetje dat Arnhemse model. Als we dat dus nog verder kunnen doorvoeren.
2: Moeten we even uitleggen. In Arnhem worden heel veel schulden kwijtgescholden.
1: Ja.
2: Zeg ik het even heel simpel.
1: Ja, dat is heel kort gezegd.
2: Ik doe het even heel simpel. Ja. Maar in ieder geval mensen een nieuwe start geven, laat ik het dan zo zeggen.
1: Ja.
2: Je hebt in het verleden heel veel dingen gedaan. Welke ervaring heb je het meeste aan als gemeenteraadslid? Kun je dat al zeggen?
1: 20 jaar in de gehandicaptenzorg, dat helpt wel mee. Daarnaast mijn vrijwilligerswerk bij vluchtelingenwerk heb ik 10 jaar gedaan. En daar heb ik ontzettend veel geleerd, veel mensen ontmoet. Als mens zijnde zie ik vooral heel veel mensen die een plek nodig hebben. En die ik dat ook van harte gun. Als ondernemer zijnde, denk ik, zie ik een hoop potentiële medewerkers, arbeiders. Dat is ook nog altijd handig als je het vanuit economisch perspectief wil bekijken. En alle rellen en andere mensen die meningen hebben. Ik denk, misschien moet je eerst maar eens gewoon gaan kijken en kennis maken.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voort te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïnse president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf veroorzaakt door een afgebroken gletsjer kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land is het heel erg druk. Er staat meer dan 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Heel erg druk op de A2 Eindhoven-Utrecht. Sta je een uur in de file tussen Boxtel en Waardenburg. En ook de andere kant op is de vertraging een uur. Die files zijn zo lang vanwege de afgesloten Merwedebrug in de A27. En daardoor is het ook heel druk op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-West en Zwijndrecht 3 kwartier vertraging. De andere kant op tussen Terbrechtseplein en Dordrecht is de vertraging 35 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Dussen en Empel 1/2 uur vertraging. Op de N267 Drune-Andel bij Andel 1 uur oponthoud. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 is de vertraging 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
1: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
2: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitleen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Ant Kortemolenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
1: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is tot 6 uur. Het Land aan tafel.

0: Ja, dat kan ik wel willen. Take me home tonight. Maar ik vrees dat ik het allemaal zelf moet doen. Of kan jij me brengen, Erik? Oh, wacht, ik zit met een... Oh, god, daar gaan we al meteen. Waar ben je?
1: Oh. Hier ben ik dan.
0: Ja, ik zit je even te zoeken.
1: Nou,
0: ja.
1: Hier. Goed, ik ga je niet naar huis brengen. Je bent toch met de auto, of niet?
0: Ja, dat is ook wel weer waar. Dus dan zullen we dan maar gewoon beginnen.
1: Laten we dat doen.
2: Schuif aan voor de verhalen achter het nieuws. Dit is tot 6 uur. Het Land aan tafel met Erik Dankbaar en Patrick Huisman.
1: Ja, van harte welkom bij de vrijdagmiddagtafel waar het Land van Kuik weer aanschuift.
0: Nou, hartelijk welkom ook. En dat betekent dat we straks tussen 5 en 6 Rick van Rooij als gast aan tafel zullen begroeten. Hij is oprichter van Reset Rick en helpt vanuit zijn eigen ervaring mensen met gokproblemen en hun naasten. We praten over hoe een gokverslaving je leven kan beheersen, hoe je hulp zoekt en wat herstel vraagt.
1: Maar tot 5 uur hebben we eerst andere mensen aan tafel. Aan het einde van dit uur bellen we in Weekend Wegwezen met Marloes Klaassen. Zij is programmeur van Middelsweert en zij neemt de theaterprogrammering voor de komende tijd met ons door.
0: En in Gezond en Wel is Tessa Hendricks te gast, integratief therapeut bij Praktijk One in Nijmegen. Met haar bespreken we wat die therapie inhoudt.
1: Maar we beginnen met ons nieuwspanel, zoals elke keer. Herman van Gaal is er vandaag bij. Hij is van Omroep Land van Kuik. We hebben oud-wethouder Willy Hendricks en we bespreken het nieuws van de afgelopen week. Welkom bij Het Land aan tafel.
2: Het Land aan tafel. Nieuwspanel.
1: We beginnen met iets wat er gisteravond allemaal plaatsvond. Patrick, jij was bij de gemeenteraadsverklaring. En er was een stevige aanvaring, begreep ik van je, van de CDA, Forum voor Democratie en fractie Dupont. Wat is er precies gebeurd?
0: Nou, ik moet je eerst zeggen dat ik eigenlijk helemaal niet van plan was om naar die gemeenteraadsvergadering te gaan. Want er was maar één bespreekstuk en dat was het reglement van orde. Nou, voormalig wethouder hier aan tafel, Willy Hendricks, kan misschien iets zeggen wat dat is. Maar dat is eigenlijk niks.
3: Nee, dat zijn procedures die je met elkaar afspreekt. En waarvan je zegt, daar gaan we ons in de toekomst aan houden. Ik kan me niet herinneren dat het ooit enige discussie heeft opgeleverd.
0: Nou, gisteravond wel dus.
1: Wat gebeurde er dan?
0: Nou ja, op een gegeven moment kreeg het CDA het woord. Fractievoorzitter Albrecht Martens. En dat is iemand waarvan je kan zeggen, dat is toch normaal niet iemand waarvan je denkt, nou, die heeft het sterkste profiel in de zin van dat hij heel veel misbaar maakt in de raad, of dat hij heel veel het hoogste woord voert. Dat kan je toch niet van hem zeggen. En dat was nu ook wel, dat was misschien nu ook niet zo, maar zijn inhoudelijke tekst kwam er in feite op neer dat hij zich zorgen maakte over de hoeveelheid schriftelijke en technische vragen, want dat zijn er echt heel veel als je Forum voor Democratie en fractie Dupont optelt.
1: Ja.
0: Hij liet duidelijk blijken dat hij dat heel vaak, dat hij de partijen eigenlijk ervan verdacht het allemaal voor de bühne te doen. Dat het vragen waren in de categorie nice to know. Mm-hmm. En niet echt noodzakelijk.
1: Nee.
0: Dat kwam hem per zin op kritiek van FVD en fractie Dupont te staan. Want die waren er helemaal niet blij mee.
1: Nee, hoe was het in het verleden, Willy?
3: Nou ja, goed. Ik bedoel, met betrekking tot het reglement van orde hebben we weinig discussie gehad.
1: Ja.
3: En laat staan een aanvaring. Maar als ik het zo hoor, ik heb het niet gezien. Ik heb wel wat vragen gezien en gehoord die gesteld zijn. En ik heb me daar in het verleden ook wel wel eens op betrapt dat ik dacht van, nou moeten deze vragen allemaal, want het is niet meer 8 vragen, nee, het is 1 A, B, C, D, E en dan 2,
1: Het zijn allemaal meerdere vragen.
3: Meerdere vragen, ja. Absoluut. En dan zijn het vragen waarvan de ambtenaren zeggen, A, als je ze stukken goed leest vaak, dan weet je al een deel een antwoord. B, het kost zo enorm veel tijd om die te beantwoorden. En wat voegt het toe?
1: Ja.
3: En dat is denk ik wat ook de heer Martens bedoelde. Kijk, en op een gegeven moment is het genoeg. Dan zie je en hoor je dat. En dan denk je, ja jongens, kom op.
1: Ja.
3: Nou moet het een keer afgelopen zijn. Ik heb wel eens de neiging gehad, en ik mag dat nu zeggen, om ook eens met Forum van Democratie bijvoorbeeld daar eens over te babbelen van wat wil je nou eigenlijk?
1: Waarom doen ze dat? Ja.
3: Ja.
1: Volg je dit ook een beetje, Herman, allemaal? Of,
4: ja, ik eigenlijk is het heel simpel. Ze hebben allebei gelijk.
1: Ze hebben allebei gelijk.
4: Ze hebben allebei gelijk, want het is het democratisch recht om vragen te stellen.
1: Ja.
4: En als je dan 10 onzinnige vragen stelt en 1 nuttige vraag, heb je daar recht op. Maar zijn er niet blij mee.
1: Maar er zijn wel meer mensen, wel meer dingen natuurlijk in het leven waar we recht op hebben. Hè?
4: Ja.
1: Maar soms kan dat natuurlijk dusdanig storen dat je op een gegeven moment ook weer de sympathie verliest als je aan de gang blijft.
4: Ja, maar als het er dan een keer uitspringt, dan halen ze de pers.
1: Ja.
4: En dat is natuurlijk wel de bedoeling.
1: Maar daar werden ze dus een beetje van verdacht. Hè? Dat ze het vooral voor de bühne deden, Patrick.
0: Nou ja, en vooral Roeven Dupont, die dus afgesplitst is van Forum... Ja. Die liet zich op een gegeven moment ontvallen... dat hij daarvoor in de raad zat om schriftelijke vragen te stellen. Nou ja, dat leverde nogal reactie op van onder andere de fractievoorzitter van D66... Thomas van der Meer, maar ook weer van Martens van het CDA zelf... die hem er toch even op wezen dat een raadslid toch nog wel iets meer moet doen... dan alleen maar schriftelijke vragen stellen.
1: Vind jij ook, Willy, hè?
3: Ja, nou, je hebt natuurlijk die controlerende rol. En ik vind het ook wel, vragen mogen gesteld worden. Dat staat buiten kijf. En als Forum voor Democratie en de heer Dupont... als die vragen blijven stellen, kan niemand iets aan doen. Dat is zo. Ja. Maar ik vind wel dat je elkaar mag aanspreken op het feit... als je vindt vanuit een bepaalde invalshoek... dat je denkt van, ja, dit gaat te ver. Dan mag je wel elkaar op aanspreken. Maar nogmaals, staat iedereen vrij om zoveel... vragen te stellen als ze willen. Alleen is het verstandig.
1: Hoe liep het af, Patrick?
0: Ik wil nog één ding even eraan toevoegen. Dan zal ik ook vertellen hoe het afliep. Want ja, hoe liep het af? Maar wat wel echt opvallend was... zeker zoals ik Martens net omschreef... hij opperde namelijk... en dat was duidelijk een beetje provocerend... dat het aantal schriftelijke vragen... misschien dan maar aan de grootte van een fractie gekoppeld moest worden... of dat de fracties... de beantwoording vanuit hun eigen budget zouden moeten betalen. Of dat misschien moest de OZB maar verhoogd worden. Want, en dat was ook wel een punt van hem. En dat kan ik wel volgen. FVD is een partij die in het verkiezingsprogramma heeft staan... een kleinere overheid.
1: Ja. Ja.
0: Maar door deze vragen moeten er bij wijze van spreken straks... Willy gaf het al aan, moeten de ambtenaren bij.
1: Ja. Om die vragen allemaal te kunnen beantwoorden.
0: En als je dan ook, nog weet dat... Want je zegt, hoe loopt het af? Nou, daar kan ik vrij snel in zijn. Mensen kunnen het nieuwsbericht ook nalezen op omroepblad.vankuik.nl... waar ze overigens ook kunnen meekijken in de app en op de website nu met ons. Dus als ze ons niet alleen maar willen horen, maar ook nog het aandurven om naar ons te kijken, dan kan dat ook.
4: Ook op tv trouwens.
0: Ook op tv trouwens. Ja, ja. Maar het antwoord staat er. Geen van de voorstellen van Forum voor Democratie en Roeven Dupont... om de werkwijze van de raad in het reglement van orde aan te passen... haalde een meerderheid in de gemeenteraad. En dat waren niet alleen maar, moet ik eerlijk zijn, van FVD en van Dupont... maar van hun waren wel de meeste. Er waren in totaal 10 amendementen, dus 10 voorstellen... om het reglement van orde aan te passen. En eentje, die even niet zo belangrijk is, die is heel technisch... die haalde het en 9 haalden het niet.
1: Oké, goed. Nou,
3: ja, Nelly, maar dat krijg je dan ook een beetje. Kijk, als je dan een beetje de sympathie verliest of je ergert je... dan wil je ook niet meer zo gauw meestemmen. Dan wil je elkaar ook niet meer helpen.
1: Ja,
3: dat is gewoon jammer. Ja, het is gewoon jammer voor Forum zelf. Want ze stellen ook goede vragen. Dat moeten we ook niet vergeten.
1: Goed, mooi. We gaan naar ons tweede onderwerp in het nieuwspanel. Het gaat over het busvervoer voor leerlingen van het AZC in Grave. Wat niet geregeld was door de gemeente Land van Kuik. Dus, wat gebeurde er, Herman?
4: Nou, wat niet geregeld is door het AZC. Hè? Want AZC zou het busvervoer regelen. En dat gaat niet door. Ze moeten met de fiets. En
1: maar de gemeente dacht dat het geregeld was, toch?
4: De gemeente dacht dat het... Ja, hoe ze eraan kwamen, weet ik niet. Het zal nergens vastgelegen hebben. Maar ik vind het wel leuk dat in 2025, in februari, Elisabeth van Heeswijk hier in de studio bij Regelkevers al zei van... zij wilde eigenlijk die school naar Mel hebben, want die kwam leeg te staan. En zei ze, en dan moeten ze vooral op de fiets.
0: Ja. Liberaal het van Kuikers, zei van, moeten we het even zeggen. Ja. En het verhaal is, de gemeente had gecommuniceerd met omwonenden ook... dat het per bus allemaal zou gaan. Maar nu blijkt dat omdat het onder de 10 kilometer ligt... dat is overigens ook een standpunt wat normaal de gemeente hanteert... maar ook het COA, dat de leerlingen die 10 kilometer tussen Graven en Mil... in principe zelf op de fiets moeten afleggen.
1: Ja, precies. En zo gaat het dus op dit moment. Want ze gaan met de fiets, Willy.
3: Dat heb ik begrepen. Ik ga er niet meer over. Maar ik kan me voorstellen dat er gecommuniceerd is met de bus. Want ik heb zelf nog mee die onderhandelingen gedaan. En ik zou er zelf ook van uitgegaan zijn met de bus. Maar het is natuurlijk ook zo... Niet alle leerlingen komen uit Graven. Hè? We hebben er ook uit Overloon en noem maar op. En die komen wel waarschijnlijk met een bus. Ja. Want dat is iets verder dan 10 kilometer. Mijn voorstel zou ook geweest zijn. En is nog, zou ik zeggen, doe dat. Ga kijken of het kan met de fiets. En lukt dat niet, dan vind ik toch dat het COA ook maar over de brug moet komen met een bus of wat dan ook.
1: Ja.
3: Want het is natuurlijk, het is 8 tot 10 kilometer. Het kan iets verder zijn. Voor zo, ik zou dus zeggen van probeer het met de fiets. Want ze krijgen allemaal fietsles, las ik. En noem maar op.
1: Ja.
3: Ja,
0: het punt is een beetje, want daar gaat het om. Want je zou zeggen, waarom behandelen we dit? Kijk, het college die erkent ook wel dat het ontbreken van de bus... heeft natuurlijk gevolgen voor Mil. Er zijn meer verkeersbewegingen en leerlingen. Daar is men dan bang voor.
1: Ja, blijven hangen.
0: Blijven hangen in het centrum.
1: Ja.
0: Maar er is op dit moment geen enkele aanleiding om te veronderstellen... dat daar een probleem mee is.
4: En ze integreren.
1: Juist, ja.
4: Veel meer als met de bus. Nou komen ze op de fiets en dan gaan ze in het centrum een ijsje kopen, of weet ik wat.
1: Als ze geld hebben.
4: En dan komen ze onder de mensen.
1: Ja. Hoe erg is dat dan? Dat ja, is toch,
4: dan zou heel Graven al lang op teelt gesprongen zijn, omdat ze daar te voet naartoe kunnen.
1: Ja, maar dat is
4: een soort
1: van onderliggende angst, lijkt het, of niet?
4: Het is een onderbuik waarop ingespeeld wordt. Ja. En ik zou, wat Patrick zei, goed, ga maar eens met de fiets en wacht, of wat Lisbeth zei. Of Willy. Ga gewoon op de fiets. En als het dan echt te gek wordt, dan kun je altijd nog actie ondernemen.
0: Ja, ik wil het hier geen bashing show, want dat is echt niet de bedoeling van Forum voor Democratie maken. Maar ook die partij had gisteravond dan, want er waren nog wel ietsje meer onderwerpen, ook hier weer vragen over gesteld, wat ook weer de verzuchting van de burgemeester opleverde van... Ja. Fijn, maar kunt u misschien ook kijken naar welke andere schriftelijke vragen er inmiddels beantwoord zijn door ons college. Dan hoeft niet alles dubbel met en vragen in de gemeenteraad en schriftelijke vragen. Ja. Maar nog los daarvan was de fractie van Forum Democratie heel erg op dat er afspraken gemaakt zouden zijn dat tijdens schooltijden in Mil de poort dichtging. En er was dan door Forum geconstateerd dat die poort niet dicht was. En dan denk ik, als je dat afspreekt, dan moet je dat ook doen. Aan de andere kant, bij de zoveelste keer dat Forum erop wees, reageerde verantwoordelijke wethouder Joost Hendricks. Die zei, ja, ik wilde wel op wijzen dat dit een school is en geen gevangenis.
1: Ja, tot slot Wil, wat Herman net zei over dat stukje integratie. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, dat is natuurlijk deels waar. Van de andere kant denk ik dat het erg meevalt wat ze integreren. Als ze hier blijven kijken, als ze hier vandalisme gaan doen of wat dan ook. Kun je ook zeggen, ja, ze ook integreren. Want
1: nou,
3: dan doen ze wat sommigen verwachten.
1: Maar,
3: dus ik denk,
1: maar dat is dat onderbuikgevoel, hè? Dat
3: is dat onderbuikgevoel. Ik zou zeggen, wacht eens even af. Ga er weer aan de slag. Ja. Laat ze met de fiets gaan en kijk of je daarna nog moet ingrijpen of niet.
1: Zometeen.
3: En dan is dat een verantwoordelijkheid van gemeente en van het COA.
1: Goed, nogmaals, zometeen praten wij door in het nieuwspanel en gaan we het hebben onder andere over de stembureaus die slecht toegankelijk waren tijdens de verkiezingen. Maar eerst
0: Doten, we are home. Ja, take me home tonight. En nu home.

0: Dood dan en home. We praten in het nieuwspanel met Willy Hendricks, oud-politica, wethouder geweest in onze gemeente. En Herman van Gaal, hij is van onze eigen omroep Land van Kuik. En nu over het onderwerp dat de stembureaus slecht toegankelijk waren tijdens de afgelopen verkiezingen. Heb jij daar iets van gemerkt, Willy?
1: Ik niet. Gelukkig ben ik ook nog zo'n mobiel en noem maar op.
0: Maar let je daarop?
1: Ik heb daar zeker en ik heb er in het verleden op gelet, omdat het ook mijn verantwoordelijkheid was. En we hebben in de oude gemeente Boksmeer alle stembureaus toegankelijk gemaakt. Maar daar zijn stembureaus bij, die zijn voor particulieren. Ja. En als jij, om dat goed toegankelijk te maken, meer dan een ton moet investeren, dan zeg ik op mijn beurt, en dat hadden wij gezegd als toenmalig college ook, dan hebben wij liever dat iemand van het stembureau die persoon helpt en de deur openhoudt of in ieder geval binnenrijdt.
0: En dat is ook veelvuldig gebeurd,
1: en dat
0: ik,
1: is ook gebeurd. Ja. En kijk, ja, kuilen en ja, ik weet het ook niet. Ik heb niet zelf in de gaten en ik ervaar het ook niet zo dat stembureaus zo slecht zijn.
0: Nee, hoe heb jij dat ervaren, Herman?
2: Nou, ik ben eerst eens benieuwd, Willy. Is dit een opdracht van de gemeenteraad, van het college, dat de rekenkamer dit doet?
1: Nee, de rekenkamer kan ook zelf onderwerpen aandragen en die kan zeggen van ik wil zelf wel eens weten hoe is het gesteld met de toegankelijkheid in het Land van Kuik voor de stemlokalen.
2: Nou,
1: ik vermoed dat ze dat zelf gedaan hebben.
2: Ja. Nou, ik moet zeggen, als ik dan rekenkamer hoor, dan denk ik aan financiën.
3: Ja. Nee, een rekenkamer doet onderzoek. Ja. Het is de naam die een beetje
0: verwarrend klinkt.
3: Maar ze kunnen gevraagd en ongevraagd onderzoek doen.
2: Ik mag het niet zeggen, maar ik vind dit een beetje een non-issue wat heel duur betaald is en wat eigenlijk niks toevoegt.
0: Nee. Wat vind jij ervan, Patrick, dan?
3: Ik weet niet of die mensen zo duur betaald worden. Kijk,
2: nou, de rekenkamer is niet voor niks.
3: Nee, dat is waar. Dat is waar, maar ik weet niet of die per onderwerp nou betaald worden. Maar kijk, er staat op geen enkele locatie werd iemand daadwerkelijk uitgesloten van het stemmen bij ons op de website in het nieuwsbericht.
0: En de mensen werden geholpen, toch?
3: En de mensen werden geholpen, maar juist die hulp zou niet nodig moeten zijn. Ja. Mensen met een lichamelijke beperking moeten zoveel mogelijk zelfstandig een stembureau kunnen bereiken, binnengaan. En hun stem kunnen uitbrengen, zegt de rekenkamer.
0: Jij vindt het een beetje gezeur, hè, Wil?
1: Ik voel het, ik vind het een beetje, kijk, een beetje gezocht.
0: Gezocht.
1: En kijk, waar simpel iets te verhelpen is, moet je zeker doen. Ja. Maar die mensen vinden het vaak helemaal niet zo erg als ze even geholpen worden of zo. Als ze maar kunnen stemmen, daar gaat het om. Ja. Het gaat er niet om dat. En als jij zoveel geld moet uitgeven om dat toegankelijk te maken, en het is ook nog niet eens van onszelf of wat dan ook, dan zeg je, jongens, kom op, waar zijn we mee bezig?
0: Ik heb het idee dat jij het er wel mee eens bent.
2: Ik ben het er helemaal mee eens.
3: Ja, dan moet ik die advocaat van de duivel zijn.
0: Nou, doe jij dan eens even die advocaat van de duivel. Heb je een handicap?
3: Nou, een heleboel, maar die zijn niet zichtbaar. Maar,
0: we kunnen nu meekijken, toch?
3: Ik stuur je meteen weer 2 weken met vakantie.
1: Ja.
3: Nee, kijk, je moet natuurlijk eigenlijk er wel rekening mee houden dat er mensen zijn die het zelf willen. Kijk, denk maar aan de peuter van vroeger, ik wil het zelf doen.
1: Ja.
3: En dat is toch op een gegeven moment, en ik wil niet met de peuter vergelijken, maar ik bedoel maar te zeggen, mensen willen gewoon zonder hulp dat zelf kunnen doen.
0: Ja.
3: Nou ja, goed, de rekenkamer wil dat de gemeente, dat lijkt me erg ambitieus, voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2027, want wij hebben weer verkiezingen volgend jaar, dat allemaal oplost. Het college neemt de aanbevelingen over. En de gemeente wil onder meer Stichting Toegankelijk Land van Kuik betrekken bij het beoordelen en controleren.
0: Okay,
2: maar laten we eerlijk zijn.
0: Ja, Herman.
2: We hebben heel veel stembureaus.
0: Ja.
2: Er zijn er ook heel veel goed toegankelijk.
0: Ja.
2: Iedereen mag in het hele Land van Kuik stemmen.
0: Ja.
2: Geef aan welke stembureaus goed toegankelijk zijn.
0: Ja.
2: En zet dat bij het stemformulier erop, bij wijze van spreken.
0: Ben je mee eens?
2: Dan lijkt het opgelost.
1: Ja, en desnoods haal je de mensen op en breng je ze daarheen als ze echt zoveel moeite hebben.
0: Ja.
1: Maar goed,
0: er zijn gewoon alternatieven mogelijk.
1: Ik denk dat er grotere problemen zijn.
0: Voor jullie allebei, Willy en Herman, gaat eigenlijk het is een beetje zoeken naar, naar een issue.
2: Ik vind het verrassend dat een rekenkamer dit doet.
1: Ik ben het met Patrick eens. Als het zou kunnen, is het geweldig. Je moet iedereen gunnen dat ze zelf en zelfstandig alles kunnen doen. Maar niet tegen elke prijs.
0: Ja. We gaan naar het laatste onderwerp, het nieuwspanel voor deze week. Wellicht een issue. Gaat over discriminatie voor LHBTQ'ers in het AZC van Graven. Er staat een uitgebreid artikel op onze website over een knul die vanuit Oeganda gevlucht is. En zich eigenlijk gediscrimineerd voelde als hij zeg maar openlijk liet zien dat hij homoseksueel was. En hij heeft daar op dit moment bij bedacht dat er een mogelijkheid moet zijn om daar in ieder geval iets mee te doen. En hij wil zeg maar andere mensen die in het AZC zitten met die LHBTQ die daarin zitten, wil hij eigenlijk ervoor zorgen dat die daar minder problemen mee hebben. Ja. Mooie zaak, Wil.
1: Terecht, terecht. En we hebben ons als gemeente, dat was ons eerste besluit als gemeente Landverkuik, dat wij daar meer mee wilden doen en dat wij ook een gemeente wilden zijn waar ook deze mensen dus heel welkom zijn en noem maar op. Maar we zien het, hoe zorgelijk het is dat het landelijk, dat het ook veel minder geaccepteerd wordt.
0: Ja, dus dat is deze week ook weer naar buiten gekomen.
1: Dat bedoel ik. Dus
0: hè?
1: Als je ziet dat het in Nederland zelf al zo moeilijk wordt, kan ik me voorstellen in zo'n AZC, waar allerlei nationaliteiten zitten, dat dat wel eens wringt. Dat is hetzelfde als in de maatschappij. Maar
0: binnen
1: is,
0: de cultuur van mensen die zeg maar in zo'n AZC
1: sowieso zitten. Daar was al meer moeite. Maar je ziet het in Nederland ook, wat mij echt heel erg zorgen baart.
0: Ja.
1: Ik vind het verschrikkelijk dat dat gebeurt. Laat het helder zijn.
0: Nou, Wil, je punt is duidelijk. Ja,
2: je bent in een land waar de vrijheid is. We hebben in Kuik een prachtige regenboogtrap, die na een paar dagen ook al beklad werd, toen die aangelegd werd. Het is iets wat bepaalde partijen gebruiken om weer die onderbuik op te werken.
0: Weer
2: die onderbuik. En de pers gaat er in mijn optiek, en ik denk met name aan X bijvoorbeeld, kunnen we daar niet gewoon mee stoppen?
3: Nou, mag ik dan even, dat zeg ik dan nog meer als onderdeel van die community. Je hoeft deze week maar naar Renze te kijken, waar een Mona Keizer mag leeglopen met, sorry dat ik zeg, de meest vreselijke uitspraken die ze doet.
0: Ja.
3: Het was ook een flutonderzoek. Dat heb je als het onderzoekje niet welgevallig is, dan is het een flutonderzoek. Nou, ze zijn nog veel meer dingen dat je, nou ja, het is echt ongelooflijk. En dat is, Claudia de Breij zei het onlangs in een column in de Varengids. Vroeger, als je uit de kast kwam, want er werd aan haar gevraagd, was het vroeger niet moeilijker voor jou? En toen zei ze, ik moet tot mijn ellende bekennen. Nee, dat het vroeger makkelijker was. Want de enige die er een beetje tegen was, was die gekke oom op het verjaardagsfeestje. En voor de rest vonden allerlei coole mensen het cool als jij uit de kast kwam. Ja. Het was mooi als jij uit de kast kwam. Mensen werden daar blij van en die juichten het toe.
0: Maar wat is er dan aan de hand, Patrick, tegenwoordig? Is het het onderbuikgevoel waar Herman het over heeft, wat aangewakkerd wordt?
3: Nou, het heeft voor een heel groot deel, ik zeg niet alles, maar het heeft voor een heel groot deel te maken met, want dit was een onderzoek naar jongeren, hè, dat we op de sociale media constant geconfronteerd worden met dat je mannelijk en stoer moet zijn.
0: Ja.
3: Nou, daar past dit natuurlijk helemaal niet bij. Nou, en als er dan ook nog politieke partijen zijn, en dat gaat bij de een heel ver, en bij de ander is het, al gaat het om bepaalde medicijnen niet willen verstrekken voor mannen die seks hebben met mannen. Nou, dan kun je bijna op een paar partijen na een heleboel politieke partijen die daar tegenwoordig toch vrij conservatief in staan. We worden een beetje steeds rechtser, conservatiever land. Ja, we kunnen daar uren over praten waarom dat dan weer gebeurt.
0: Maar daar hebben we helaas geen tijd voor.
3: Zullen we het laatste woord aan Willy laten dan?
0: Nou, Willy, vertel. Wat?
1: Nou, het is natuurlijk heel, heel slecht, vind ik al, dat je moet spreken van rechts, links of weet ik wat. We zijn allemaal mensen. En of je, ja, ik heb altijd gezegd, ik ben nooit rechts of links of wat dan ook. Je wilt het goed doen voor de mensen.
0: Ja.
1: En ik bedoel, ik zie wat jij noemt rechts, zie je conservativiteit. Ik zie het ook wel eens bij links, of als je dat zo wil noemen. Maar luister, als wij iedereen respecteren, waarderen, en dan denk ik, dan moet het gewoon goed komen. Iedereen heeft genoeg aan zichzelf.
0: Nou,
1: laten we gewoon bij onszelf blijven.
0: Perfecte afsluiting. Ik bedank Herman van Gaal en ik bedank Willy Hendricks van het Nieuwspanel. We zien jullie over een paar weken weer hier terug. Graag tot dan.
3: Ja, leuk.
1: Tot dan.
3: En nog heel even tijd. Ja, we zijn een beetje over de tijd. Maar ja, kan even niet anders. Dat heb je wel eens een keer. We sluiten af dit eerste half uur. Ja, dat doen we met Marco Borsato. En hij wil graag vrij zijn.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De wachtlijsten bij Veilig Thuis Oost-Brabant zijn langer dan ooit, wat ook gevolgen heeft voor de gemeente Land van Kuik. Niet acute meldingen blijven weken liggen, waardoor medewerkers langer betrokken zijn bij complexe situaties. Extra medewerkers zijn ingezet, maar een snelle oplossing is niet in zicht door personeelstekorten en stijgende complexiteit van zaken. Land van Kuik betaalt ruim 8 ton voor Veilig Thuis, maar structurele verbeteringen zijn noodzakelijk in de gehele zorg- en veiligheidsketen. Een raadsvoorstel over de manier van werken binnen de gemeenteraad van Land van Kuik heeft donderdagavond tot een felle aanvaring geleid tussen CDA-fractievoorzitter Albert Martens enerzijds en FVD en fractie Dupont anderzijds. Er ontstond een flinke botsing over de hoeveelheid schriftelijke vragen die raadsleden stellen, de openbaarheid van vergaderingen en de manier waarop FVD en fractie Dupont politiek bedrijven. Veel stembureaus in Land van Kuik voldeden niet aan de toegankelijkheidseisen tijdens de gemeenteraadsverkiezing op 18 maart. Onderzoek van de Rekenkamer toont aan dat zelfstandig stemmen niet overal mogelijk was. De gemeente moet voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2027 beleid ontwikkelen voor toegankelijke stemlocaties en betere instructies voor stembureauleden geven. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is extreem druk in het zuiden van het land, bij elkaar ruim 300 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Bokstel en Waardenburg is de vertraging een uur. De andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel, ook een uur extra reistijd. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. Daardoor 3 kwartier vertraging. Bij Bergen-op-Zoom is de linker rijstrook dicht. Op de A16 is het ook bijzonder druk, vooral van Breda naar Rotterdam tussen Breda-West en Zwijndrecht een uur vertraging. Daardoor ook file op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en Knap Klaverpolder ook een half uur extra reistijd. Ook op N-wegen is het druk, onder andere op de N267 Drune-Andel bij Wijk en Aalburg, 3 kwartier vertraging vanaf de A59. En op de N277 Kessel-Ravenstein tussen Reek en de aansluiting met de A50 ook 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Oh, wat was ik toch een fan van het album Sowing the Seeds of Love. Dit zat er dan weer voor, uit 1985. Everybody Wants to Rule the World. Tears for Fears, daar hebben we het over. Het Land aan Tafel, daar luister je naar. Tot aan 6 uur vanavond. Het nieuwspanel hebben we nu net gehad over Everybody Wants to Rule the World gesproken trouwens. We hebben straks nog onze uurgast. En we hebben nog iets heel anders, maar daarvoor schakelen we even over naar Erik.
1: Het Land aan Tafel. Gezond en wel.
2: Integratief therapeut en heeft een praktijk in Nijmegen. In een ver verleden heeft Tessa, net als Gemma Jokerini van het IVM, het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, ook al meegewerkt aan ons programma, dat in het verleden gemaakt werd met dezelfde titel. Tessa, wat fijn dat je bereid bent om ook nu, na zoveel jaar, weer mee te werken aan ons programma. Van harte welkom.
3: Nou, dankjewel Erik. Heel leuk dat jullie mij weer gevraagd hebben.
2: Zeg Tessa, je hebt een praktijk voor integratieve psychotherapie in Nijmegen. Ja. En ik kan me zo voorstellen dat mensen niet direct weten wat dat precies inhoudt. Kan je dat uitleggen?
3: Zeker. Integratieve psychotherapie, dat is een vorm van psychotherapie waarbij ik behandelmethoden en technieken uit verschillende therapievormen met elkaar combineer. En dat is eigenlijk wel heel mooi, want dan kun je echt maatwerk geven. Hè? Maatwerk dat echt is afgestemd op de klacht en ook op de cliënt. We zijn allemaal anders. Iedere klacht is anders. We hebben allemaal iets anders nodig. Dus dat woord integratief betekent eigenlijk dat je dat ik dingen met elkaar kan combineren. Dus verschillende therapievormen tot één nieuwe begeleidingsvorm eigenlijk. Ja.
2: Want dat was eigenlijk ook inderdaad mijn tweede vraag. Wat betekent het woord integratief? Integratie zit daar natuurlijk in. En jij zegt eigenlijk van ik combineer dan verschillende behandelvormen met elkaar.
3: Ja, ik kijk echt van wat is er op het moment zelf nodig. Wat op dat moment het beste aansluit. En dat is fijn, want ik heb een heel breed palet aan begeleidingsvormen die ik dan kan inzetten.
2: Ja. Als je nou met een therapie bij jou start, dan is er iets met je aan de hand. En hoe kan je uitleggen hoe zo'n therapie dan werkt en start?
3: Ja. Het begint natuurlijk altijd met een intakegesprek. Hè. Mensen komen eerst vertellen waar ze last van hebben. Dus we gaan goed onderzoeken wat is er aan de hand. En hoe zijn je klachten ontstaan? Waar hebben ze mee te maken? Hoe ga je er nu mee om? En dan wordt vaak ook al heel veel duidelijk. Hè, hoe mensen, welke strategieën en mechanismen mensen hebben ontwikkeld. En dan zie je vaak ook dat daar niet doorleefde of geblokkeerde emoties zijn. Dat er trauma's nog niet goed zijn verwerkt. Dat er allerlei overtuigingen dwars zitten of gedachtenpatronen. Dat brengen we eerst allemaal in kaart. En dan gaan we daarna kijken wat is er nou nodig om dat op te lossen, om dat te doorbreken.
2: Ja.
3: En dat kan dan heel divers zijn.
2: Ja, net zo divers als het aantal mensen dat wellicht gebruik maakt van deze therapie. Want dat kan natuurlijk ook heel breed gaan. Het is niet een bepaald type mens.
3: Ja. Dat maakt het integratieve juist ook zo mooi. Dat het eigenlijk een heel breed scala aan klachten kan behandelen.
2: Ja, je hanteert diverse behandelmethoden, die integreer je met elkaar. Kan je wat meer vertellen over bepaalde behandelmethoden, zodat we daar een beetje een beeld bij hebben?
3: Dan kun je denken aan aspecten uit de gestaltherapie of uit de analytische psychotherapie van Jung bijvoorbeeld. Sommige mensen zijn er ook wel bekend mee. Systemisch werk, cognitieve therapieën. Okay. Ik maak ook heel veel gebruik van educatie bijvoorbeeld. Ik vind het heel belangrijk dat mensen snappen hoe hun psyche werkt en hoe ze bepaalde mechanismen hebben ontwikkeld. Dus dat en nog veel meer eigenlijk.
2: Ja, daarnaast schrijf je bijvoorbeeld op je website praktijkwan.nl dat je werkt vanuit een zogenaamde holistische kijk. Wat bedoel je daarmee?
3: Ja. Bij de holistische kijk betekent eigenlijk, ik kijk naar de mens als geheel. En ik bedoel daar eigenlijk mee dat ik alle bestaanslagen van waaruit wij functioneren, dat ik die bij de begeleiding ook betrek. Hè. Je moet, en dan kun je denken aan een fysieke laag. Hè. We hebben een lichaam, we hebben onze emoties, we hebben onze mentale laag, hè, ons denken, ons voelen, ons gedrag. En we hebben ook nog een spirituele laag. En die lagen staan allemaal met elkaar in verbinding en ze werken met elkaar samen en ze beïnvloeden elkaar ook. Nou, en als er ergens een stagnatie is hè, in, een van die lagen, dan heeft dat dus ook invloed op al die andere lagen. Dat kun je merken als je last hebt van bepaalde piekergedachten bijvoorbeeld. Dan kun je ook allerlei fysieke klachten ontwikkelen.
2: Helder.
3: Die zijn allemaal belangrijk.
2: Ja, ik snap het. Dan even naar de naam van je praktijk. Hè? Die heet Praktijk One. Hoe ben je eigenlijk aan die naam gekomen?
3: Ja, nou ja, eigenlijk staat die naam voor eenheid. Hè? Dus wat we eigenlijk willen bereiken is dat al die lagen die ik net noemde, dat die weer mooi met elkaar samenwerken. Dat die weer in balans komen. En als je dat kan bereiken, dan voel je je weer één met jezelf. Ah. En dat is natuurlijk wel waar je naartoe wil.
2: Helder. Ja, ik dacht ook nog even zelf. Ja. Het gaat natuurlijk om één persoon die bij jou in behandeling is. Dus ja, de ene persoon staat centraal ook.
3: Ook.
2: Ja, kan je ook zo
3: nee,
2: zien,
3: maar
2: hè?
3: Dat is zeker zo. Ja.
2: Tessa, we hebben het plan om elke 6 weken met elkaar in gesprek te gaan in deze rubriek Gezond dan Wel. Kan jij misschien een tweetal onderwerpen noemen die je in de komende tijd graag zou willen behandelen en wat uitdiepen?
3: Ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel belangrijke thema's en onderwerpen die bij mensen leven, ook zeker in deze tijd. Dus ik vind zin en betekenisgeving in ieder geval een heel mooi onderwerp. En ik denk dat het leren leven vanuit jezelf, het leren leven vanuit de keuzes die voor jou belangrijk zijn, hè, in plaats van je afhankelijk maken van wat anderen willen, waarbij ook een stukje zelfvertrouwen heel belangrijk is, dat het ook wel een heel mooi thema is.
2: Oké, goed. Om de 6 weken gaan we met elkaar praten. De volgende keer als je bij ons in de studio bent, wil je graag ook een keer zien hoe het er live aan toe gaat. Nu zitten we met elkaar via de telefoon te kletsen. Maar volgende keer ben je er live in. Dat is dan over een week of 6. Als mensen nou meer informatie nu alvast willen over jouw praktijk, dan kunnen ze die vinden op www.praktijkone.nl. En ze kunnen ook contact met je opnemen als ze dat zouden willen, volgens mij, of niet?
3: Zeker, zeker. Op de website vind je alle informatie terug. En hartstikke leuk om de volgende keer bij jullie in de studio te komen. En ook aan alle luisteraars van vandaag zeg ik graag tot dan.
2: Nou, dankjewel Tessa voor nu en graag tot dan over 6 weken live in de studio.
3: Zeker, tot dan.
2: Dag.

0: Alan Clark heeft ons zojuist weggeblazen.
1: Het land aan tafel. Weekend wegwezen.
2: Het laatste weekend van september biedt kunst, muziek, kermis en natuur. Dit is Weekend wegwezen.
0: In Graven, en dan hebben we het over morgen, 26 september... begint om 11 uur de kunstroute Graven. Tientallen kunstenaars openen hun atelier, huis of expositieruimte. Je kunt schilderijen, keramiek, textiel, kunst en multimedia bekijken... en meteen de makers ook spreken.
2: In Westerbeek is vanaf 12 uur Hekstival. Een festival met muziek en andere activiteiten. En in Kuik is vanaf 12 uur een expositie van Mirjam Meulenpas en Louis Jansen te zien. Meulenpas maakt onder meer beelden over mens en milieu. Samen met Jansen maakt ze fantasievoertuigen... van oude gebruiksvoorwerpen. De toegang is gratis.
0: Theater de Weijer in Boxmeer. Daar begint om 1 uur morgenmiddag de gratis informatiemarkt. Samen sterk voor een gezond hart. Je kunt er oefenen met reanimeren, je hartritme laten controleren... presentaties van cardiologen volgen over onder meer leefstijl en het vrouwenhart.
2: En de kermissen in Beers en Fortemullen beginnen zaterdag om 2 uur. Voor muziek kun je s'avonds naar de Beeldentuin in Kuik. Gitarist Manito speelt daar vanaf 8 uur, flamenco bij volle maan. Hij brengt gypsy flamenco uit de traditie van Zuid-Frankrijk... met de gitaar helemaal centraal.
0: Dan gaan we naar zondag 27 september. In Beers begint dan om 10 uur 's ochtends het 10e Raamvallei Duo Marathon. Deelnemers leggen in duo's met 1 fiets de marathonafstand af door de Raamvallei. Onderweg zijn er 12 plekken met iets te drinken of live muziek. Iets te drinken of iets te eten zelfs, zie ik. Het gaat om de tocht en de gezelligheid, niet om de snelste tijd. En om in Oefeld start om 10 uur de expositie Sporen van Maas en Mens van IVN Maasvallei. De gids laat zien hoe de rivier en de mensen samen het landschap vormden... met dijken, heggen en sporen van vroegere kleiafzettingen.
2: En ook om 10 uur 's morgens opent in Grassel de nostalgische ecotuin... de buitenkamer voor een open tuindag. Je kan er rondkijken tussen bloemen, vlinders, vogels en eetbare planten. En vanaf 11 uur zijn er ook de kunstenaars van Kunstroute Graven opnieuw te bezoeken. En om 12 uur begint Boxmeer proeft en beleeft in het centrum van Boxmeer... met proeverijen en activiteiten in winkelstraten. Wie liever naar de kermis gaat, kan zondagmiddag in Beers, Fortemullum of Landhorst terecht.
0: En we kijken vandaag verder vooruit dan het weekend... want woensdag 30 september staat Rob Kemps in Millesweert... wie kent hem niet, in Mil met niet links-rechts... maar Laat me niet alleen. Want in die voorstelling vertelt hij met humor en ontroering... over zijn grote voorbeeld Jacques Brel en diens muziek. Maar wat volgde daarna op het theaterpodium? Daarom nu even aan de

0: Telefoonprogrammeur Marloes Klaassen, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: En bij Rob Kemps, wat moeten we daar nou verwachten? En Jacques Brel?
1: Ja, Rob Kemps, die ken je inderdaad, wat je al zei, hè, van de snollebolletjes natuurlijk. Maar het is ook iemand die heel mooi kan vertellen. En je groot fan van Jacques Brel. En daar gaat hij alles over loslaten op het podium.
0: En dan horen wij natuurlijk wat dat allemaal gaat brengen. Maar hij neemt ook de muziek mee van Jacques Brel, heb ik begrepen.
1: Ja, inderdaad. Het is een voorstelling die wij natuurlijk ook nog niet gezien hebben. Rob Kemps is ook nieuw in het theater. Dus wij zijn ook heel benieuwd wat het gaat brengen. Maar we hebben daar alle vertrouwen in dat het een succesvolle avond gaat worden.
0: Oké, maar daar blijft het niet bij wat betreft Milles Weert. Wat komt er nog meer op ons pad als we daar naartoe gaan in de komende maanden?
1: Ja, wij zijn natuurlijk net gestart met het nieuwe theaterseizoen. Op 11 september hebben wij onze seizoenspresentatie gehad in het theater. Dat is een avond geweest waar vele artiesten een kleine preview komen geven van hun voorstelling. Erg geslaagde avond en erg leuke reacties op de voorstellingen die daar, of de artiesten die daar geweest zijn. Wat hebben we op de planning van alles? We hebben begin oktober een weekend waar we ook bijvoorbeeld de Hit Bingo Band hebben zitten. Dat is gewoon live hitsters spelen. Iedereen kent het spel tegenwoordig wel.
0: Hartstikke leuk.
1: Ja. En de dag daarna, dat is weer iets heel anders. Dan hebben we een singer-songwriters middag. Er zijn een drietal artiesten die ook in de bekende tv-programma's, de Talent Unplugged en dergelijke, zijn geweest. Die komen dan bij ons in het theater. En dan hebben we eind oktober bijvoorbeeld ook, doen we mee aan de Kindertheaterweek. Dat is in de week van de herfstvakantie. Wij hebben die week hebben wij één voorstelling voor kinderen geprogrammeerd staan op de zondagmiddag. Mm-hmm. Een hele leuke voorstelling met daar omheen ook allerlei workshops. Dus dat is een middagvullend programma waar iedereen welkom is.
0: Oké, okay. Tot slot, als mensen nou meer willen weten over die programmering, een website waar ze even kunnen kijken?
1: Millesweert.nl.
0: Nou, hoe
1: dat voor hele programma.
0: En hoe voor de hand liggend kan dat zijn?
1: Nou, inderdaad.
0: Oké. Hartelijk bedankt voor deze korte toelichting. Marloes en mensen moeten gewoon eventjes gaan kijken of er leuke dingen bij staan waar zij naartoe kunnen. Dan hoeven ze niet eens ver weg.
1: Nee, inderdaad.
0: Hartstikke bedankt.
1: Oké, goed zo.
0: Doeg.
1: Bye-bye.
0: We gaan het uur afsluiten, Erik.
2: Jazeker, maar we komen nog een uur terug bij u met straks de uurgast. Dat is Rick van Roy, een gokverslaafde. Tenminste, dat was hij vroeger. Nu niet meer.
0: Lost in Music zijn we even de komende minuten. Dit is Sister Sledge.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen. Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Check onze website. Omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resommeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten na de ministerraad. Het Internationaal Strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 360 kilometer file. Het is vooral erg druk op Noord-Zuid-verbindingen door de afgesloten Merwedebrug. Daardoor onder andere lange files op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. In beide richtingen moet je rekening houden met een uur extra reistijd. Verder een lange file op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom. Daar sta je 50 minuten in de file. Het is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer vrij. De A4 Antwerpen-Rotterdam bij knooppunt Sabina is nu dicht door een ongeluk. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en Dordrecht drie kwartier vertraging. De andere kant op sta je ook drie kwartier in de file. Op de A17 daardoor ook veel vertraging van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. 35 minuten oponthoud. Op de A58 Vlissingenbergen op Zoom tussen Kruiningen en knooppunt Markiezaten is de vertraging drie kwartier. Meer dan een uur sta je in de file op de N267 van Drunen naar Andel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 drie kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.
9: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start. Startmakelaars.
10: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Drie nieuwe raadsleden, drie verschillende politieke achtergronden en één gezamenlijke ervaring voor het eerst gekozen in de gemeenteraad van Land van Kuik. Hoe is het om ineens zelf aan de knoppen te zitten? Wat willen ze de komende 4 jaar bereiken en hoeveel ruimte is er voor een eigen geluid? Dat bespreken we in het land aan tafel op Omroep Land van Kuik TV.
3: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
4: Dit is tot 6 uur. Het Land aan tafel.

0: zijn het tweede uur van het Land aan Tafel. Begonnen met een nummer uit 1988. Dit was Soul Sister met The Way to Your Heart.
1: Schuif aan voor de verhalen achter het nieuws. Dit is tot 6 uur. Het Land aan Tafel met Erik Dankbaar en Patrick Huisman.
2: Ja, het is 5 uur geweest en dat betekent dat onze gast aan tafel is aangeschoven. Nou, hij was er al even, hij is al aangeschoven.
0: Alle 5 was hij er al, hè? Vandaag is het Rick van Rooij. Hij is oprichter van de Reset Rick en hij weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om een gokverslaving te doorbreken.
2: En dat betekent dat we zeggen, Rick, welkom bij het Land aan Tafel.
3: Dankjewel, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Onze gast aan tafel.
2: Nou, we kunnen meteen beginnen, denk ik, hè?
3: Dat zou ik zeker doen.
2: Maar jij mag hem nog wel een beetje verder inleiden, okay, als dat nodig is.
0: Dat ga ik zeker even doen. Dan gaat hij gokken. Dat begint eigenlijk vaak onschuldig, maar het kan ongemerkt een steeds grotere plaats in iemands leven innemen. Rick van Rooij uit Overloon weet hoe dat is. Hij was 15 jaar lang had hij te maken met een gokverslaving, terwijl hij naar buiten toe gewoon werkte en in zijn leven normaal lijkt te leiden. Inmiddels is hij bijna 10 jaar gokvrij. En met Reset Rick gaat hij nu andere mensen helpen die vastlopen door gokken en ook hun naasten. Hoe kon Rick zijn verslaving zo lang verborgen houden? En wat was er nodig om opnieuw te beginnen? En wat kun je doen als je je zorgen maakt over iemand? Rick, nogmaals welkom.
3: Dank je.
0: Onze eerste vraag is eigenlijk deze. Jij was 11 jaar. Je ging naar de kermis, heel onschuldig, en dacht bij jezelf, oh, dat is een leuke attractie, munten schuiven. Wat trok je daaraan in eerste instantie zo aan?
3: Goeie vraag. Wat mij heel erg aantrok is zeg maar de vallende muntjes, de geluidjes, de flikkerende lichten. En waar vrienden zeg maar naar andere attracties gingen, was ik veel te vinden bij het muntschuiven.
0: Ja.
3: Kijken waar dingen op scherp stonden. Als ik zag dat iemand muntjes ergens ingooide, ging kijken, oké, dat staat nu op scherp. Nou, als hij weggaat, ga ik daarheen, want dan heb ik de jackpot.
0: Oké.
3: Ja.
0: Ja. Ik moet zeggen, ik herken daar iets in, want ik was vroeger als kind ook gek van de kermis. En dan ging ik elke avond naar de Nijmeegse kermis in dit geval. Maar ik was dan weer een type die dan geen geld kreeg van zijn ouders, dus ik ging alleen maar kijken.
3: Ja.
0: Maar jij kon dus meer dan alleen maar kijken.
3: Ik kon meer dan alleen kijken. Dat kwam ook omdat mijn ouders niet helemaal op één lijn lagen qua hoeveel we meekregen naar de kermis.
0: Aha.
3: Kijk, mijn moeder die zei van, hé, je krijgt 10 euro mee. Nou, als ik dan later mijn vader ging vragen, dan kreeg ik van mijn vader nog 10 of 15 euro extra.
0: Kijk, ja, dan kan je ver komen natuurlijk. Hè?
2: Maar goed, daar bleef het niet bij. Het werd poker spelen met je vrienden vanaf je 15e. Vanaf je 18e kon je natuurlijk naar het casino, dat deed je ook.
3: Ja.
2: Ja, dan, wordt gokken dan al meer als een spelletje? Of zat het toen nog steeds in de onschuldige hoek?
3: Toen zat het nog wel wat in de onschuldige hoek. Het werd al wel meer een dingetje. Maar het was echt nog meer voor het entertainment dan daadwerkelijk het verdoven van gevoelens wat het later was.
0: Ja, want je hebt nu een aantal fases die je al heel snel beschrijft.
3: Ja.
0: Het begint natuurlijk met, spannend, ik ga gokken.
3: Mm-hmm.
0: Het kan ook afleiding zijn, het kan ook een bepaalde kick geven en een gevoel. Hoe gaat dat dan? Kan je dat beschrijven?
3: Hoe het bij mij ging, het was voor mij in het begin gewoon echt, zeg maar, het entertainment. Het was leuk, geluidjes en zeker het casino.
0: Wat je net heel goed beschreef,
3: ja. Dus het casino, daar heb je gewoon, dat is een complete beleving. Ja. Als je daar binnenkomt, je hebt allemaal lampen, kasten, je hebt live tafels, overal hoor je de geluidjes.
0: Ja.
3: Dus dat was bij mij in het begin gewoon echt het stukje entertainment. En leuk met vrienden en dan ging het over 50 euro op een avond.
0: Ja, precies. Ja. Maar gaf het jou ook een gevoel dat je er goed in was?
3: Ik dacht dat ik een systeem had ontwikkeld waarmee ik het casino wel omver kon spelen. Zeg maar.
0: En is dat wel eens gebeurd?
3: Dat is wel eens gebeurd, ja.
0: Dat is natuurlijk ook de verleiding meteen die dan toeslaat eigenlijk. Hè? Dat je dan denkt van, hé, ik heb een groot bedrag gewonnen en dat gaat me dus nog een keertje gebeuren.
3: Ja. En dat is ook het gevaar, dat jij inderdaad een keer een grote winst hebt en dan denk je, ja, het gaat me nog wel een keer lukken, want in het verleden is het ook gelukt.
0: Ja, precies. Ja.
2: En even los van het gokken, hè, kun je iets, zonder dat we nou hier alle details voor neerleggen, maar kun je iets zeggen over, was er ook een je zei net al iets van, je ouders een beetje tegen elkaar uitspelen, als ik het zo mooi mag zeggen, in goktermen. Maar was er ook een thuissituatie die dit, ik zou bijna zeggen, in de hand werkte? Of zoek ik het dan te veel?
3: Nee, nou ja, goed. Mijn vader heeft een alcoholverslaving ook.
0: Verslavingsgevoelig.
3: Dus de appel valt ook niet ver van de boom.
0: Nee.
3: Kijk, en ik heb vroeger nooit echt goed geleerd om met mijn emoties om te gaan. Ik had mijn vader als voorbeeld en boosheid was vaak de enige emotie die hij liet zien.
0: Ja.
3: Dus dat was bij mij ook het copingmechanisme totdat ik gokken leerde kennen.
0: Aha.
3: Dat was voor mij dan de uitlaatklep om om te gaan met hoe ik me voelde.
0: Ja. Ja. Zeg, kan je een moment noemen, Rick, dat je het gevoel had van... goh, ik ga de controle verliezen?
3: Boe.
0: Of ga je maar door? Ga
3: nou,
0: je maar door?
3: Ja, die moment heb ik wel vaak gehad. Dat ik dacht van, oké, dit gaat echt wel de verkeerde kant op. Alleen je brein praat het dan eigenlijk direct weer goed. Dus je bent eigenlijk weer bezig met van... ja, maar ik heb wel een keer eerder heel veel geld gewonnen. Dus als ik dat nu weer win, dan zijn de problemen opgelost.
0: Ja, ja.
3: Maar als je dat bedrag dan wint... dan denk je weer van, oh, maar dan kan ik het nu ook verdubbelen. En dan raak je het dus weer kwijt.
0: Ja, maar de echte controle, dat je het moment dat je moet constateren... of dat andere mensen dat voor je doen, dat weet ik niet. Mm-hmm. Dat je gokverslaafd bent, hoe ging dat?
3: Het laatste jaar van mijn verslaving had ik echt wel door... dit gaat echt heel erg de verkeerde kant op.
0: Toen ging je elke dag naar het casino, hoor.
3: Toen ging ik bijna elke dag naar het casino. Heb ik ook leningen afgesloten om maar door te kunnen gokken.
0: Jeetje, ja. En die kreeg je ook gewoon, want toen had je een baan.
3: Toen had ik een baan. Mijn ex-partner had een baan. En mijn ex-partner is er dus uiteindelijk achter gekomen. De bank heeft haar gebeld dat er weer een verhoging van de lening was aangevraagd.
0: Ja.
3: Ja, en om even in goktermen te blijven, toen is het balletje gaan rollen.
0: het rouletteballetje.
3: Ja, dus toen ben ik weer thuis komen te wonen en mijn moeder heeft me eigenlijk gedwongen om hulp te zoeken.
0: Oké. Ja. Het heeft jezelf, zeg maar, je huwelijk eigenlijk of je relatie gekost in dit geval. Ja. Ja. Het laatste jaar, je vertelde het net al, ging je dus bijna dagelijks naar het casino. Hoe zag jouw dag er dan uit? Ik bedoel, ga je dan de hele dag in het casino zitten?
3: Nee, niet de hele dag. Ik werkte ook nog.
0: S'avonds?
3: Ik had een baan waarbij ik de ene dag, zeg maar, de ochtend werkte tot een uur of drie. En ik had dan een avonddienst. Mm-hmm. Dus dan ging ik of voor het werk of na het werk ging ik vaak naar het casino. En dan zei ik van, ik moet overwerken of ik ga nog even naar vrienden toe. Ja, en dan zat ik 6 tot 8 uur in het casino.
0: En dat gevoel dan, die drang om dat te moeten doen, word je daar niet heel moe van?
3: Ja. Ja, en ook alle leugens onthouden, daar word je doodop van.
0: Op een gegeven moment, dan weet je het natuurlijk niet meer. Wat je al gelogen hebt tegen wie, hè?
3: Nou,
0: je
3: wordt heel goed in, zeg maar, onthouden wat je tegen wie hebt gezegd. En je weet ook dus heel goed wie je wel bij elkaar moet laten en wie niet. Omdat je tegen verschillende personen verschillende verhalen hebt verteld.
2: Och, daar moet je allemaal op letten.
3: Ja. Moet je allemaal onthouden. En ik had voor mezelf ook notities wat ik tegen mensen had gezegd. Dus op die manier hou je, zeg maar, de leugens ook in stand.
0: Ja.
2: We gaan het zo meteen nog even verder over hebben. Over wat dan niemand zag eigenlijk. Maar we gaan eerst even terug naar de muziek.
0: Met een lekker nummer uit Nederland zie ik nu staan. Dat is Rondé en Undecided. MUZIEK

0: is van die muziek waarom je weer radio gaat maken. Nou, dit is er wel een van, Erik, toch?
1: Dat zijn zij goed. Hè? En zij ook. Zij heeft ook meegedaan aan Beste Zangers. Heb je dat toevallig gezien?
0: Afgelopen keer niet.
1: Nee, was vorig jaar of het jaar ervoor, ik weet niet eens zeker. Maar in ieder geval
0: ik heb haar eentje gemist, dat zal die dan zijn. Ik ben nu aan het bijkijken, zal ik maar zeggen.
1: Echt fantastisch zijn. Goed, we praten met Rick van Rooij, voormalig gokverslaafde. Gelukkig voormalig, zeggen we nu, Rick. Voordat we naar de heling gaan. Mm-hmm. Eerst nog even terug naar de verslaving. Jij bleef in die tijd ook echt geloven dat er ooit eens een keertje een hele grote klapper kwam om alle problemen op te lossen. Hè?
0: Ja.
1: Je bleef erin, geloof ik, zei het al. Zelfs na enorme verliezen. Hoeveel heb je verloren?
2: Ik denk over die 10, 15 jaar dat ik echt aan het gokken ben geweest. Ik denk dat het richting de 2, 2,5 ton loopt.
1: Oh, en kreeg je daar alsmaar weer leningen dus voor?
2: Het laatste jaar heb ik leningen afgesloten. Maar daarvoor, het is over een best lange periode. Ja. Kijk, in al die tijd heb ik wel gewoon gewerkt. Dus er was mogelijkheden. Ik heb nog heel lang thuis gewoond.
1: Ja.
2: Dus het merendeel van het salaris ging gewoon op aan gokken.
1: Oké, en toen hoef je niet thuis wel af te dragen of zo?
2: Nee, ja. Nee.
1: Je kon ook in die tijd gewoon blijven werken, blijven praten, blijven lachen. Maar wat speelde er nou precies in jouw hoofd af?
2: Boe. Een storm. Een storm waar ik geen antwoord op had. En gokken was voor mij het antwoord.
1: Ja.
2: Dus het was... Ik wist niet wat ik met mijn gevoelens moest.
0: Zonder dat we er nou heel diep bij jou op ingaan. Maar kan je dan eigenlijk zeggen dat gokken eigenlijk altijd... Dat daar een reden onder ligt waarom dat gebeurt? Of is het puur de verslaving aan een spelletje?
2: Nee. Het is, er zit eigenlijk altijd wel iets onderliggends in. Alleen wat we nu zeg maar zien met het online gokken. 24/7 heb jij gewoon een casino in je broekzak zitten.
1: Ja.
2: Is dat het, waar het voorheen 7, 8 jaar duurde voordat de verslaving naar buiten kwam, gebeurt dat soms nu in een paar maanden. Omdat er gewoon zoveel vergokt wordt. Maar er zit wel iets onder. Verveling, wat dan ook. Of groepsdruk van vrienden die het doen. En je verlies je dan in het spelletje.
0: Of ergens toch een probleem mee hebben. En het op die manier letterlijk proberen weg te spelen.
2: Ja, absoluut.
1: Zoals ook met alcohol bijvoorbeeld natuurlijk gebeurt in die verslaving. Ja. Je vertelde net van nou, soms zat je wel 6 tot 8 uur in het casino.
2: Mm-hmm.
1: Moest je dan niet aan je partner uitleggen waar je al die tijd was? En wat je dan deed? Of wat vertelde je dan?
2: Nou ja, dan vertelde ik dat ik of over moest werken of dat ik bij vrienden was. En ik kwam vaak thuis. Het casino sloot om 3:15 of 4:30 s'nachts. Vaak bleef ik tot sluitingstijd zitten.
1: Ja.
2: Dan sliep ze al. En ik zorgde dat ik gewoon heel rustig binnenkwam. En daar werd zij niet wakker van.
1: En dan vroeg ze de volgende dag niet van, goh, laat we je thuis?
2: Maar ja, dan zei ik om 12 uur, 1 uur. Ik wist dat zij vroeg in bed lag. Dus...
1: En sliep, en goed sliep.
2: Ja.
1: Weet je, ja. Op die manier kon je het natuurlijk ook heel lang volhouden.
2: Klopt.
1: En dat gebeurde dus eigenlijk ook. Hè? Je partner die kwam er op een gegeven moment dus achter. Waren er andere signalen waardoor zij er misschien achter had kunnen komen?
2: Poeh.
1: We gaan nu mensen helpen, hè?
2: Ja, nee, zeker. Nou ja, je moet kijken. Zegt diegene dingen af? Spreekt hij minder af met vrienden? Kijk, als je al weet of iemand gokt, dan kun je natuurlijk gaan vragen, gaan kijken van, gokt hij vaker of meer dan dat hij eigenlijk zou willen.
1: Wist zij überhaupt dat jij gokte?
2: Ja, maar niet in deze mate, zeg maar.
1: Niet in die hoeveelheid.
2: Nee. Ze wist dat ik wel eens pokerde, maar dat ik naar het casino ging, daar wist ze volgens mij vrij weinig van af.
1: Oké.
0: Nou, op een gegeven moment kwam het uit. De relatie is uitgegaan. Mm-hmm. Je bent in feite weer... Je zei net al helemaal overnieuw begonnen.
2: Ja.
0: Onder druk gezet door je moeder, als ik het maar even zo mag uitdrukken. Daarmee zijn natuurlijk niet vanaf dag 1 alle problemen opgelost. Waaronder schulden.
2: Nee.
0: Hoe gaat dat? Wat gebeurt er dan?
2: Hoe het bij mij gegaan is, en wat ik ook heel veel mensen aanraad met wie ik spreek... Ga in ieder geval naar een zelfhulpgroep als jij niet echt de therapie wil. Die heb ik wel gehad, 8 maanden lang, bij Verslavingszorg Noord-Nederland. Nou ja, daar ben ik wekelijks, heb ik daar gesproken met een psycholoog om eigenlijk mijn hele leven een beetje uit te komen en te kijken van waar komt het nu vandaan.
1: Ja.
2: En ik ben 2,5 jaar lang naar de AGOG geweest.
1: Wat is dat?
2: Anonieme gokkers, omgeving gokkers. Is een zelfhulpgroep.
1: Wat is nou eigenlijk een zelfhulpgroep?
2: Nou ja, daar zitten eigenlijk alleen maar mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.
1: Het is eigenlijk precies hetzelfde als bij een drankverslaving. Ja. Bij een drugsverslaving.
2: De AA, de CA, de NA, de GA.
1: Oh ja.
2: Ja. Ja, er zijn inmiddels zoveel, dus nee.
1: Ja, zo laat, ja. Maar jij bent daar terechtgekomen en ja, dan ga je daar naartoe. Mm-hmm. Is dat de eerste keer met knikkende knietjes?
2: Nou ja, je zit nog steeds een beetje in die arrogante fase van je verslaving. Dat je denkt dat je iedereen wel voor kan liegen en hier het achterste van je tong kunt laten zien. En dat lukt bij de psycholoog. Hè, want daar kun jij nog een beetje spelen. Ja. Maar zodra je bij de zelfhulpgroep komt, daar zitten mensen die exact hetzelfde hebben meegemaakt. En die prikken echt dwars door je leug zijn.
1: Ja, die maken dat gewoon allemaal opnieuw mee in een nieuwe persoon. En dat was jij in dit geval. Ja. Ja.
0: En die denken, oh ja, die smoes heb ik ook gebruikt.
2: Ja, ja zeker.
1: Ja. Ja. Oh, dat liegen heb ik ook gedaan. Ja. Maar je gaat daar dan praten. Op een gegeven moment heb je dan natuurlijk, je hebt de psycholoog gehad en je hebt de zelfhulpgroep, dan weet je dat je door de mand gaat vallen. En is dat dan het moment dat je denkt van nou, ik kan mijn masker nu afgooien?
2: Ja. De eerste 3 maanden van zeg maar toen het net was uitgekomen en de therapie en de zelfhulpgroep heb ik het echt niet voor mezelf gedaan. Toen heb ik het voor mijn moeder gedaan, ook omdat ik gewoon geen mogelijkheid had om uit huis te gaan. Ik had geen middelen, ik had geen geld. En na 3 maanden ben ik het echt voor mezelf gaan doen.
1: Oké, maar dat is wel grappig weer dat je dat zegt. Ja. Hè? Dat je dus in eerste instantie het dus voor iemand anders doet. Ja. Dus dan ben je nog niet voor jezelf bezig. Ook door die fase moet je dan weer heen. Heeft iedereen die fase dat hij het eerst van anderen doet?
2: Ik wil niet zeggen iedereen. Nee. Maar ik denk dat veel mensen het in eerste instantie voor een ander doen. Alleen je moet die intrinsieke motivatie krijgen. Want als jij die niet krijgt, dan ga je weer terugvallen.
1: En wat was het moment bij jou dat jij die intrinsieke motivatie kreeg, zoals je dat zelf noemt?
2: Nou, omdat ik inmiddels redelijk ver zat in de gesprekken met de psycholoog en de zelfhulpgroep, dat ik zoveel feedback had gekregen dat ik dacht van oké, dit is echt een hele zwarte bladzijde uit mijn leven. Ja. Hier wil ik absoluut niet meer naar terug.
1: Nee. Dat snap ik eigenlijk heel goed. Je ging stoppen. Mm-hmm. Je zat bij de zelfhulpgroep. Je zat bij de psycholoog. Zo langzamerhand ontstond er een soort van herstel van vertrouwen. Wanneer kreeg jij het gevoel van, ik ben op de goede weg?
2: Vind ik lastig om te zeggen op dat moment.
1: Ja.
2: Ik denk dat na een jaar, anderhalf jaar, dat echt de drang naar het gokken, dat het echt weg was. Dus toen had ik wel het gevoel, oké, ik ben op de goede weg.
1: Maar je hebt dus zeg maar een jaar, anderhalf jaar nog altijd enorm de behoefte had gehad om te gaan gokken.
2: Nou, heel erg de behoefte niet. Maar op sommige momenten, als het dan even niet lekker ging, dan kwam wel weer die drang terug. Ja. En daar moet je mee leren leven om het een plekje te geven, het positief om te draaien.
1: Ja. Dat is hetzelfde als bij de alcoholverslaving. Tenminste, dat zie je dan ook in films. Hè? Dat ze het ontzettend moeilijk hebben om weer niet te gaan drinken. Ja. Heb jij het ook ontzettend moeilijk gehad in die periode om niet weer te gaan gokken?
2: Ja.
1: En wat deed je dan?
2: Vanuit de verslavingszorg heb je zeg maar CGT, cognitieve gedragstherapie. Dus dan leer jij te kijken van oké, ik heb nu deze gedachte. Hoe erg is mijn drang? En hoe kan ik die gedachte nu positief krijgen? En wat mij heel erg geholpen heeft, is heel veel schrijven. Ik ben ook heel veel gaan wandelen om mijn hoofd leeg te maken. Maar ook gewoon op de bank gaan zitten en muziek luisteren om het gevoel er maar te laten zijn.
1: Had je ook een soort van buddy of zo die je hielp? Heet dat zo?
2: Nou ja, bij de AA heb je dat wel. Ja. Bij de CANA. Bij de AGOG had je dat niet. Okay. Dus nee, niet echt een buddy. Nee.
1: Dus je moest vooral zelf doen?
2: Ja.
0: We willen straks natuurlijk nog alles weten over wat je nu met Reset Rick doet. En hoe je mensen ook kan helpen. Want daar gaat het natuurlijk ook om, dat we kijken of we misschien wel die ene persoon die luistert, die denkt, daar moet ik toch iets meer van weten, ook al is hij stiekem aan het luisteren.
2: Ja.
0: Gaan we straks allemaal over hebben, maar we moeten ook gewoon de normale zaken doen, Erik.
1: Ja, dat is zo dadelijk het
0: nieuws, weer en verkeer. Ja. En over dat verkeer, kijk, radiomensen zijn ook een beetje raar, hoor. Die zijn misschien niet verslaafd,
1: maar wel spreek voor jezelf.
0: Maar wel een beetje raar, want sommige mensen herkennen muziek aan het feit dat ze gebruikt zijn als jingle.
1: Oké. Okay.
0: En dat geldt geloof ik ook voor de muziek van dit.
1: Ja.
0: Gloria, dit was geloof ik de verkeersinformatie jingle van Vierdaagse Radio. Als ik me goed herinner.
1: Heel lang geleden, hè?
0: Heel lang geleden. Maar nu is het gewoon de muziek van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Yeah.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De wachtlijsten bij Veilig Thuis Oost-Brabant zijn langer dan ooit, wat ook gevolgen heeft voor de gemeente Land van Kuik. Niet-acute meldingen blijven weken liggen, waardoor medewerkers langer betrokken zijn bij complexe situaties. Extra medewerkers zijn ingezet, maar een snelle oplossing is niet in zicht door personeelstekorten en stijgende complexiteit van zaken. Land van Kuik betaalt ruim 8 ton voor Veilig Thuis, maar structurele verbeteringen zijn noodzakelijk in de gehele zorg- en veiligheidsketen. Een raadsvoorstel over de manier van werken binnen de gemeenteraad van Land van Kuik heeft donderdagavond tot een felle aanvaring geleid tussen CDA-fractievoorzitter Albert Martens enerzijds en FVD en fractie Dupont anderzijds. Er ontstond een flinke botsing over de hoeveelheid schriftelijke vragen die raadsleden stellen, de openbaarheid van vergaderingen en de manier waarop FVD en fractie Dupont politiek bedrijven. Veel stembureaus in Land van Kuik voldeden niet aan de toegankelijkheidseisen tijdens de gemeenteraadsverkiezing op 18 maart. Onderzoek van de Rekenkamer toont aan dat zelfstandig stemmen niet overal mogelijk was. De gemeente moet voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2027 beleid ontwikkelen voor toegankelijke stemlocaties en betere instructies voor stembureauleden geven. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 280 kilometer file, maar de files worden heel langzaam wel ietsje korter. Geldt zelfs voor de A2... Van Eindhoven naar Utrecht is de vertraging nu nog een half uur tussen Vught en Kerkdriel. De andere kant op nog wel een uur vertraging tussen Vianen en Zaltbommel. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 40 minuten extra reistijd. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 35 minuten vertraging. A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij knooppunt Empel is het oponthoud een half uur. Op de N267 van Drunen naar Andel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg ook een uur vertraging. En 50 minuten sta je in de file op de N277 van Kessel naar Ravenstein voor de aansluiting met de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
5: De Avondclub.
4: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: Nou, als we echt een bruggetje willen leggen van tripping naar een verslaving, is het ook niet zo. Is toch ook niet zo'n heel grote afstand.
1: Nee, als het over drugs gaat, eigenlijk niet. Hè?
0: Nou, maar daar moet je bij Robbie Williams wel aan denken. Of ligt dat dan aan mij?
1: Nee. Bij Robbie denk ik zeker. Ja. Maar bij Rick van Rooij, onze uurgast, ging het over hele andere dingen, namelijk over gokken.
0: Heb je nog andere ontboezemingen?
2: Nee.
1: Gelukkig niet. Alsjeblieft, Pedro, we hebben nu al een uur met dit. Wat wil je er nog bij? Zeg, Rick, je bent nu ongeveer 10 jaar gokvrij. En de vraag is dan natuurlijk altijd van, zijn er nog momenten dat je het moeilijk hebt en dat je extra alert bent?
2: Alert blijf je altijd.
1: Okay.
2: Dat moet je ook altijd blijven. Kijk, ik weet op een moment dat ik niet meer ga delen wat er in mijn hoofd speelt. Dus als ik me niet lekker voel of ik heb een vervelende dag gehad en ik deel dat niet met mijn vrouw, dan weet ik dat ik weer in mijn hoofd kan gaan zitten. En dan kan het, als dat lang blijft duren, weer misgaan.
0: Ja. Even voor de RTL Boulevard-achtige luisteraars, dat is inmiddels een andere vrouw dan die vrouw van toen.
2: Ja. Andere vrouw.
0: Ja, het zou natuurlijk kunnen dat er een soort mea culpa was geweest. En nee, je weet het maar niet. Hè?
1: Nee.
0: Is het nou ook zo, want ik denk altijd, ja, als je nou echt vrij bent van je verslaving, wat dat dan ook is. Maar goed, laten we in jouw geval even de gokverslaving. Dan moet je ook zo weer het casino in kunnen.
2: Nee.
1: Kan je nooit meer erin? Of heb je een levenslange...
2: Nou, ik sta ingeschreven bij Crux voor 99 jaar. En je kan daar na een half jaar...
0: Moet je even uitleggen wat dat is? Ik weet het wel, maar...
2: Centraal register uitsluiting kan spelen, dus dan kun je niet
1: zoiets
2: meer...
1: Zoiets dacht ik eigenlijk al. Maar goed dat je het even uitlegt, ja.
2: Kun je niet meer naar fysieke casino's en legale online casino's. Dus die een vergunning hebben in Nederland. Ja. Daar kun je niet meer op gokken.
1: Nee.
2: Maar ja, zelfs na 10 jaar, ik ga niet het casino inlopen. Waarom zou ik dat doen?
1: Nee, dat is kat op het spek binden of zo, hè?
2: Ja.
1: En je hebt dan zeg maar het gewone casino, noem ik even, het Holland Casino.
2: Ja.
1: Geldt dat dan ook voor Jack's Casino bijvoorbeeld?
2: Ja,
1: allemaal. Dus al dit soort gelegenheden. Maar je hebt natuurlijk ook nog de illegale wereld, hè?
2: Klopt.
1: Kwam je daar ook?
2: Nou ja, toen ik gokte had je alleen maar de illegale online wereld. Want dat is pas in 2021 gelegaliseerd.
1: Ja.
2: Dus ik gokte online illegaal bij Unibet, Pokerstars.
1: Oké, maar je ging ook naar het Holland Casino, vertelde je eerder. Hè? Dus je deed het ook nog legaal.
2: Ja.
1: Ja, die nieuwe manier van gokken online, die lijkt mij bijna nog verleidelijker dan de oude. Hè? Je knikt al. Ja.
2: Klopt.
0: Ja, is dat dan ook de reden, want daar moeten we langzamerhand wel even naartoe, dat je Reset Rick bent begonnen? Dat het zo dichtbij ligt als je wil?
2: Ja. Nou ja, absoluut. Kijk, en Reset Rick ben ik ook vooral gestart omdat ik in het begin iemand heb gemist. Hè, wat een soort
1: Erik,
2: buddy.
1: Ja.
2: Weet je, dat heb ik heel erg gemist in het begin. Ondanks dat je de zelfhulpgroep had.
1: Ja.
2: En dat is de reden dat ik ook Reset Rick ben begonnen.
0: En wat doe je als Reset Rick?
2: Ik coach mensen. Ik maak heel veel content op TikTok, Instagram. Nou ja, daar krijg ik heel veel DM's. Ik denk wel dagelijks, meerdere. Van mensen die vastzitten in een gokverslaving. Die hulp willen. Dus die geef ik gratis tips.
0: Gratis?
2: Ja. Gewoon, gewoon praktische tips. Geef je financiën uit handen. Vertel het in ieder geval aan één iemand. Als je niet direct het wil delen met iedereen, wat ik snap.
1: Mm-hmm.
2: Maar vertel het in ieder geval aan één iemand, zodat jij niet meer de enige bent die de verslaving draagt.
1: Ja.
2: Kijk, en als ze dan echt behoefte hebben aan, oké, ik wil echt hulp.
1: Ja.
2: Kijk, dan bied ik de coaching aan. Maar dat is niet mijn voornaamste reden.
1: Nee. Want op dit moment is het zo, ja, je biedt de hulp dus gratis aan. Maar je zou het eigenlijk graag willen professionaliseren, of niet?
2: Zeker.
1: Ja, wat is daarvoor nodig om dat te kunnen?
2: Vanuit mezelf een stukje professionaliteit. Kijk, ik heb natuurlijk mijn ervaring.
1: De negatieve ervaring.
2: De negatieve ervaring, maar dat maak je natuurlijk niet meteen een goede coach.
1: Nee, precies, dat bedoel ik.
2: Dus je moet ook je ervaring kunnen toepassen.
1: Ja.
2: En daar ben ik nu heel erg mee bezig. Op de achtergrond qua gokken zit er ook heel veel. Trimbos Instituut is bezig met onderzoeken, waar ik ook bij aangesloten ben. Dus ik ben heel erg ook bezig met de achterliggende gedachten van het gokken.
1: Ja.
2: Zodat ik dat ook professioneel...
1: Wat Patrick al een kwartiertje geleden vroeg zo van, goh, zit er nou nog iets onder als mensen gokverslaafd zijn? Hè? Ja. En jij zegt eigenlijk van, ja, er zit bijna altijd wel iets onder. Ja.
2: Ja.
1: Het Trimbos Instituut is een bekende naam, inderdaad, op het vlak van verslaving. Hè? En daar kan je zeg maar ook een opleiding doen voor coach? Dat dan weer niet.
2: Nee, daar kun je geen opleiding doen voor coach.
1: Maar wat kan je dan wel doen dan?
2: Zij zijn gewoon onderzoeken doen zij. En daarbij hebben ze ook de hulp nodig van ervaringsdeskundigen.
1: Okay.
2: Dus in die hoedanigheid sluit ik soms aan bij overleggen.
1: Je zou het professioneel willen doen. Hè?
2: Ja.
1: Je hebt daar de ervaring voor, maar de ervaring als coach heb je nog niet. Wat doe je daar op dit moment voor om coach te kunnen worden?
2: Ik ben nou bezig met een cursus werken met eigen ervaring. Zodat ik mijn eigen ervaring ook professioneel in kan zetten.
1: Oké, okay. Ja. Goed plan natuurlijk. En je hebt op dit moment al mensen geholpen. Mm-hmm. Hoe ervaren die jouw hulp? Dat wil je natuurlijk weten, of je succesvol kan zijn.
2: Nou ja, als prettig. Kijk, de mensen die ik gratis help via mijn DM en dergelijke, die zijn al heel erg blij met de tips en geven aan van, weet je, dat advies om de financiën uit handen te geven. Ja. Dat is heel fijn, inschrijven in Crux. En voor die illegale sites heb je ook nog Gamban en Bedblokker. Dan kun je gewoon niet meer op die sites.
1: Oh.
2: Dus dat zijn hele handige tools waarmee mensen eigenlijk al redelijk snel het gokken aan banden kunnen leggen.
0: Ja, ik wil straks nog van alles van je weten. Wat je nou kan doen als jij vermoedt dat er iemand in je omgeving is die toch een verslaving heeft, een gokverslaving heeft. Kan natuurlijk trouwens ook nog een andere verslaving zijn. Eerst zijn wij verslaafd aan muziek. Ja, dat heb je bij je mensen die radio maken. Dat is gelukkig een redelijk onschuldige verslaving, kan ik melden.
1: Ja, nee, ik ben er nog niet voor behandeld.
0: Nee, ik wou dat eigenlijk ook niet.
1: Jij
0: ook
1: niet?
0: Nee, ik wou graag verslaafd blijven.
1: Aan muziek.
0: Dit is zo'n...
1: En ook apparaten zeker.
0: Ja, dit is van die muziek die wij heel veel gedraaid hebben, Erik. Dat weet ik zeker.
1: Zeker, ja.
0: Billy Joel.

0: Nou, we zijn nog even een beetje op die golven van The River of Dreams. Zijn we bezig met Billy Joel. Wat had jij erover willen zeggen?
1: Nou, eigenlijk nu niks meer. Ik ga gewoon verder met Rick. Ga jij ook maar naar het toilet? Dan maak ik het wel even af.
0: Nee, nou, dan doe je tenminste ook wat, want de komende 2 weken ben je er weer niet. Dus,
1: Nee, precies. Dat hoeft toch niet elke keer te zeggen. Maar daarna tot kerstmis non-stop.
0: Oh, okay. Non-stop nog wel.
1: Jazeker.
0: Goed, Rick.
1: Laten we even serieus blijven met Rick. Want het is een serieuze situatie waar we het over hebben, Rick. Zeg Rick, als je nou vermoedt dat iemand gokproblemen heeft, hè? Luisteraars die dit gesprek horen. Hoe kan je dan dat het beste aanpakken zonder iemand meteen te beschuldigen?
2: Daar zeg je direct al heel iets belangrijks. Niet beschuldigen. Okay. Heel veel, want ook naast heb ik redelijk veel in mijn DM zitten.
1: Ja.
2: Die zeggen van ja, maar ik weet dat hij gokt en daar spreek ik hem dan op aan. En dat is eigenlijk wat je niet moet doen. Je moet dus aangeven, joh, hey, ik zie dat het niet lekker gaat. Ja. Probeer gewoon open het gesprek aan te gaan. Van, hey, ik zie dat het niet lekker gaat. Hoe komt dat? Ja. Kijk, en 9 van de 10 keer zul je waarschijnlijk het antwoord krijgen. Ja, het gaat niet lekker op het werk of ik zit niet lekker in mijn vel.
1: Ja. Een leugen.
2: Een leugen.
1: Ja.
2: Die heb ik zelf ook heel vaak verteld. Maar er hoeft maar een keer een opening te zijn dat iemand denkt, oh ja, misschien moet ik eerlijk zijn.
1: Zijn er ook nog bepaalde signalen waarbij je aan mensen kan zien dat het misschien een foute boel is? Het hoeft niet meteen natuurlijk een gokverslaving te zijn. Nee. Maar het kan zijn dat mensen natuurlijk altijd een soort van onrust onder in hun donder hebben om te willen gokken.
2: Zeker.
1: Ja.
2: Nou ja, onrust sowieso. En geldzorg als iemand vraagt om geld, bijvoorbeeld bij ouders, vrienden, noem maar.
1: Oh ja. Heb jij dat ook veel gedaan?
2: Ja.
1: Want als je 2,5 ton schuld hebt over 10 jaar...
2: Nou ja, geen schuld, maar vergokt in totaal.
1: Vergokt, ja. Geen schuld, gelukkig. Nee. Want dan kon je nog net voorkomen dat je schuld had. Dus,
2: Ik had wel schuld, maar dat ja,
1: bij de bank.
2: Bij de bank, ja.
0: Als je nou... helemaal in het begin hebben we het al gehad over dat online gokken.
2: Mm-hmm.
0: Eigenlijk, wat eigenlijk van het begin af aan al gezegd werd, toen die reclamemarkt werd opengezet, toen werd al gezegd, dit is helemaal foute boel, dit moeten we niet doen. Dacht jij dat ook toen je dat hoorde?
2: Ja.
0: Maar hoe komt het dan? Heb je daar een verklaring voor? Dat ik heb niemand in Nederland, geloof ik, gesproken die zei dat het een goed idee was. En toch is het gebeurd. En dus hebben we nu heel veel extra gokverslaafden.
2: Klopt. Een goede lobby.
1: Ja.
2: Ja. Dat is het antwoord wat ik heb. Een goede lobby.
1: Volgens mij is het ook echt zo gegaan dat wat Rick zegt. Dat gewoon vanuit Den Haag ja gezegd werd door de politiek. Omdat er een goklobby ergens zat. En die heel veel geld genereerde.
0: Ja. Jij bent natuurlijk iemand die een soort ambassadeur is van het niet gokken.
2: Ja.
0: Hè? Kom jij wel eens met die mensen in aanraking? Met die lobbyisten of met die bedrijven?
2: Ik heb wel eens gesprekken met mensen die in de gokindustrie werken. Ja.
1: Ja.
0: En dan zien ze jou echt als een tegenstander?
2: Ja, niet als een medestander.
1: Nee. Geworden dan, hè? Was het natuurlijk niet. Hè?
2: Nee, ja. Nee.
0: Maar wat voor argumenten gebruiken die mensen dan?

0: Voor mensen die misschien niet die verslaving hebben, hoe kun je dat gokken op een manier doen dat het wel, ja, je moet gewoon op tijd stoppen, is natuurlijk het antwoord. Maar worden mensen zelfs die niet gokverslaafd zijn door die online gokmarkt niet heel erg in beslag genomen?
1: Jawel. En ik denk ook dat jij na moet denken dat elk casinospel, of het nou bij een Holland Casino is, een Jacks of online, is ontworpen om mensen zo lang mogelijk te laten spelen. En als jij dat beseft, hopelijk maak je dan niet de stap naar een gokverslaving.
0: Ja, met andere woorden, je kan van de bank nooit winnen.
1: Nee. En kijk naar het Holland Casino. Daar heb je geen ramen, geen klok. Dus er is geen daglicht. Je weet niet hoe laat het is. Dat is allemaal met een bewuste reden.
2: Bedacht.
0: Ja. Ja. Kun je nog meer van die trucs noemen? Die door het zij online of het
1: nou
0: zij...
1: Ja, bonussen. Ik bedoel, ik ben bijna 10 jaar clean. Maar met het e-mailadres waarmee ik online gokte, krijg ik nog steeds in mijn spam heel veel berichten van illegale casino's. Van, hé, we hebben een bonus voor je klaarstaan. En dan denk je, gratis geld. Maar die bonus moet je 50 keer rondspelen. Nou ja, 50 keer rondspelen ben je geld kwijt. Heb je geld gestort. En dan blijft het op die manier doorgaan.
2: We hebben het al een paar keer van je gehoord. En we zijn super blij voor jou dat je nu al 10 jaar gokvrij bent. Mm-hmm. Hoe voelt dat voor jou? Hoe voel jij je in deze tijd? Als je dat afzet tegen het verschil van toen.
1: Compleet anders. Ik ben een compleet ander persoon.
2: Ben je nu een gelukkig mens?
1: Zeker.
2: En dat was je toen natuurlijk niet.
1: Nee.
2: Toen was je natuurlijk constant bezig van wanneer kan ik gokken, waar kan ik gokken, hoe laat kan ik er naartoe. Ja.
1: En nu veel meer rust. En ik heb leren omgaan met mijn emoties. En ik kan je vertellen, een leven waarin je emoties kan voelen is vele malen mooier dan het gokken.
2: Ja, is dat wat je ook tegen de mensen vertelde als ze gebruik maken van Reset Rick?
1: Ja.
2: Dat je er gelukkiger van wordt als je echt stopt.
1: Zeker.
2: Maar dat moet je aan de verslaafde niet vertellen natuurlijk.
1: Nee, en wat ik ze ook vertel is dat jij de high die je van het gokken krijgt, die ga je nergens anders vinden. In geen enkel andere hobby ga je die high niet vinden.
2: De high? Bedoel je de kick? Of,
1: de kick,
2: ja. Ook niet bij alcohol, ook niet bij roken, ook niet bij drugs?
1: Nou ja, je moet oppassen met andere middelen.
2: Ja, precies.
1: Want daar ga je wel de high vinden.
0: Je wil niet iemand van het een naar het ander helpen natuurlijk.
1: Nee.
0: Ik maak het nog even, ik vroeg me wel even af. Zoals een heleboel Nederlanders, voetbal, vind je leuk?
1: Ja.
0: En dan zegt van de zomer een vriend tegen je, doe even mee met de voetbalpool. Ja, je voelde hem aankomen natuurlijk.
1: Ja.
3: Kost maar 25 cent om
1: mee te doen. Maar alles wat met gokken te maken heeft. Krasloten, loterijen, WK-poeltjes. Ik doe er niet aan mee. Nee. Omdat het bij mij gewoon iets zou kunnen triggeren. En dat zou kunnen triggeren is voor mij genoeg om het niet te doen.
2: Hartstikke goed. Nou, we zijn trots op jou, Rick. Mogen we dat zo zeggen, Patrick Huisman?
0: Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. En als mensen iets meer hierover willen weten, dan kunnen ze wel even naar een website.
1: Ja, dat is www.resetrick.nl.
0: Nou, dan moeten mensen daar maar eens kijken wat er allemaal over te vinden is. Heel hartelijk bedankt voor je openhartigheid. Want zonder die hadden we dit afgelopen uur het gesprek niet kunnen voeren. En wie weet kunnen we er ook wel weer mensen mee helpen.
1: Als ik één iemand kan bereiken die denkt, shit, waar ik nu mee bezig ben is niet goed, dan heb ik mijn doel bereikt.
2: Dan heb je dat vandaag gedaan, denk ik.
1: Zeker.
2: We gaan er muzikaal uit dit uur en in dit programma met de Sugar Babes. Nee, we gaan naar...

0: we blijven maar rondjes draaien op deze manier met de Sugar Babes. Maar we wilden toch ook nog even netjes afscheid van u nemen.
1: Want we zijn namelijk aan het einde gekomen van deze vrijdagse editie van Het Land van Tafel op de radio. Dank aan Rick van Rooij, onze gast aan tafel in het tweede uur. Maar verder aan Herman van Gaal en aan Willy Hendricks en aan Tessa Hendricks en aan Marloes Glazen van Miele Zweert. Allemaal mensen die vandaag betrokken waren bij ons programma.
0: Volgende week vrijdag zijn we er weer van 4 tot 6 met nieuwe gesprekken. Het nieuwspanel uiteraard gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk een nieuwe uurgast.
1: Ja, straks na 6 uur Peter en Martijn met de Avondclub. Voor nu een heel goed weekend. Wij zijn uitgepraat, voor nu tenminste.
2: What a difference a day makes. 24 little hours.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Erco.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Vliegveld Malpensa in Milaan is officieel vernoemd naar voormalig premier Silvio Berlusconi na een juridische strijd van 2 jaar. Bij de onthulling van een zilveren plaquette waren vicepremier Salvini en familieleden aanwezig. Dochter Marina Berlusconi sprak van trots en emotie. Milaan en 3 Lombardische gemeenten hadden rechtszaken aangespannen tegen de naamswijziging, die uiteindelijk doorging onder premier Meloni. Premier Jette noemde de analyse van de AIVDE en NCTV over de normalisering van rechtsextremisme een heel serieuze waarschuwing. De diensten stellen dat rechtsextremisten via façadepolitiek hun ideeën mainstreamen, bijvoorbeeld met termen als remigratie en omvolking. FVDE en BBBE gebruiken die term, maar benadrukken uitdrukkelijk dat zij vrijwillige terugkeer bedoelen. Minister Van Wil riep alle politieke partijen op de analyse te lezen. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was een medewerker van justitieel complex Zaanstad. Dit is bevestigd door een woordvoerder van de dienst Justitiële Inrichtingen. Premier Jette heeft na de algemene beschouwingen een nieuw pakket voorstellen samengesteld over koopkracht, het sociale stelsel en box 3. Bedoeld om zowel linkse als rechtse oppositiepartijen te overtuigen. Gesprekken starten morgen voor het begrotingsdebat van woensdag en donderdag. Zelfs BBB, dat eerder een motie van wantrouwen steunde, schuift hier aan tafel. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder met een zwakke zuidenwind, maar in de loop van de avond trekt bewolking het noordwesten binnen. De temperatuur daalt naar 6 tot 13 graden, lokaal iets hoger aan zee. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 250 kilometer file en er zitten een paar hele lange exemplaren bij. Het is onder andere heel erg druk tussen Utrecht en Den Bosch in beide richtingen, maar vooral richting het zuiden. Je hebt daar ongeveer een uur op onthoud. De andere kant op sta je een half uur in de file. Op de A16, Belgische grens Rotterdam, tussen Rijsbergen en Dordrecht, bijna een uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. De andere kant op sta je ook 40 minuten in de file, dus richting het zuiden, tussen Terbrechtseplein en Dordrecht. Door de drukte op de A16 is het ook vastgelopen op de A17, Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, ook 35 minuten tijdverlies. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij Empel een half uur vertraging. Op de N267 Drunen-Andel bij Bijk en Aalburg een uur. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitleen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
3: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
4: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. It's showtime!

0: Het is Brain Power die je hoort hier als eerste in de avondclub. En ik zeg weer een goede avond. En dan druk ik op een knopje en dan moet het ook lukken. En dat, het is allemaal weer anders ingesteld, maar dat gaat helemaal goed komen, denk ik.
1: Gaan we gewoon fixen.
0: Nee,
1: geen probleem.
0: Nee, het is echt anders dan ik dacht.
2: De avondclub met Peter en Martijn. De avondclub.
0: En we zeggen dankjewel Erik en Patrick, dankjewel. Dat was weer een hele interessante, leuke land aan tafel. Zoals elke vrijdag. Dat begint om 4 uur tot 6 uur. Zeker de moeite waard. Niet alleen op televisie, maar ook op de radio. Heb je zoiets van, nou, daar wil ik ook een keertje deelgenoot van zijn. Dan moet je gewoon een appje of een berichtje sturen naar de redactie. En wij zorgen dat we het doorsturen.
1: Op 048
0: 5381
1: 1777.

0: Heerlijk en Oller met 54 Ultra met Talk To You. Ja, je bent ingeschakeld tot aan 7 uur in de avondclub met Peter en Martijn. En we hebben er zin in. En dadelijk natuurlijk het laatste file nieuws. En Martijn zit bovenop het nieuws.
1: Ja, en het zijn er nogal veel, ja, dus ik ben het even te inventariseren.
0: Doe dat maar even, Martijn. Hoor dadelijk wel naar deze plaat. Juist, je hoort het al. Who's That Girl? Met Frozen.

0: Jullie hebben goed opgelet, want Who's That Girl is natuurlijk Madonna. Maar wel in de Almighty Club Mix. Frozen, origineel komt uit 1987. We zijn er weer, hoeveel jaar verder? Alweer 20, 30, 40 jaar verder. Och,
1: tijd vliegt, hè?
0: Hoe oud is eigenlijk? Die zit ook al tegen de 70.
2: Ja, dat zal wel rond de koers zijn, ja.
0: Ja, oké. Okay. Martijn, je hebt je best gedaan en je gaat ons op de hoogte brengen. Dus even een introotje.

0: Ja, ja, Desi.
1: Jazeker. Ja, en er zijn nogal wat files, hoor. Dus we gaan gewoon beginnen. Het zijn 22 files zijn er te melden met een totale lengte van maar liefst 200 kilometer. Ja. En dan beginnen wij met de files natuurlijk uit de regio. De A50 Eindhoven richting Oss tussen Sint-Oederode en Veghel-Noord staat 6 kilometer file. De gemiddelde wachttijd is hier 5 minuten. Diezelfde A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Rijsoord en knooppunt Valburg staat 13 kilometer file met een gemiddelde wachttijd van 15 minuten. Ook op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oss-Oost en knooppunt Bankhoef staat 10 kilometer file met een gemiddelde wachttijd van 22 minuten. De A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 13 kilometer file met een gemiddelde wachttijd van 20 minuten. De A59 Sertogenbosch richting Oss tussen Oss en knooppunt Paalgraven staat 3 kilometer file met een gemiddelde wachttijd van 7 minuten. En dan hebben we de N277 Provinciale Weg Kessel richting Ravenstein tussen de Reek en aansluiting met de A50 maar liefst 2 kilometer file. Daar staat 38 minuten voor.
2: Hebben we nog de brug bij Gaven?
1: De brug bij Gaven is, die is gesloten, hè? Klopt
2: ja,
1: dat, Peter?
2: Ja, dat dacht ik, ja.
1: Ja, dat had ik in ieder geval, de boord had ik gezien, maar zover was ik nog niet. Ga ik even op induiken.
2: Ja, dat is heel goed.

0: De La Soul hier op de radio, hier bij Omroep Land van Kuik. De Aardclub, we zijn er tot 7 uur. En ik zei al, Jan Deewe, die vervangt Roger van Bracht dadelijk om 7 uur. En dat is echt leuk om te luisteren, want heerlijke platen uit de jaren 80. 90 niet, maar 80, 70, soul, funk. De gezelligste koopavondshow van heel het Land van Kuik. Ja, we hebben een bericht binnengekregen dat het bijzonder weer gaat worden. We krijgen toch een soort nazomertje, Martijn.
1: Ja, dat klopt. Vanwege een warmtefront dat zaterdag over Nederland gaat trekken, krijgen we het vanaf zondag te maken met bijzonder warme dagen. Voor deze tijd van het jaar natuurlijk. Dankzij warme wind uit het zuiden kan het zelfs op dinsdag zelfs 29 graden worden.
0: 29 graden, niet normaal. Dus bijzonder is dat het nu dus dat weer is. Want het is al bijna oktober, dus we gaan oktober in. En ik kan me herinneren dat het nog wel eens gebeurt in oktober. Maar ja, dan is het oktober en dan is het toch gewoon over, hè?
1: Ja, ongelooflijk. Ik denk van, ik heb net de jacuzzi opgeruimd, dus ja.
0: Ja,
1: vorige keer hadden we nog over wat gaan we doen.
0: Met de
1: tuin. De tuin. Alles in bereidschap maken voor de winterdagen. Maar het kan allemaal weer uit de stal, volgens mij.
0: Zo is dat. Na oktober komt november en 14 november, dan komt die... In Graven, hè?
1: Jazeker.
0: Ja, het is de landelijke Sinterklaasintocht in Graven. 14 november is dat. Ik ben wel benieuwd hoe het Land van Kuik daarover denkt.
1: Gaan we die vraag stellen?
0: Ja. Daar zijn we benieuwd.
1: Dat is eigenlijk wel leuk, ja.
0: Ja, de vraag is van hoe denk jij over de inkomst van Sinterklaas in Graven? En dan hebben we over de landelijke Sinterklaas. Beetje positief graag. Dus.
1: Ja, zeker. En luisteraars kunnen natuurlijk daarover appen.
0: Ja.
1: En dat kunnen ze als volgt. Op het nummer 0485 381777. Ja, de meeste mensen denken van, dat is toch geen 06-nummer? Maar dat kan. Zet hem gewoon in je telefoon. Dan krijg je studio WhatsApp van Omroep Land van Kuik. En je kunt gewoon lekker WhatsAppen met ons.
0: Ja, WhatsAppen 0485 381 en dan...
1: 777.
0: Zei ik het goed?
1: Jazeker.
0: Oké.

0: je hoort het. We zijn wel blij met de nieuwe vormgeving hier bij de Avondclub. Dankjewel, heren die dat gedaan hebben. Het zijn wel weer heren die het gedaan hebben. Ja, de Avondclub, is dat nou dames of heren?
1: Nou ja. Ja, een beetje van beide.
0: Ja, toch? Hè? We hebben altijd vaste fans. En blijf op de radio, krijg je dan toch? Ja, dat doen we ook wel. Dus als je mag ook betaalt, niks aan de hand. Moeten we even over hebben met onze studiobaas. Ja, we worden in pepernoten worden we betaald. Dus van die lekkere chocolade eromheen. Dus ik mis ze wel.
1: Ik vind die tumtummetjes ook wel heel lekker.
0: Oké. Okay.

0: Ja, we hebben hem aan de lijn gehad toen. Weet je nog, ik heb zijn nummer zelfs doorgegeven, niemand. Ja, nou, dus jij bent even aan het opzoeken. Dus, terwijl jij het opzoekt, behandel ik even een berichtje van een van onze luisteraars. We kregen in het Spaans, we hebben net de vertaling erin gegooid, kregen we: als jullie op een dag live op de radio zijn, zouden jullie dan alsjeblieft een groet willen doen aan de familie Cortés Arriola, Arriola Ugalde, Ugalde Guzman, namens Ibit Evangelina, Cortés Arriola. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. We luisteren jullie via internet, via vanuit Acatepec. Ik denk dat ik het goed zeg, ik weet het niet zeker. In de staat Mexico. Heel erg bedankt. Groeten vanuit Acatepec, Mexico, naar groetjes naar Nederland. Een verzoekje: als jullie mij goed live op de radio kunnen doen, zou je dan de audio dan voor mij kunnen opnemen, alsjeblieft. Als mogelijk is. Als het niet lukt, ook heel erg bedankt. Veel groeten van Acatepec. Ik heb geen idee. Mexico naar Nederland. Nou, als je luistert, ja, je mag het ook inspreken. Nou, moet ik het natuurlijk in het Spaans zeggen, maar dat ga ik niet doen. Maar ik heb wel even gekeken van, nou, wat kunnen we dan daarover zeggen? Komt-ie. Vamos a la solidar. Y esperanzo. Poniculare. Bien.
1: Dat doe je goed, denk ik.
0: Dat doe ik helemaal niet goed. Dus, het is heel erg moeilijk.
1: Ik ken alleen maar Cuba Libre en cerveza.
0: Muchos. We gaan de groeten doen. De groeten naar Mexico.
1: Elle Driese was het.
0: Daar hadden we het over. Leuk dat jullie luisteren. En bij deze ook Mexico. Welkom hier in de Avondclub.
2: De Avondclub met Peter en Martijn. De Avondclub.
0: Speciaal voor jullie, Jennifer Lopez. Lopez, ik weet niet of ze uit Mexico komt, maar ze kan vast wel Spaans.
1: Sí.
0: Ja, sí. Waiting for tonight. Speciaal voor de familie. Dan gaan we even kijken.
1: Cortés Arriola.
0: Guzman, Cortés Arriola. En Arriola Ugalde. Ja. Nou, bij deze.
1: Super.
0: Hier, Jennifer Lopez. Speciaal voor de mensen, vrienden uit Mexico.
1: Vamos.

0: We hadden het over van, willen graag een reactie hebben van jullie als het gaat over Sinterklaas. Die komt, Sint-Nicolaas, die komt naar Grave. En dat is de landelijke intocht. En we willen graag weten uit het Land van Kuik wat jullie daarvan vinden. En laat ons weten via
1: 0485 381 777.
0: Ja, zeker weten.
1: Ja, we hebben al een paar reacties binnen, maar moeten we nog even wachten.
0: Jawel, dat gaat goed. Dat komt dadelijk in het tweede deel, zeg maar, want we hebben nog eventjes. Ondertussen hebben we Spaanstalige en we gaan er dwars doorheen. Dit is Topic met Becky G.

0: Dat was die Sorry Papi van Topic. Het blijft...
1: Het was een blazen man.
0: Het blazen man blijft...
1: Mooi, hè?
0: Ja, zeker. Zo doen we dat hier bij Omroep Land van Kuik. Jan Debe, ik ben wel benieuwd. Jan, wat is jouw programma van vandaag? En wat voor speciale platen heb jij geselecteerd voor die gezellige koopavondshow? Dadelijk na 7:00. En hij kan gewoon een berichtje sturen. En dan laten we dat zo direct horen. Zo. De Heider Remix. Speciale remix van Sky Full of Stars. Ik vind het zo mooi nummer dit.
1: Ik vind de videoclip vind ik ook onwijs gaaf.
0: Hier is Coldplay.

0: Is hij leuk? Of is hij, die is geweldig, toch?
1: Ja. Heerlijk plaat.
0: Ja, en heb je dat ooit live gezien, Coldplay?
1: Nee. Ik heb Coldplay, volgens mij ben jij wel, hè? Jij bent ooit een keer bij Coldplay.
0: Ik zeg gewoon ja. Nee, ik heb het niet gezien. Dus, nee, maar lijkt me wel de moeite waard. Dus als ze naar Nederland komen, dan neem ik jou mee. Ja, binnenkort.
1: Dat is een afspraak.
0: Binnenkort neem je mee naar PSV. De beste. En dan neem ik jou mee naar Coldplay. Nou, misschien zijn er meer mensen die mee willen naar PSV. Kunnen ze bellen, toch of niet? Maar we hadden de vraag gesteld binnenkort. 14 november komt Goed Heiligman Sinterklaas. Die komt naar Graven. En dat is de intocht, de landelijke intocht. En we zijn benieuwd wat iedereen ervan vindt. Hij komt.

0: Zo is dat. En we zijn benieuwd, want we hebben het gevraagd aan het Land van Kuik. Het Land van Kuik spreekt dit keer. En zijn reacties binnengekomen? Nogal wat. Ja, Sinterklaas doet het goed, hè?
1: Ja, we gaan even scrollen, even kijken. Ja, Henk van Dijk, het Beers, die heeft ons geappt. Geweldig dat gave landelijk op de kaart komt. Ik ga zeker even kijken. Allee, verwacht ik flinke drukte.
0: Nou, Henk, kom met de fiets. Beers.
1: Dat is maar een klein stukje.
0: Half uurtje fietsen, niks aan de hand. Tenminste, ligt eraan hoe snel je gaat.
1: Even kijken. Oh, dat is wel heel leuk, want we hebben een reactie van Sanne Peters uit Overasselt. Dus net over de Maas.
0: Overasselt.
1: Ja, voor mijn kinderen is het natuurlijk fantastisch. Ze vinden het geweldig dat Sinterklaas gewoon bij ons in de buurt aankomt. Ja, natuurlijk.
0: En Martijn, wat vind je er zelf van?
1: Ja, ik vind het geweldig. Ja, ik ben ook. Je leest het hier bij alle reacties toch wel een beetje dat ze wel.
0: Positief zijn.
1: Positief zijn zeker, maar ook wel gewoon van ja. Hoe druk gaat het worden natuurlijk. Ja,
0: dat is iedereen benieuwd. Ja. Mieke Hendricks, ze is 71 jaar. Mieke, leuk dat je luistert. Ze komt uit Meel en zegt... Grave is er prachtig voor de historische binnenstad... en de Maas maakt het extra bijzonder.
1: Zeker weten. Even kijken. Linda van der Heijden uit Sint-Tunis. Leuk voor de kinderen. Ik ben wel heel benieuwd hoe druk het wordt met het verkeer en parkeer. Ja, zie je?
0: Dat blijft een dingetje. We hebben ook wat jongere luisteraars. Noah Jacobs, ze komt uit Velp bij Grave. Ze is 28 jaar en zegt, wij gaan zeker kijken. We gaan lopen naar Grave. Lijkt me heel bijzonder om dit in je eigen omgeving mee te maken.
1: Ja, ook bij de jongste jeugdleeftijd. Femke Willemsen uit Kuik, 12 jaar.
0: Hoi, Femke.
1: Ja, superleuk. Op school hebben we het er al veel over. Grappig.
0: Ja, heel goed. Uit Rijkenvoort, Bas Peters. Hij is 38 jaar en komt uit Rijkenvoort. Ik ga met mijn kinderen. En voor hun wordt het waarschijnlijk een dag om nooit te vergeten. Ja, dus hebben we nog eentje?
1: Ja, we hebben nog een reactie uit Long Tree City. Oftewel Langboom, hè, voor de mensen onder ons. José Hendricks uit de Langboom reageerde naar de WhatsApp van Ongelofka. Ik ben benieuwd hoe ze graag op de tv gaan laten zien. Want het is gewoon een geweldige plek om te filmen.
0: Oh,
1: ja, ja, ja.
0: Oh, dus,
1: ja.
0: Nou, het schijnt dat het behoorlijk afgesloten is de week van tevoren. Gaan we ze hermetisch op slot. En dat betekent dat alle auto's uit
1: auto
0: de binnenstad...
1: vrij.
0: Ja, maar de auto's uit de binnenstad die gaan allemaal naar parkeerplaatsen buiten graven. Mm-hmm. En dan is natuurlijk de vraag, wat doen we met al die bezoekers?
1: Nou, je mag altijd jouw auto bij mij op de oprit zetten.
0: Ik denk gewoon...
1: Jij woont in de binnenstad, hè, dus...
0: Ik denk Beers, Kuik en Langeboom, let op, Mil, want daar gaan we de auto's parkeren, denk ik. Van al die duizenden bezoekers. Zou het zijn?
1: Nee, gewoon netjes aan de kant. Kom
0: ja,
1: op.
0: We gaan het zien.

0: Ja, zeker. Gelukkig zijn een aantal files zijn afgenomen. Er staan nu 17 files met een totale lengte van 155. En dit is eigenlijk nog te doen op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. En vice versa van Arnhem richting Eindhoven. Gemiddelde wachttijd is hier 25 minuten. Gewoon lekker blijven rijden. En luisteren naar Omroep Land van Kuik.
1: Ja, dadelijk na 7 uur heeft niet in de auto, want hij doet dat vanuit zijn thuisstudio. Goedemorgen hoor. Hoi Mike. Goedemiddag. Ja. Goedenavond Jan. Ja. Hallo Jan.
2: Ja, goedenavond man.
1: Goedenavond. Jan, ben je al een beetje klaar voor de gezelligste koopavondshow van het Land van Kuik?
2: Jazeker, ik heb me mentaal voorbereid, medicijnen ingenomen, een glaasje water erbij en ik heb hele leuke platen klaarstaan. Dus dat betekent weer 2 uurtjes disco, funk, soul, ook wat high energy. En wat misschien wel leuk is, jullie kennen de formatie Lime nog wel uit Canada.
1: Ja, precies. Ja, zeker.
2: Ja, nou,
1: zeker.
2: Die hebben, ja, van Your Love onder andere. Nou, die hebben een nieuwe plaat uit.
1: Oh.
2: How Do You Feel? Ja, nou ja, dat is een remix eigenlijk. Want ja, Denis en Denise, die zijn natuurlijk de leden van Lime al in 2023 en in mei van dit jaar overleden. Dus,
0: Wij houden van remixen, hè? Dat weet je.
2: Ja, dat is waar. Nou ja, dit wordt inderdaad een leuke remix. Die is door Eddie Miami gemaakt van Eventy Records. Ja. En die heet How Do You Feel? Dat is de remix. En die ga ik vanavond ook draaien. Die is eigenlijk sinds afgelopen zondag op zwart en lime, dus limoenkleurig vinyl, beschikbaar in Nederland.
1: Wow.
2: Dus die ga ik even draaien daar.
1: Oh, dat is mooi. Dat is een primeur. Het is natuurlijk een hele eer om die lange te mogen vervangen. Dus Roger van Bracht.
2: Ja, precies.
1: Bevalt jou dat?
2: Ja, ik vind het hartstikke leuk, want het is een heel leuk programma natuurlijk. Het past ook wel lekker in mijn straatje qua muziekstijl en zo. En ja, gun die man ook even zijn vakantie. Die moest even van zijn zuurverdiende vakantiedagen genieten natuurlijk.
1: Ja, zo is dat. Je moet een beetje Spaans natuurlijk in je programma verwerken, want we hebben luisteraars uit Mexico.
2: Uit Mexico?
1: Ja, zeker.
2: Uno grande cerveza, por favor.
1: Ja, zo is dat, ja. Hey, dadelijk om 7 uur tot, hoe laat? 9 uur, hè?
2: Tot 9.
1: Ja. Ja, nou leuk. Hoe laat komt die limekleurige plaat in de ether?
2: Ja, dat weet ik niet precies. Ik denk over een half uurtje zoiets. Blijf gewoon luisteren, dan hoor je het zelf. Ik roep er wel even wat over tegen die tijd.
1: Nou, we gaan je verder niet storen, want je gaat je lekker klaarmaken voor de gezelligste koopavondshow dadelijk om 7 uur met Jan Debe. Hé Jan?
2: Ja?
1: Ja. Oh, je
2: dacht, met het staartje.
1: Ja, dank je. Je dacht van deze cue. Maar dank je wel, Jan.
2: Ja, graag gedaan. Jullie nog veel plezier.
1: Dankjewel.
2: Doei.

0: heerlijk is dat.
1: Je begint eraan te wennen, hè?
0: Ja, je begint eraan te wennen, ja. En er komt nog veel meer, dus heel goed. Het is weer een tijdje geleden, maar we hebben hem een keer in de show gehad. DJ Jean. Oftewel Jan. En hier is je met de allerbeste van hemzelf en de meest bekende, The Lounge.

0: Nou, je begrijpt dat dit de speciale remix is. De D.O.D. remix van de Lounge. Maar DJ Jean, ja, we zien hem toch nog wel geregeld voorbij komen. En hij wil nu heel graag in de show, hè? Martijn?
1: Kunnen we regelen.
0: Ja, oké. Het is wel leuk om een keer te doen. Dus tenminste, ik vind dat wel gezellig om dat een keer met hem te doen. Dadelijk na 7 uur. Hij is er. En we hebben nog een paar seconden tot aan de klok van 7 uur. En je hoort de klanken van Spank van Brooklyn Express. Maar je gaat het niet helemaal horen, want het journaal komt eraan. We zeggen tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer, ja.
0: Doei, doei.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Radicaal linkse studenten gooiden gisteren slagroomtaarten naar professor Damien Ernst tijdens een les aan de Universiteit van Luik. De daders droegen kerstmaskers en riepen fascist. De aanval werd opgeëist door het Vrij Comité d'Éthique de l'Uliège. Ernst werkt aan artificiële intelligentie voor defensiedoeleinden en spreekt van een fysieke aanval. Premier Nawaf Salam van Libanon waarschuwde de algemene vergadering van de VN vrijdag tegen het zomaar terugtrekken van vredesmachten UNIFIL. Het mandaat van de missie, die bestaat uit circa 7500 militairen uit 46 landen, loopt eind december af. In 2027 moeten alle militairen vertrekken. Salam vreest dat een veiligheidsvacuüm in de regio ontstaat. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was een medewerker van justitieel complex Zaanstad. Dit is bevestigd door een woordvoerder van de dienst Justitiële Inrichtingen, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Vlaamse vlogger Jonathan Medard deelde beelden waarop hij en zijn vriend in Gent door mannen worden gevolgd, terwijl zij homofobe opmerkingen roepen. De Gentse politie stuurde de zaak door naar het Openbaar Ministerie. Medard verwijderde de video later omdat twee van de vijf zichtbare mannen aangaven niets met het incident te maken te hebben. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder met een zwakke zuidenwind, maar in de loop van de avond trekt bewolking het noordwesten binnen. De temperatuur daalt naar 6 tot 13 graden, lokaal iets hoger aan zee. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
10: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
11: Omroep Land van Kuik.
12: De meest swingende koopavondshow van de regio. VIP Dance Classics.

spannend ook als je een sneak preview krijgt. Echt, ja, er wordt een tipje van de sluier opgelicht, zeg maar. Dat een beetje. Hey, goedenavond, lieve vrienden. En welkom bij een nieuwe aflevering van de VIP Dance Classics. De gezelligste koopavondshow, hè. Vrijdagavond is dat altijd. Vandaag met Jan Debe, want Rosé die is nog steeds van zijn zuurverdiende vakantiedagen aan het genieten. Hè. Dus dat moet hij zeker ook nog eventjes blijven doen. Misschien kan hij nog even luisteren, dat is wel leuk. Peter en Martijn, hartelijk dank voor jullie bijdrage vandaag. De avondclub, daar heb je zojuist naar kunnen luisteren tussen 6 en 7. En het goede nieuws is, morgenavond zijn ze er weer tussen 6 en 7 hier bij Omroep Land van Kuik. Dus ook dan kun je weer genieten van gezellige muziek en of de beste avondclubs tracks. Dat ligt er een beetje aan wat ze gaan doen morgen, dat weet ik nog niet. Dat is een beetje een verrassing voor mij ook. Hè. Die mannen die houden toch ook wel van een geheimpje hier en daar. Hè. Een soort van secret, een secreet, hè, zeg maar. Ja. Nou, wat gaan we doen de komende 2 uur? Disco, funk, soul. We hebben wat high energy. Ik heb nog een plaat van Patrick Cowley. Die is uitgebracht in 2024 en niet eerder, voor zover bekend. En zometeen, ik had het ook al verklapt in de avondclub, een nieuwe track van Denis en Denise Lapage. Ja, om licentietechnische redenen mag het geen Lime heten. Het waren natuurlijk wel, het was wel het echtpaar achter Lime, achter deze Canadese discoformatie. En je kan ze ook wel zien als pioniers in de disco en elektronische high energy muziek. Er is een nieuwe plaat van ze uit, die is eigenlijk nog nat, kan je wel zeggen. Dus die komt zo meteen aan bod. Maar laten we nu alvast gauw beginnen. Veel plezier met de VIP Dance Classics. En dit is Forest trouwens. Ook wel een leuke keer. Hè? Weer eens wat anders dan Rock the Boat bijvoorbeeld. Ja. Ze stellen namelijk een goede vraag. Could this be love?

Het is nog 20 graden op dit moment in het land van Kuiken, kan ik je melden. En misschien zit jij nog ergens op een terras of zo. En denk je van, ja, je ziet daar iemand voorbij lopen op straat. En je denkt van, god, die heeft toch wel een heel lekker kontje of zo. Hè? Dat zou natuurlijk kunnen. Dat je denkt van, she's super fine from behind. Ja, dat zou zomaar kunnen. Dit waren de Schoolboys die je hoorde hier in de VIP Dance Classics. En daarvoor hadden we natuurlijk Forest met de vraag, could this be love? Is weer eens iets anders wat ik al zei dan Rock the Boat of Feel the Need in Me. Waar ze natuurlijk enorm mee scoren. Dit was een andere plaat van Forest die ja, misschien iets minder scoorde, maar ook wel een keer leuk is om een keer te draaien. Hè? Goed, zo meteen eventjes naar een dame toe die eigenlijk al in het vorige uur voorbij kwam, namelijk Aretha Franklin. Ze zong mee met The Eurythmics en Sisters Are Doing It For Themselves. Dat zo meteen, ik had een andere plaat van Aretha Franklin klaarstaan. Dat gaan we dus zo meteen eventjes doen. Maar eerst kan je gaan luisteren naar, ja, even kijken. Blue Magic inderdaad, zo heette dat. Klinkt als een of ander schoonmaakmiddel inderdaad, ja.

0: vrienden. Jump to it. Je hebt geluisterd naar Aretha Franklin. Een dame die in het vorige uur ook al voorbij kwam trouwens bij Peter en Martijn. Maar dan samen met de Eurythmics. Ik vertelde het net al. En hiervoor hadden we Blue Magic. Ik zei al, het klinkt als een schoonmaakmiddel. Maar het was gewoon een hele goede plaat namelijk die je hoorde. En die heette dan Look Me Up. En je luistert naar de VIP Dance Classics. Met zometeen dan de nieuwe van Denis en Denise Lepage. De mensen achter Lime. Ik zal zo het verhaal erbij vertellen. Eerst even naar het verkeer. Op de A50 heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 8 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. Dan de A59. Daar heb je nog 1 kilometertje stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit Den Bosch. En nog 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Engelen.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.
0: Ja, en dan komen we nu bij de plaat en zijn verhaal, lieve vrienden. Lime, wie kent ze nog niet, hè? De disco-formatie die toch wel het goed deed in de jaren 70. Eind jaren 70, begin jaren 80. Uit Canada waren ze afkomstig Denis en zijn wederhelft Denise Lepage. Helaas zijn ze beiden overleden inmiddels. Denis in 2023 en Denise in mei van dit jaar. En Eddie Miami van Eventy Records, die remixte een oude track van Lime, namelijk How Do You Feel, al 8 jaar geleden. En heeft vervolgens geprobeerd om hem te kunnen uitbrengen, om de licentie te krijgen, maar destijds deed de platenmaatschappij van Lime daar een beetje lastig over, Unidisc. Dus is er nooit van gekomen. Alleen nu na het overlijden van ook Denise Lepage, en er zijn dus geen Lime-leden meer over, mogen we wel stellen, ja, is het nu uitgebracht als een soort van tribute, zeg maar, aan Lime. Op prachtig, lime-kleurig, dus limoenkleurig vinyl. Je kan hem ook in het zwart verkrijgen trouwens. Via eventyrecords.com kun je hem gaan verkrijgen. En ja, hij is net uit die plaat, hij is net beschikbaar. Hij is nog nat, zullen we maar zeggen. Je kan geluisteren naar Denis en Denise en de remix van How Do You Feel? Hier in de VIP Dance Classics.

0: Hartstikke nieuw dus. Hij is, sinds afgelopen zondag is hij in Nederland. De vinyle versie van deze How Do You Feel? Denis en Denise Lepage, hoor je. Oftewel de mensen, het echtpaar achter Lime. Ja, God hebben hun ziel, maar gelukkig hebben wij nog de muziek. Dus dat is op zich goed. Verkrijgbaar via eventyrecords.com. Dan kan je hem gewoon bestellen en heb je hem met een paar dagen in jouw huis.
1: Voor het noorden van het land van Kuik, 93.5 FM.
2: En voor het zuiden van het land van Kuik,
1: 94.0 FM.

Crown Heights Affair hoorde je op je radio. Dit is de VIP Dance Classics. Je luistert naar de gezelligste, eigenlijk wel, koopavondshow, kan je toch zeggen, in het land van Kuik. Zometeen nog onder andere Grandmaster Melly Mel onderweg. Ja, die kennen we ook nog natuurlijk wel met Step Off, een ouderwetse, echt een oldschool rap track en nog veel meer. Dus blijf even lekker luisteren. Maar hier is eerst Marcus Miller. Yeah.

0: Maar ook in de Jamaica Boys, deze Marcus Miller. Hij was vorig jaar nog in Nederland en speelde geweldig basgitaar trouwens. Is there anything I can do, was de vraag in deze plaat in ieder geval. Dat zijn zo van die vragen die je aan jou lief kan stellen, hè, op die vrije vrijdagavond. Is er iets wat ik voor je kan doen? Wat kan ik voor je inschenken? Wat vind je lekker? Wat zullen we gaan doen straks? Hè? Dat volgt daar dan soms wel eens uit. Zo gaan die dingen wel een beetje inderdaad. Goed, je luistert naar de VIP Dance Classics met COD.
1: Uno, dos, tres.

Ja, daar zijn we mee bezig, lieve vrienden. Deze week met Jan Deben, want Rosé die is er nog niet deze week. Hè. Rosé van Bracht, die kan je normaal gesproken elke vrijdagavond horen tussen 7 en 9 in de VIP Dance Classics. Maar ja, vandaag moet je het met mij doen. Hè. Maar ik vind het hartstikke gezellig. Ik heb nog heel veel leuke plaatjes ook voor je klaarstaan. Voor het volgende uur gaan we onder andere bijvoorbeeld naar Elbow Bones en The Racketeers. Ik heb nog, even kijken, Change heb ik nog voor je klaarstaan. Volgens mij staat Sylvester ook nog klaar met een track die ik je vorige week heel graag had laten horen. Alleen, ja, wegens tijdgebrek lukte dat maar 30 seconden. Dus die ga ik nu echt gewoon helemaal voor je draaien. Dat gaan we nog doen. En nu had ik dan als laatste van dit uur voor je klaarstaan Grandmaster Melly Mel en The Furious Five. Je kent ze nog wel, hè? Je had in die tijd ook Grandmaster Flash en The Furious Five. Dat was The Message. Ja, die mannen, dat kwam allemaal van de Sugar Hill Gang. En ja, dat waren toch wel de pioniers op het gebied van de rapmuziek. Dus in dit geval Grandmaster Melly Mel en The Furious Five en Step Off. Tot aan de andere kant van achter.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Radicaal linkse studenten gooiden gisteren slagroomtaarten naar professor Damien Ernst tijdens een les aan de Universiteit van Luik. De daders droegen kerstmaskers en riepen fascist. Ernst werkt aan kunstmatige intelligentie voor defensie en noemt het een fysieke aanval. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was een medewerker van justitieel complex Zaanstad. Dit bevestigt de dienst Justitiële Inrichtingen, verantwoordelijk voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Het onderzoek naar de schietpartij loopt nog. Minister Sterk trekt het wetsvoorstel voor nachtelijke kamerinsluiting in gesloten jeugdzorg in. Het vorige kabinet wilde dit voor ongeveer 400 jongeren vanaf 12 jaar met gevaarlijk gedrag. Sterk noemt de maatregel niet proportioneel en vreest dat opsluiting genormaliseerd wordt. Schapen mogen vanaf maandag weer grazen op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Op Texel blijft het verbod gelden tot april vanwege herstel van het gras. Dijkgraaf Remco Bosma prijst pachters voor hun snelle reactie tijdens de droogte afgelopen zomer. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
5: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
5: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. De meest swingende koopavondshow van de regio. VIP Dance Classics.

0: was wassen.
1: 10,5 minuut schoon aan de haak, lieve vrienden. Je hebt geluisterd naar Boney M. Met ja, eigenlijk 2 tracks van hun album Night Flight to Venus uit 1978. Je hoorde achterin volgens namelijk Night Flight to Venus. Maar er zit op de LP natuurlijk Rasputin achteraan geplakt. En als je dat nou als digitale tracks binnenkrijgt, dan zijn ze losgeknipt. En ja, dat is toch een beetje jammer, want dan eindigt het ene nummer een beetje abrupt. En het andere begint ook maar weer zo ergens halverwege. Dus ik denk, ik zal ze voor de gelegenheid eens even netjes aan elkaar plakken voor jullie. Een stukje service naar de luisteraar toe. Dus je luisterde naar Night Flight to Venus en Rasputin van Boney M. met 1978. Welkom in het tweede deel van de VIP Dance Classics. Vanavond met Jan Deben nog. Hè, tot aan de klok van 9 uur nog hier bij Omroep Land van Kuiken. Daarna gaat er hier flink gemixt worden op de zender. Dat kan ik je alvast beloven. Nou, wat gaan we nog doen dit uur? Nou, ik heb zometeen nog Sylvester eigenlijk. Hè, want dat was een track die ik je vorige week graag wilde laten horen. Een hele mooie, rustige, chille track eigenlijk. Alleen ja, toen kwam de reclame er al overheen gewalst eigenlijk. D-Train heb ik nog voor je. Ik heb Change nog voor je. En nog veel meer moois. Dus blijf lekker luisteren en geniet van deze VIP Dance Classics. Dan moet je hierop drukken. Zo was het, ja. Hier is de Average White Band op je...

0: is bijna jazz, kan je al zeggen. Lekker soul track, hoor dit. Je hebt geluisterd naar The Average White Band en The Queen of My Soul. Zo heet die plaat. En The Average White Band, die ken je natuurlijk ook nog van het instrumentaaltje Pick Up The Pieces. Hè. Dat is wel een hele bekende. Die is ook nog een keertje gecoverd aan het begin van de jaren 90 door Candy Dulfer. Want die kon namelijk heel goed een saxofoon in haar mond nemen. Ja, dat wel. Goed, we gaan gauw verder met de volgende plaat die ik graag draai. Ook in afslag LVC. Alleen nu hebben we tijd genoeg voor de 12-inch versie. Here's the Ra Band and Clouds Across the Moon.
1: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
2: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
1: Very well. Hold on, please. Yasuru.
2: Thank you, Operator.

0: vind het nog steeds een heel lief plaatje, mensen. Clouds Across the Moon. Dit was de 12-inch versie natuurlijk van de Ra-band. Dus het is wel in kosmische taferelen vanavond, moet ik zeggen. We hadden natuurlijk ook al de Night Flight to Venus van Boney M. Die hadden we ook al straks. We gaan weer even terug naar de wegen, want daar moeten we ook eventjes kijken af en toe. Want het is nog steeds niet allemaal rustig op de A2. Namelijk heb je 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. En dat speelt zich af tussen afrit Geldermalsen en afrit Kerkdriel. En ook op diezelfde A2 2 kilometer stilstaand verkeer op de ring Sertogenbosch, namelijk tussen Kerkdriel en knooppunt Empel. Dan de A59 nog tot slot. Daar heb je een kilometertje stilstaand verkeer. En dat gebeurt op de verbindingsweg A59 vanuit Den Bosch.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.
0: Zometeen kan je gaan luisteren naar D-Train. Die komt zometeen ook voorbij. Ook altijd erg lekker natuurlijk, hè. Maar eerst eventjes Vesta Williams. En de Engelse versie van een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Once bitten, twice shy, zo heet hij. Dit is VIP Dance Classics.

0: zei het al, hè. Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Oftewel, once bitten, twice shy. Vesta Williams hoorde hier in de VIP Dance Classics op jouw koopavond. Vrijdagavond is dat altijd, hè, in het land van Kuik. Dus misschien ben je nog wel aan het winkelen. Het kan nog net, hè. Of misschien pak je inmiddels een gezellig een terrasje. Of ja, met terrasverwarming inmiddels. Of zit je gewoon ergens binnen aan de bar. Dat kan ook lekker naar ons te luisteren. Hartstikke gezellig. Zometeen D-Train met You're the One for Me. Maar eerst even een beetje zelfbevlekking, hè. Ja, ik heb nou de kans ervoor.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6. Elke

houden hier van extra lange versies van platen natuurlijk. In de VIP Dance Classics, de gezelligste koopavondshow van het land van Kuik. Je hoorde James D. Train Williams en You're the One for Me. Dat zijn natuurlijk altijd wel prettige boodschappen als je dat hoort. Hè. Goed, zometeen dus Sylvester met die plaat die ik vorige week niet helemaal kon draaien. Maar eerst nog even dit. Elbow Bones en The Racketeers. Die draaiden ook wel eens in afslag LVC. Maar ik vind het ook leuk om hem nu even voor je te draaien. A Night in New York. Dat is toch gezellig? Wie dronk er nou niet van? Ja, voor een keertje dan, hè? Ja.

Elbow Bones en The Racketeers en Take Me for a Night in New York. Ja, wie zou daar niet van dromen een keertje? Alhoewel, een avondje stappen in het land van Kuuk, daar is natuurlijk ook niks mis mee, hè, kunnen we wel zeggen. Goed, dan komen we nu aan, lieve vrienden, bij de plaat die ik vorige week had beloofd te draaien. En dat was ook voor de eerste 30 seconden gelukt. Volgens mij toen hakte het reclameblok er al in. Dat kan ik van hieruit niet zien namelijk. Dus ja, dat is altijd een beetje gokken natuurlijk. En ja, dat ging toevallig een keer fout, maar ik wilde je deze mooie plaat niet onthouden. We gaan luisteren naar Sylvester. En Was It Something I Said? En dat is een plaat, ja, die eigenlijk werd uitgebracht op zijn tweede album Step 2. Wat nog verscheen voor zijn grote doorbraak met You Make Me Feel Mighty Real en dergelijke. Hier zit zelfs nog wat soul in deze plaat. En de achtergrondvokalen, heel interessant, die werden gezongen door Isaiah Armstead en Martha Wash. Die zouden we later leren kennen als The Weather Girls. Maar ten tijde van hun vocale achtergrondwerkjes noemden ze zichzelf nog Two Tons of Fun. En dat past ook wel aardig bij het postuur van de dames. Luister naar Sylvester, deze keer helemaal. And Was It Something I Said?

vriende. Is dit niet mooi, hè? Sylvester hoorde je zojuist. And Was It Something I Said? Van het album Step 2. Daar kwam deze mooie track vandaan met dus de Weather Girls als achtergrondzangeres en destijds nog als Two Tons of Fun. Ja, daarna brak Sylvester door en die ging natuurlijk ook regelmatig met deze meneer aan het werk. Met Patrick Cowley, die hebben we het over natuurlijk. Die toch ook wel synthesizer gestudeerd had zelfs. Ja, dat was echt een wetenschap hoor. Synthesizers bedienen en daar allerlei gewenste geluiden uithalen. Goed.

0: overleed helaas al in 1982 op 32-jarige leeftijd maar liefst aan de gevolgen van AIDS. Dat was toen nog een onbekende ziekte eigenlijk, maar ja, tegenwoordig weten we daar veel meer over. Paul Parker overigens, die is gelukkig nog steeds onder ons en die maakt zo af en toe ook nog wel eens een keer wat muziek. Dus dat is wel heel erg leuk, daar zijn we wel blij mee.
1: De meest swingende koopavondshow van de regio. VIP Dance Classics.
0: Ja, en die zit erop nou inderdaad. We zijn er doorheen, lieve vrienden. Tot zover deze aflevering van de VIP Dance Classics. Zometeen gaat er zwaar gemixt worden hier bij Omroep Land van Kuik. En ik ben er volgende week weer met de nieuwe VIP Dance Classics op vrijdagavond tussen 7 en 9. En maandag ben ik er natuurlijk weer met afslag LVC. Ik moest even nadenken wat ik wilde vertellen. Ja, we ook een dagje ouder, hè? Afslag LVC, maandagmiddag tussen 4 en 6. Veel plezier met onze weekendprogrammering. Zometeen gaat er flink gemixt worden. En morgen hebben we ook nog leukste mixes. Onder andere bijvoorbeeld van Alex Evans tussen 5 en 6. De Café Future Records mix. DJ Roes komt nog voorbij om 9 uur morgenavond. En voor de rest hebben we natuurlijk allerlei leuke programma's. Zoals de Weekend Kick en Plein 33. En ja, er komt nog van alles voorbij. De 1805 to Nashville, dat is op zondag. Dus ga daar lekker van genieten, lieve vrienden. Ik ga de laatste plaat draaien. En dat is de B-kant van een plaat van Change die ik vorige week draaide. Toen draaide ik Lover's Holiday. En dit is de laatste, die heet The End. Ja, en het is ook het einde. Fijne avond, prettig weekend. Tot maandag en anders tot bij de volgende VIP Dance Classics op vrijdagavond. Ciao.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Ecoland.
1: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. In januari bieden staatssecretarissen Claudia van Brugge en Sandra Palme, samen met minister Mirjam Sterk, excuses aan kinderen die door de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. Meer dan 2000 kinderen werden getroffen nadat hun ouders grote bedragen moesten terugbetalen aan de Belastingdienst. Het kabinet herbeoordeelt nu hun dossiers. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari. Voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Minister Mirjam Sterk schrapt een plan van haar voorganger Vincent Karremans om jongeren in de gesloten jeugdhulp 's nachts op te sluiten in hun eigen kamer. De CDA-minister vindt opsluiting te zwaar en vreest normalisering van de maatregel. Ze schreef hierover een brief aan de Tweede Kamer na intensieve gesprekken met zorgmedewerkers. De internationaal erkende Jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht, nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kaak.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
6: Funky Friday.
0: Met DJ Arcee.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. In januari bieden staatssecretarissen Claudia van Brugge en Sandra Palme, samen met minister Mirjam Sterk, excuses aan kinderen die door de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. Meer dan 2000 kinderen werden getroffen nadat hun ouders grote bedragen moesten terugbetalen aan de Belastingdienst. Het kabinet herbeoordeelt nu hun dossiers. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari. Voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Minister Mirjam Sterk schrapt een plan van haar voorganger Vincent Karremans om jongeren in de gesloten jeugdhulp 's nachts op te sluiten in hun eigen kamer. De CDA-minister vindt opsluiting te zwaar en vreest normalisering van de maatregel. Ze schreef hierover een brief aan de Tweede Kamer na intensieve gesprekken met zorgmedewerkers. De internationaal erkende Jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht, nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kaak.
1: Omroep Land van Kaak. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kaak. Funky Friday. Met DJ RC. Bij Omroep Land van Kaak.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. In januari bieden staatssecretarissen Claudia van Brugge en Sandra Palme, samen met minister Mirjam Sterk, excuses aan kinderen die door de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. Meer dan 2000 kinderen werden getroffen nadat hun ouders grote bedragen moesten terugbetalen aan de Belastingdienst. Het kabinet herbeoordeelt nu hun dossiers. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari. Voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Minister Mirjam Sterk schrapt een plan van haar voorganger Vincent Karremans om jongeren in de gesloten jeugdhulp 's nachts op te sluiten in hun eigen kamer. De CDA-minister vindt opsluiting te zwaar en vreest normalisering van de maatregel. Ze schreef hierover een brief aan de Tweede Kamer na intensieve gesprekken met zorgmedewerkers. De internationaal erkende Jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht, nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Funky Friday. Met DJ RC.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. In januari bieden staatssecretarissen Claudia van Brugge en Sandra Palme, samen met minister Mirjam Sterk, excuses aan kinderen die door de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. Meer dan 2000 kinderen werden getroffen nadat hun ouders grote bedragen moesten terugbetalen aan de Belastingdienst. Het kabinet herbeoordeelt nu hun dossiers. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari. Voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Minister Mirjam Sterk schrapt een plan van haar voorganger Vincent Karremans om jongeren in de gesloten jeugdhulp 's nachts op te sluiten in hun eigen kamer. De CDA-minister vindt opsluiting te zwaar en vreest normalisering van de maatregel. Ze schreef hierover een brief aan de Tweede Kamer na intensieve gesprekken met zorgmedewerkers. De internationaal erkende Jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht, nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb zeestraat. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Funky Friday. Met DJ Arcee.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens de rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. De internationaal erkende jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht, nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb zeestraat. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
5: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
5: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
8: We'll be setting from this location.
2: Voor een vette mix.
9: Die horen we binnen about an hour.
2: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
8: Alright, we're ready.
2: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits.
8: Alright.
2: Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekendboost.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. De internationaal erkende jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Het Global Citizen Festival in Central Park, New York is geannuleerd vanwege verwacht extreem weer dit weekend. Het is de eerste keer in 14 jaar dat het festival niet doorgaat. Artiesten als Lauryn Hill, Wyclef Jean, Lenny Kravitz, John Legend en Lainey Wilson zouden optreden. Ook Ed Sheeran's concerten bij Boston op vrijdag en zaterdag zijn afgelast vanwege hevige regen en harde wind. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van
2: Kuik. Het is weer tijd.
3: We'll be setting it from this location.
2: Voor een vette mix.
3: Die horen we binnen voor een hour.
2: Speciaal geselecteerd door de zaterdagproef van Omroep Land van Kuik.
3: All right, we're ready.
2: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits.
3: Right.
2: Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekendboost.

never thought of making. I never thought of making.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie.

Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen

0: drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Cree Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: is Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Secret life, no reveries. Got no time for memories. Follow me, don't be afraid. Light is on.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drumcree Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De wachtlijsten bij Veilig Thuis Oost-Brabant zijn langer dan ooit, wat ook gevolgen heeft voor de gemeente Land van Kuik. Niet-acute meldingen blijven weken liggen, waardoor medewerkers langer betrokken zijn bij complexe situaties. Extra medewerkers zijn ingezet, maar een snelle oplossing is niet in zicht door personeelstekorten en stijgende complexiteit van zaken. Land van Kuik betaalt ruim 8 ton voor Veilig Thuis, maar structurele verbeteringen zijn noodzakelijk in de gehele zorg- en veiligheidsketen. Een raadsvoorstel over de manier van werken binnen de gemeenteraad van Land van Kuik heeft donderdagavond tot een felle aanvaring geleid tussen CDA-fractievoorzitter Albert Martens enerzijds en FVD en fractie Dupont anderzijds. Er ontstond een flinke botsing over de hoeveelheid schriftelijke vragen die raadsleden stellen, de openbaarheid van vergaderingen en de manier waarop FVD en fractie Dupont politiek bedrijven. Veel stembureaus in Land van Kuik voldeden niet aan de toegankelijkheidseisen tijdens de gemeenteraadsverkiezing op 18 maart. Onderzoek van de Rekenkamer toont aan dat zelfstandig stemmen niet overal mogelijk was. De gemeente moet voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2027 beleid ontwikkelen voor toegankelijke stemlocaties en betere instructies voor stembureauleden geven. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Creek Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.